0: meteen gaan hellen.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Panama zijn 2 aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt, is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De stem van Elburg.
1: De stem van Elburg.
0: Dit is Lou FM. Lou FM.
2: Welcome to the Keyman Dub Session Part 1.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

I'm going to go.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: dan donder je maar op. Want het is echt niet dat ik niet om je geef.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Caropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, we trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
1: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Goedenavond. Dit is Lou FM. Met nu, Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
1: Ja, goedenavond. Inderdaad, Uurtje Factuurtje. Het programma voor niet alleen voor Elburg, maar een groot omgeving. Kreeg van de week in Lelystad. En dan kwam ik zelfs de Lou tegen. Dus wat dat betreft gaat het wel goed. Vanavond gaan we over twee of eigenlijk drie onderwerpen praten. Marco Harderwijk zit hier van Marco Movies. Dag maar Marco, je bent al eens een jaartje geleden nog in zo'n uitzending geweest.
2: Inderdaad, ja.
1: Ga onze creatief beeldmaker. Ellen wordt er helemaal stil van. Wist je dat het een beroep was, Ellen?
3: Ik zit hier helemaal druk te doen met de knoppen, ja.
1: Ja, goed zo.
3: Wat is er? Nee, ik weet wat Marco doet.
1: Nee, ik ben bij Marco dan. Op gaan visite we niet geweest. Praten.
3: Wat nee, zeg ik ben bij Marco op visite geweest.
1: Oké.
3: Dat zullen we even vertellen.
1: En we gaan rond 6:15 even bellen met Thai Food by Apple. En dat is een afhaalsysteem. Gewoon een wagen, zeg maar, die in zowel dinsdags al in de Jumbo als op de vrijdag. Nee, dinsdags in de vrijheid en vrijdag bij Jumbo staat. Die gaan we even praten. Ik weet niet hoe de goede man heet, maar we mogen tussen 6:15 bellen. Wat heb jij voor muziek staan, Ellen?
3: Brian Ferry, dacht ik ineens gewoon. Ja, kan je het goedkeuren? Ja. Kan je het hebben?
1: Ja, vooruit. Ja.

0: Ja, luisteraars, we gaan praten met Marco Harderwijk van Marco Movies. En laatst, ook al aangegeven, gaan we even praten met Thai Food. Thai Food bij Apple. Volgens mij is dat Thai Food bij Apple. Dat komt in New York vandaan, toch?
1: Voor mij wel, ja.
0: Ja, bij de Apple, hè, New York. Marco, jij bent een jaartje of anderhalf jaar geleden bij ons in de uitzending geweest. Je had contact ook met Ellen. Want jij ging ook dingen bij Ellen doen, geloof ik.
1: Wat ik was ga ook dingen bij Ellen doen, inderdaad, ja. Ja. Ellen die heeft een boek geschreven en die wil daar graag meer promotie voor krijgen. Ja,
0: perfect.
1: Dus wij zijn laatst bij mij in de studio hebben besproken van hoe we dat op de rails gaan krijgen.
0: Ja, hartstikke goed. Want jij bent verhalen vertellen, je bent beeldmaker, je bent van alles eigenlijk.
1: Ik ben van alles.
0: Alles wat met video en of soms met film te maken hebt, met foto's te maken hebt, dat doe jij.
1: Klopt. Ja, beeld, geluid.
0: En dan denk ik, gisteren ga ik lekker gezellig een open avondje bij Delicio in Nunspeet. En wie komt daar weer tegen? Marco?
1: Ja, uiteraard.
0: Ja, een mooie camera heb je trouwens.
1: Dankjewel.
0: Een behoorlijke investering is dat, denk ik.
1: Ja, het is een Netflix-approved camera.
0: Ja? Zo'n steady camera. Dat vind je echt...
1: Ja, dus alle promos kunnen ook op Netflix uitgezonden worden.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, zeker.
2: Maar wacht, hou even. Alle promo's kunnen ook op Netflix uitgezonden worden. Hoe werkt dat?
0: De kwaliteit.
1: Nee, ja, de kwaliteit is Netflix approved. Dus ik zou met mijn camera voor Netflix kunnen filmen, zeg maar. Zo bedoel ik dat.
2: Wauw.
0: Wat voor investering is zo'n cameraatje?
1: Het is wel een hele dure investering.
0: Wat praat je dan over zoiets?
1: Ja, dan praat je wel echt over een paar duizenden euro's.
0: Ja, ja.
1: Ja.
2: Maar dan heb je alleen een camera, hè? Dan heb je ook nog geen lens.
1: Ja, dan moet je nog een lens kopen, een statief, gimbal.
0: Maar ik kan trillen en weet ook het al, maar die camera blijft steady.
1: De camera blijft steady, inderdaad.
0: Leuk, maar goed. Hey, hoeveel mensen waren er? 300-400? Denk ik? Nee, zoveel waren er. 200?
1: 70.
0: Oh ja, ik was 70. 70 meer. Maar,
1: ja.
0: Maar je beweegt wel mooi tussen iedereen door. Dus dat ging eigenlijk hartstikke goed. Dus mijn complimenten.
1: En
0: daarna nog een aantal mooie foto's. Ik ben benieuwd, want dat was voor een bedrijfsfilm, denk ik, van Delicio. Weten we wat Delicio is? Jij weet dat wel aan.
2: Nee, jij weet dat, want jij hebt ze op visite gehad.
0: Ja, oké, maar vertel jij even.
2: Ze maken lekker eten.
0: Ze maken lekker eten, ja. Ze hebben een studio, waar ik inderdaad kan...
2: Je kunt daar koken en daarna ga je het ook opeten.
0: Ja,
2: en ze
0: klopt.
2: Hebben volgens mij uit bepaalde landen hele leuke chefs.
0: Ja, klopt.
1: Ja, inderdaad.
2: Dat is zo, hè?
1: Ja, zeker.
2: Dat je denkt, van dat eet je niet... Het is niet alleen een Nederlander of een Chinees, maar waar kwam die ene kok ook vandaan?
0: Ik zou het niet weten.
2: Jullie zijn er allebei vorige week geweest. En dan moet ik het vertellen.
0: Hij liep
2: er
0: wel gisteravond, maar ik weet niet van. Nou, hij heeft een Indische inslag.
2: Ja, maar het was iets anders. Ik zal het even opzoeken, want ik vond dat wel bijzonder.
0: Maar goed, ik ga daar inderdaad... wat is het, ergens in december ga ik met al mijn kinderen en kleinkinderen... ga ik daar een kookcursus houden. Nee, niet houden, krijgen. En ik hou helemaal niet van kook. Dus we zien wel wat. Maar goed, Mark, hoe gaat het met de zaak?
1: Gaat hartstikke goed.
0: Ja?
1: Ja, allemaal leuke nieuwe klanten erbij.
0: Ja,
1: ja leuke projecten ook in het vizier. Ik heb ook laatst, dat is wel een leuke primeurtje om te vertellen. Ik heb met de burgemeester een podcast opgenomen.
0: Burgemeester
1: van Elburg, inderdaad.
0: Ja? Is your live?
1: Die is nog niet live. Ik ben hem nog aan het monteren.
0: Oké.
1: Dus ik ga zelf ook een keer voor het beeld. En ik heb vandaag een promotiefilm gemaakt voor 3DE.
0: 3DE?
1: Ja, dat is een jongen die zit in de stad. En die heeft een mooie drone. En die heeft allemaal verschillende drones. En die maakt dan 3D-scans van of de akkerbouw. Of gebouwen. Om gewoon goed in kaart te brengen van als het bijvoorbeeld gerenoveerd moet worden, wat er precies gerenoveerd moet worden. Daar zijn we bijvoorbeeld vandaag achter Epen bij een kasteel geweest.
0: Mm-hmm.
1: Vanochtend zijn we daar de hele ochtend wezen opnemen met de drone. En om voor hem ook dat allemaal in kaart te brengen. Ja.
0: Oké. Mooi systeem is dat. Ja, het is tegenwoordig niet meer video filmpje maken, maar het is echt uitgebreid, hè?
1: Klopt, ja. Ja, het is heel erg uitgebreid.
0: Wat doe je het liefst?
1: Maar mij niet uit. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat het verhaal van mijn klanten gewoon goed verteld worden. En of het nou een podcast is, een fotografie of video, dat maakt niet uit als het maar gewoon goed verteld wordt.
0: Jij zegt met een podcast met de burgemeester. Waar is die podcast dan straks te vinden?
1: Die is zometeen op Spotify en YouTube te vinden.
0: Oké.
1: Ja.
0: En op de gemeentesite ook, of dat niet?
1: Dat moet ik nog even overleggen met de gemeente, maar het zou wel leuk zijn.
0: Vroeger hadden we Jan Naten hier altijd als als burgemeester. En we hebben een paar programma's, heb ik. En WWW hoefde je hem maar te bellen. En dan kwam hij gewoon over. Of kon er bellen van wat uitkwam. Deze burgemeester heb ik nog niet gehad. Ik weet, okay. Hoe is hij aardig?
1: Hij is hartstikke aardig.
0: Ja, oké. Okay, ja. Maar ja, het is een tijdelijke burgemeester.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat,
1: ja.
0: Is, daar kunnen we niet te veel aandacht. Nee, is onzin. Maar goed. Nee. Ik weet eigenlijk niet hoe het zit met de burgemeesters in Elburg. Of die al een procedure is dat er een nieuwe burgemeester komt. Heeft hij daar nog over gehad?
1: Volgens mij zei hij inderdaad dat ze in procedure zijn. Maar ja, zeker weet ik het niet.
0: Oké, Ellen, jij wou wat zeggen.
2: Nou ja, ik ga gewoon even er tussendoor rammen. Maar de lieve meneer heet Imran Maksoud.
0: We hebben het over die Licio.
2: Ja, nou ja, dat antwoord hadden jullie niet. Ik ben hier net de slimste mensen.
0: Thailand.
2: Nee, Pakistan.
0: Oh, Pakistan.
2: Dus dat was het. Dat is niet daar, dat eet je niet zo vaak.
0: Nou, dat weet ik niet.
2: Nou, hoe vaak eet jij Pakistaans en noem eens een topgerecht uit Pakistan? Dat weet jij niet.
0: Nee, dat weet ik niet.
2: Dat bedoel ik. Kijk, bij de Chinees hoesten we dat allemaal zo op. Maar dit
0: Chinees
2: vond ik bijzonder.
0: Chinees was nummer 16, hè? Hè? Chinees was nummer 16.
2: Nummer 16, ja. Nummer 16. Dat vertaalt wel lekker, ja.
0: Hé, hey, maar jij zit natuurlijk ook... je bent nu 6 jaar als bedrijf bezig.
1: Klopt, ja.
0: Vanuit Elburg. Je woont zelf in Kampen.
1: Ja, ja.
0: Als je over 6 jaar gaat kijken... gaat het goed? Of ja, gaat het goed? Uiteraard gaat het goed. Dat zeg je al. Maar is dat naar verwachting of...
1: Ja, het gaat allemaal wel naar verwachting inderdaad.
0: Je moet met je naam, moet je natuurlijk... je zit veel, hoe heet dat? Clubs en al soort dingen meer. Of moet ik dat zien? Of
1: ik zit bij de Business Club op het harde.
0: Veluwe meer?
1: Ja, Noord-Veluwe.
0: Noord-Veluwe, ja.
1: Noord-Veluwe inderdaad. En
0: daar lopen 300 bedrijven.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, dan loop ik daar ook met mijn camera's zo'n avondje. En dan is het altijd hartstikke gezellig.
0: Ja, maar het levert wat op ook. Want dan gaat het uiteindelijk
1: ook. Het levert ook wat op inderdaad, ja. Zeker, ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus, en ook heel veel uit social media. Ik probeer heel veel te posten.
0: Ja.
1: Op Instagram, LinkedIn en Facebook.
0: En je doet alles nog in je eentje?
1: Ik doe alles in mijn eentje, ja.
0: Kan dat?
1: Ja, dat kan allemaal.
0: Ja?
1: Ja, dat kan nog steeds.
0: Want?
1: Gewoon goed inplannen. Gewoon,
0: ja, dat begrijp ik. Maar goed, ik kan me voorstellen bepaalde opnames dat je daar iemand bij nodig hebt om te assisteren, et cetera, et cetera.
1: Ja, op dit moment nog niet. Mocht het nodiger zijn, dan heb ik zat mensen in mijn contactlijst staan inderdaad. Mocht het nodig zijn, maar op dit moment heb ik altijd nog...
0: Hoe is het in jouw handel? Ik ben met een evenement gehad en daar hadden we, daar huurde ik dan... TV-camera's in, althans niet, nee, complete sets huurden we dan in. En dan hadden we gauw een stuk of 10, 12 van die cameramensen alles rondlopen. Ik weet, dat was destijds, praat ik alweer over een jaartje 10 geleden, was het niet, was het een beetje kommerlijk wel geven. Omdat ik had een heleboel van die cameramensen die gingen voor zichzelf beginnen en dan moesten ze werk zoeken en dan was het alleen maar ellende. Nou, niet alleen maar ellende, maar dat komt wel vaak op neer.
1: Ja.
0: Hoe is dat op dit moment?
1: Nou, op dit moment gaat het gewoon... ik probeer gewoon... Hè, je komt bij de klant op locatie. Mm-hmm. Ik ben eerst benieuwd wat wil de klant precies.
0: Uiteraard.
1: Dat is het als eerst belangrijk. En dan nog gewoon een goede plan van aanpak schrijven voor de klant. Dat ze ook precies weten waar ze aan toe zijn.
0: Ja.
1: Wat er gaat gebeuren tijdens de draaidag. En hoe we het gaan opleveren. Hè, wil je een mooie Instagram verticale video... wat je tegenwoordig voorbij ziet...
0: Oh, wat is een verticale video?
1: De televisie is liggend, dus horizontaal.
0: Ja, begrijp ik.
1: En Instagram is tegenwoordig verticaal.
0: Ja.
1: Dus vaak willen bedrijven horizontaal en verticaal. Nou ja, dat kunnen we allebei aanleveren.
0: Dus in principe dezelfde film, alleen op iets anders niet opgezet.
1: Maar dan inderdaad op een andere soort resolutie. Ja. En, maar dat moeten we natuurlijk wel vaststellen. Van wat wil de klant precies? Wat is het doel? En wat is uiteindelijk uiteindelijk wat ik opleveren zeg maar? Ja.
0: Oké. En ik kan me voorstellen dat je als je voor een bedrijf werkt, dat je dan ook vrij geregeld weer gaat werken met nieuwe firma maken. Want de hele bedrijfsgebeuren verandert aan alle kanten.
1: Klopt, ja. Ja, daar probeer ik altijd wel mooi up-to-date te zijn van bedrijven. Ik vraag ze van alles altijd, van wat ze precies willen. En wat hun doelgroep is. En waar ze ook waar een bedrijf ook langzaam naartoe wil werken. Om de video ook daar zo mooi mogelijk op te bouwen, zeg maar.
0: Begrijp ik. Is er groot veel concurrentie in deze regio?
1: Nee, valt mee.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, goed. je ziet eruit en zoals je reageert, zie je als een heel slimme jongen eruit. Er zijn meer van die slimme jongens natuurlijk weer die ermee beginnen. Want qua investering, het zijn wel wat investeringen.
1: Nee, kijk, ik noem ze altijd gewoon collega's. Je hebt nooit concurrenten, want daar moet je gewoon niet aan beginnen om elkaar concurrent te noemen. Ik ken wel mensen inderdaad uit de regio en dan vind ik het altijd gewoon fijn om even een kopje koffie samen te drinken.
0: Uiteraard.
1: En dan zijn er gewoon afspraken te maken en dan gewoon kijken van, wat hebben we aan elkaar als we wat van elkaar nodig hebben, zeg maar.
0: Ja, dus jullie vliegen elkaar niet vliegen uit van elkaar.
1: Nee, dat wil ik zeker niet. Nee.
2: Nou, het voordeel van Marco is natuurlijk gewoon dat jij vanuit jezelf opereert. Ik ben altijd dol op korte lijnen. Soms dan kom je echt in contact met een enorm bedrijf. En dan moet je eerst de customer service bellen en dan weer inkopen en dan de uiten, weet ik het allemaal. Ik vind het altijd lekker dat je gewoon korte lijnen hebt.
1: Ja.
2: En jij vertelt het, maar je doet het ook.
1: Ja.
2: Dat vind ik echt een groot voordeel. Snel reageren, snel actie. Ja, dat is gewoon heel fijn.
1: Van. Gewoon lekker kort, lekker krachtig inderdaad. En gewoon, omdat je in je eentje bent, kun je gewoon makkelijker opereren.
2: Vergaderingen duren nooit lang, hè?
1: Nee, dat klopt
2: dat
1: inderdaad.
2: Dat is heerlijk.
0: En je hebt nooit een tegenspraak.
1: Nee, ik heb nooit tegenspraak inderdaad.
2: Nee, maar dat is, weet je, er wordt zoveel tijd verpest.
0: Dan heb je ook geen klankverbod. Dat is wel jammer natuurlijk dan.
1: Nee, dat klopt. Ja.
2: Daar heeft hij al die con-collega's voor. En dan komt hij af en toe bij ons. Dus wij zijn dat klankbord even. Dat komt helemaal goed.
0: We gaan even luisteren naar Long Train Running.

0: Ja, luisteraars, zoals ik al aangezegd heb, zouden wij bellen met Thai Food by Apple uit Wezep. En volgens mij heb ik hem op de lijn zitten, klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Hallo, ik ben even jouw naam kwijt.
1: Harm,
0: kijk eens, Harm. Hey, hartstikke leuk dat jij eventjes tijd hebt klaar kunnen maken voor ons. Ik ben plotseling geconfronteerd op radioreclame en kabeltelevisie dat wij Thai's Food Inc. in Elburg kunnen kopen. Vertel eens.
1: Ja, dat klopt. We zijn sinds een maandje of drie zijn we nog bezig met Thai's gerechten.
0: Ja.
1: Bij ons in het dorp in Wezep staan we twee keer.
0: Ja.
1: En sinds vorige week, 2 oktober, zijn we ook in Elburg gestart. En tot nu toe, de mensen in Elburg zijn zeer enthousiast daarover.
0: Ja, want jullie staan dinsdag bij de Vrijheid volgens mij en vrijdag bij de Jumbo.
1: Ja, klopt.
0: En ik zat even jullie site te kijken en denk, Meidorpsplein, hebben jullie ook iets met die Chinees te maken daar?
1: Wij hebben hier ook een Chinees geweest, ja.
0: Ja, maar jullie hebben daar niks mee te maken, begrijp ik?
1: Nee, helemaal niks. Nee, het is weer heel anders Thais eten. Het is weer veel anders dan Chinees
0: ja,
1: eten.
0: Ja, dat weet ik. Ik ben twee keer op vakantie geweest in Thailand. En ik denk, ik ben een hele slechte eter. Moet je eerlijk zeggen. Ik denk, dat wordt helemaal niks. Dat wordt met McDonald's. Maar goed, dat had ik ook met China en alles. Maar uiteindelijk heb ik heerlijk gegeten in Thais eten.
1: Ja. Nou, we hebben ook een heel uitgebreid assortiment.
0: Ja.
1: Wat de mensen ook kunnen zien op de website. Maar we hebben gewoon altijd standaard. Elke week komt op de Facebook en op de website staan wat er die week aan menus zijn. En mochten ze wat anders willen van de website, wat niet die week in de poeterig aanwezig is, dan kunnen ze dat een dag van tevoren een appje sturen of een mailtje sturen of bellen. En dan is dat daar. Als ze dat graag op willen halen in Elburg of in Wezep.
0: Ja,
1: maar dat is wel een dag van tevoren bestellen, omdat we altijd met verse producten werken.
0: Begrijp
1: ik. Dus daarom moet er een dag van tevoren besteld worden.
0: Maar even kijken, jij hebt een foodcar, of hoe noem je dat? Foodtruck?
1: Ja, foodtruck.
0: Ja. En daar zitten in principe al die maaltijden erin, of hoe moet ik dat zien?
1: Mijn vrouw die bereidt alles voor bij huis, in een keuken.
0: Ja.
1: En als morgens vroeg voordat of Elburg of Wezep, dan staat ze om 4:30, 5:00 staat ze al alles klaar te maken.
0: Dus het is altijd vers?
1: Ja, en dan gaat bij ons in de voetdruk, we hebben er ook koelkasten, diepvries, alles en wij erin zitten.
0: Mm-hmm.
1: Dan gaat dat maar in. Nou, en dan kunnen de mensen, als ze dan komen, kunnen ze een maaltijd meenemen. Dan kunnen ze het koud meenemen, het is al klaar. Dus de mensen kunnen er 3-4 minuutjes in de magnetron. En dan is het klaar. Maar als u zegt van, ik ga het zo eten, dan maakt mijn vrouw het voor jullie warm. Dus 3-4 minuutjes. En alleen de partij en de thee, de Thaise kipse thee, die wordt dan ter plekke bereid.
0: Wat is het lekkerste wat jullie maken?
1: Wat zegt u?
0: Wat is het lekkerste wat jullie maken?
1: Ja, ik moet eigenlijk zeggen alles.
0: Anders krijg je een ruzie met je vrouw.
1: Nee, maar ja. Ja, je moet ervan houden, maar... Wij hebben alleen maar positieve reacties. De mensen zijn allemaal zeer tevreden.
0: Ja, begrijp ik. Jullie doen het in Wezep. Hoe lang doen jullie dit?
1: Wij zijn in juli gestart. Dus we

0: begrijp ik ook wel. Nou, je staat ook nog eens een keer met die foodtruck, sta je tot 7 uur 's avonds.
1: Ja, we beginnen dan rond een uur of 1.
0: Ja.
1: Nou, en dan tot 6 uur. Nu ja, in de vrije was het vorige keer iets, want we waren gewoon uitverkocht. Ja, meer kunnen we ook niet bereiden.
0: Nee, begrijp ik.
1: Dus dan wordt het te veel. Maar ja, dan zeg ik, is het dan.
0: Ja.
1: Maar kijk, maar ja, als de mensen zeggen van, nou, ik wil dat vanavond eten. Als ze even een appje doen, bijvoorbeeld ik zeg maar wat 's middags of 's morgens, dan houdt mijn vrouw het achter. Dan is het er 's avonds wel die het besteld hebben, laten we zo zeggen.
0: Ja, begrijp ik. Maar...
1: Als de mensen komen, dan wat er staat er, als het er is, dan kunnen de mensen dat meenemen.
0: Begrijp ik. Maar het is altijd, de maaltijden moeten altijd bij de voetdruk gehaald worden.
1: Ja.
0: Ja, dus
1: ja, nee, voor mij, voor Elburgers bezorgen, is een beetje te ver voor mij.
0: Ja, nee, begrijp ik. Dus maar goed, nou goed, voor de Elburgers, als ze van tevoren even naar de site gaan en zeggen, dat wil ik graag hebben, dan is het of dinsdags bij de Vrijheid in de voetdruk of bij de Jumbo.
1: Ja, en we doen dan ook, mochten ze een verjaardag hebben of een feestje, dat doen wij ook.
0: Ja.
1: Wij verzorgen ook de catering. U kunt de catering krijgen met het eten, maar u kunt ook de catering krijgen inclusief de foodtruck. Dan komt mijn vrouw mee en die bedient dan de gasten.
0: Oké, dat is ook leuk. Zeg. Daar staan de prijzen ook van op je site of moeten we het opvragen?
1: Nee, er staan geen prijzen op. Dat is

0: Ja, luisteraars, dat was Harm en Apple inmiddels. Ik weet haar naam ook van Thai Food by Apple. Ik ben nog even vergeten te zeggen waar hun foodtruck staat. Die staat in Weesboom. Je kan op de internetsite krijgen. Maar als je de Elburg gaat kijken, dan is het dinsdags, elke dinsdag bij de Vrijheid van 1 tot en met 7 uur. Mits ze niet uitverkocht zijn. Het loopt als een trein, heb ik begrepen. En op de vrijdag bij de Jumbo van 1 tot en met 7 uur. Nou, ik denk dat ik had hem even gebeld gisteren geloof ik. En zei, wil je even in de radio komen? Toen zei hij van, nou liever niet. Zei, ben je dan radio schuw? Nee, maar hij zei, ik heb zo druk gehad. Het is echt gigantisch. Hij heeft natuurlijk behoorlijk wat. En dan staat hij voor dit. En die denkt het ook geven. Want als ik zo bijvoorbeeld zater zit, staat er ook in de Vrijheid de Lumpia man. Nou, die zou gaan stoppen. Maar goed, hebben de kinderen toch opgepakt. Maar dit loopt ook een trein. En ik kan me voorstellen dat je zegt van oké, ik heb ergens een snackcar met patat en frikadellen. Maar ja, die is weer heel iets anders natuurlijk. En het is ook heerlijk.
1: Ja.
0: Toch?
1: Zeker.
0: Nou, Marco is nog even lekker blijven zitten. Marco van Marco Movies. Marco, even een vraagje. Ik had je gisteren ontmoet, maar tegengekomen bij de Lee Show. Dat is een openings? Nee, een gezellige dag.
1: Ja,
0: een studiootje. Ja, studio, een al vrij groot studio. En er zit in Nunspeet bij Rensla boven. Maar goed. Die wil toch even met jou direct. Ik snap me niet helemaal. Je hebt daar films zitten maken. Nee, je hebt daar foto's zitten maken. Maar hoe gaat zoiets? Iemand zegt van, goh Marco, we willen een bedrijfsfilm hebben.
1: Ja.
0: Daar komt er een beetje op neer.
1: Ja.
0: En dan ga je bedrijfsfilm maken. Dat is het dan. Maar volgens mij zit er veel meer.
1: Ik heb heel vaak dat mensen me bellen en zeggen van, hey, ik wil graag een promotiefilm. Hoeveel kost dat?
0: Ja.
1: Nou ja, daar kan ik eigenlijk helemaal niet zoveel mee. Want elk bedrijf is uniek.
0: Handig, ja.
1: En verdient natuurlijk ook een eigen unieke promotiefilm. En daar hoort gewoon elke keer een ander prijskaartje aan. Wat ik vaak doe is, ik spreek dan met de bedrijven af. Ik spreek af wat ze precies willen, wat hun verhaal is, wie hun doelgroep is.
0: Mm-hmm.
1: En zo maak je van al die ingrediënten, zeg maar, een soort recept. Het script, zeg maar.
0: Ja.
1: En een plan van aanpak. Zodat je gewoon weet wat de bedoeling is tijdens een draaidag. Wat je ook krijgt opgeleverd. Hoe het er uiteindelijk uit allemaal komt te zien. En vervolgens is het draaidag geweest. Ga ik het monteren. Dan lever ik het op. Tijdens het opleveren, dan kom ik echt langs op locatie. Dan gaan we samen kijken met de klant van, wat vinden ze er nou van? Willen ze misschien een kleurtje net even iets anders? Mm-hmm. Een fotootje iets minder? En zo probeer ik zoveel mogelijk te ontzorgen om het meest juiste eindproduct te behalen die ze gaan winnen.
0: Ja, dus simpel gezegd, van tevoren bepraat je een ondernemer van oké, moet je horen, wat is het doel?
1: Ja.
0: Moet ik verkopen of et cetera? Bij de Lee Show is denk ik de sfeer creëren.
1: Klopt, ja.
0: Dat kan me voorstellen, ja.
1: Ja.
0: Dan ga jij aan de slag.
1: Ja.
0: En uiteindelijk ontzorg iedereen eigenlijk een beetje. En dan uit, want die ondernemers, die hebben er helemaal geen zin om verder over na te denken. Dit is het doel en regelen maar. En dan heb je uiteindelijk je eerste films klaar. En dan heb je als kip gehad een klant die zegt van, nou, wat je weer nou gemaakt hebt, toch een zootje, dat wil ik helemaal niet.
1: Nou, dat probeer ik dus natuurlijk niet te krijgen.
0: Ja.
1: Door om te presenteren, om te laten zien van, kijk, dit is het eindresultaat. Wat vind je ervan? Nou ja, dan zeggen ze misschien wel eens een kleurtje, moet je even anders hebben.
0: Ja, ja.
1: Maar dan kun je elkaar een beetje in de ogen aankijken. Wat wil de klant nou precies om het mooiste eindresultaat te behalen? Kijk, ik heb ook wel eens dat bijvoorbeeld een bedrijf en een vacaturefilm willen, maar ook een promotiefilm. Ja,
0: ja.
1: Dat kunnen we wel misschien als één film gebruiken.
0: Ja, ja, ja, dat gaat niet werken natuurlijk.
1: Eigenlijk niet, want een klant wil wat anders zien dan een nieuwe werknemer. Ja. Een werknemer. Ja.

0: zien hoe leuk de sfeer daar wel in is, hoe leuk de collega's zijn, hoe leuk het werk is. Maar een klant wil zien hoe jullie dat maken, maar ook vooral wat het profijt van het product natuurlijk is. En dat zijn gewoon twee totaal verschillende dingen.
1: Ja, ik kan me best voorstellen dat het moeilijk is voor een ondernemer.
0: Klopt,
1: want die twee boodschappen, die wil zijn personeel hebben. Nou, toevallig zoek ik ook een monteur, maar het is even een ander verhaal, een decoratum. En kunnen we even combineren met het hele verhaal.
0: Ja, inderdaad. Nee, zo werkt het eigenlijk niet. Want je gaat twee verschillende boodschappen aan twee verschillende doelgroepen sturen. En dan moet je gewoon twee totaal verschillende video's hebben.
1: Ja, ik vind het een goed voorbeeld. Daar word je ongeduldig mee. Maar goed, tenminste zou ik ongeduldig worden. Er is een nieuw PVC-merk. Het is nou Rivermazon. De naam Rivermazon ken je wel. Maar die zijn een paar jaar geleden zijn de failliet gegaan. Maar een groot bedrijf heeft opgepakt. En die heeft de naam gekocht, Rivermazon. Ja. Nou, daar zijn vooral de dames zijn er helemaal wild van. En, maar goed, die hebben eerst bewust gewoon op Facebook. Overal kom je, als je bedrijf zijn, dan kom je geven ook hun Rivermazon PVC-vloer tegen. Ja. En wil je dealer worden? Dat is het enige wat ze te vertellen. Dat, Maar dat vertellen ze 3 maanden. Dus schemelijk heb ik toevallig had ik van de week even gebeld. Ze zei, nou, ik vind het allemaal leuk. We zijn dealer voor je geworden. Exclusief dealer in deze regio, et cetera, et cetera. Maar wanneer ga je nou naar de particulier? Ja, dat hebben we besloten pas in januari te gaan. Maar dat is inderdaad wel...
0: Dat is gewoon totaal ons inderdaad. En dan zie je nu ook, daar probeer ik ook een beetje de bedrijf in te begrijpen. Bijvoorbeeld, je ziet heel veel bedrijven die naar Instagram gaan. Maar die gaan dan pure sales van koop ons product.
1: Ja.
0: Maar het is misschien ook wel leuk om je bedrijf te laten zien wie zit er achter het bedrijf.
1: Ja.
0: Dat soort kleine dingetjes, daar probeer ik wel bedrijven in te begeleiden, zeg maar. Om gewoon zo goed mogelijk eindproduct en zo goed mogelijk je doelgroep beter te halen zonder om wat random te wat gaan doen, zeg maar.
1: Ja, duidelijk. Waar is muziekluis? Don't Stop Me Now van Queen.

0: Ja, luister, ze gaan de laatste 10 minuutjes of 7 minuutjes met Marco in. En Marco, video's kennen we, foto's kennen we, bedrijfsvideo's, et cetera, et cetera. Maar ik zit zelf dan samen met Ellen, heb ik dinsdags van 6 tot 8 hebben we een Ellen versus Rob. Nou, Ellen heeft een iets andere muziekkeuze dan ik uiteraard. Dat is ook de reden, we schuren een beetje tegen elkaar aan. Dus dat creëert wel goed. Mijn muziek is uiteraard de beste, maar ja goed, dat zegt Ellen ook, dus dat maakt allemaal niks uit.
1: Marco die vraagt Queen aan, hè? Marco is hartstikke jong.
2: Ja, ja.
1: En die vraagt gewoon Queen aan, hè?
0: Je verstoort mij in mijn verhaal.
1: Nee, daar zijn wij voor.
0: En mijn muziek is in ieder geval, ik vind gewoon dat de jongere Nederlandse artiesten kans moeten krijgen en al soort dingen meer. En ik krijg een heleboel van die toch wel vaak bagger ook toegezongen worden. Dat is een ander verhaal. Maar goed, oké, er zit ook een heleboel goeie bij. Dus dat zonder meer niet zeggen. Maar goed, dat is. Maar dan is denk ik, vooral die wat jongere zangers en zangeressen, die hebben een gigantische moeite om bekend te worden.
2: Klopt inderdaad,
0: Je kan wel een release vrijdags bij Spotify. Ja. Maar de helft is echt nou, voor mijn gevoel, is gewoon bagger. Ik denk van moet je dat dan doen zonder van je tijd? Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar daar kan jij ook iets in een rol in spelen.
2: Daar kan ik ook een rol in spelen. Ja, ik heb een paar weken geleden heb ik een zangeres Jessie gevonden.
0: Ja?
2: Hier in de vesting.
0: Oké. Okay.
2: En bij Hotel Tapperij Elburg hebben we een stukje gefilmd.
0: Ja.
2: En dat is een upcoming zangeres. En die wil heel graag laten zien wat ze kan.
0: Ja.
2: En daar hebben we een videoclip van gemaakt. Daar hebben we een videoclip van geschoten. Daar hebben we haar in, volgens mij, 6 verschillende locaties in de gemeente in de vesting neergezet.
0: Maar er zijn genoeg plekken in de vesting.
2: Klopt, en met zonsondergang ook heel mooi. En toen is er een koppeltje, een stelletje rond midden 20, zeg maar. Hebben we even een verliefd stelletje gespeeld.
0: Ja.
2: En daar heb je ook een soort van tijdlijn en een verhaal in.
0: Begrijp ik.
2: En ondertussen zingt zij over 100.000 sterren. Daar gaat het nummer over.
0: Okay.
2: En dat mochten wij gaan vertalen.
0: Oké, maar dat heb je gedaan. Dat kost geld.
2: Ja, klopt.
0: Zo'n dame, die heeft ook niet echt liggend geld, denk ik. Hoe gaat zoiets dan?
2: Ja,
0: wordt dat gefinancierd door een sponsor of zo? Of dat weet je niet?
2: Nee, dat weet ik zo niet.
0: Maar ze is nog onbekend. Jessie, ik had er nog nooit van gehoord. We gaan in ieder geval dinsdag gaan, want ze staat ongetwijfeld op Spotify. Gaan we er in ieder geval wat aandacht aan besteden. En jouw filmpje is nog niet online, denk ik. Oh ja, wel.
2: Jawel, die is gisteren online gekomen.
0: Oh, oké. Okay, nou ja.
1: Maar ik zoek hier Jessie of Jesse, weet ik veel, uit Elburg.
2: Nee, ze komt uit Harderwijk. Het nummer heet 100.000 sterren.
1: Ja, 100.000 sterren.
2: Nee,
1: maar deze
2: 100.000 sterren.
0: 100.000.
2: Onder 1000. Dus niet het getal, maar onder. Naar beneden.
0: Maar goed, oké. Okay, dus en dan gaan de. Nou ja, ik kan me voorstellen, als je inderdaad een upcoming zanger of zangeres bent, dat je een goede clip moet hebben om bekend te maken.
2: Zeker. Ja, dus daar help ik ook graag
0: Leuk.
2: De mensen in.
0: Ja. Nou, dan gaan we een keer. Wij hebben een van onze lieveling is Anne-Marie van den Berg. En die heeft ook nog geen filmpje.
2: Nee.
0: Dus wie weet.
2: Nou, ze kan altijd bellen.
0: Ja, nou, ze luistert ongetwijfeld
1: mee. Je moet volgende keer even de link meenemen. Of even de link voor dinsdag. Dan doen we dat. Want ik kom op Bjorn en Mieke met 1000 sterren. En
0: nee, onder 1000 sterren.
1: Ja, nee, ik weet het allemaal. Maar wat ik ook intyp, dat ik krijg het nog niet naar boven.
2: Nee, dan ik stuur een linkje. En dan kunnen jullie dinsdag gaan mooien. Helemaal
0: leuk.
2: Goed. Super.
0: Leuk. Ja. Hey, even wat anders. Leuk, dat is een heel nieuw item. Is het voor het eerst dat je zo'n clip gemaakt hebt?
2: Ja, nou, ik heb één keer voor de kerk heb ik een clip gemaakt voor een kinderkoor, inderdaad. Hier in de grote kerk. En dit is mijn tweede, zeg maar. Ja.
0: Hoe lang ben je daarmee bezig? Zo'n clip maken, dat kost een paar uur. Maar hoe lang ben je daarmee bezig om dat uiteindelijk te editen en weet ik wat allemaal?
2: Ja, daar ben je gewoon uren mee bezig. Ja. Dat is, zit gewoon heel veel tijd in, inderdaad. Ja.
0: Oké, okay, leuk. Hey, waar sta je? 6 jaar heb je de zaak. We gaan er we gaan dubbelen. 12 jaar, waar sta je dan?
2: Over 12 jaar? Ja. Dat is een goeie. Nou, ik iets groter natuurlijk.
0: Ja, nee, okay.
2: Je wil altijd groter worden, maar je moet ook gewoon gezond gaan groeien.
0: Ja.
2: Dat is denk ik het belangrijkste. Maar ik vind het wel mooi dat lokale hier zo.
0: Ja?
2: Natuurlijk zou ik hier buiten Oldenbroek-Elburg bedrijven
0: door willen groeien.
2: Ja, door willen groeien. Maar ik vind het wel leuk om wel echt lokaal ja, ook dingen te
0: je
2: blijven.
0: Je moet ook niet onderschatten. Elburg die heeft een heleboel goede en bekende ondernemers. Landelijke ondernemers inderdaad. Ook.
2: Ja, ja, bijvoorbeeld Van Werven. Daar heb ik ook bijvoorbeeld laatst. Ja, leuk. Daar mag ik ook heel veel dingen voor doen.
0: Ja, ja, wij zaten een tijdje geleden, zat hier Do It, een paar jaren geleden hoor, Ellen en Ellie. En die vertelde gegeven moment, denk nou is ook een plaatselijk plakkerbedrijfje met reclame en al. Die vertelde gewoon gegeven moment doodweg van, ja gewoon moet alle BP-wagens die rondrijden, die in Nederland rondrijden, worden rondbeplakt.
2: Ja.
0: Dus dat zijn wel hele leuke dingen. Vaak met uurtje vroeg kom je meer bepaalde dingen tegen. Denk van, goh, waar komt dat allemaal verder vandaan. Wat wil je nog meer kwijt? Oh, ik heb nog wat, maar dat heb niks met jou te maken.
2: Wat wil ik kwijt? Ja, ik help graag mensen met hun verhaal te verbeelden en te delen.
0: Ja?
2: En daar mogen ze me altijd voor bellen.
0: Ja, perfect. Ja, waar kunnen ze jou bereiken?
2: Ze kunnen mij bereiken op... ik heb op de website heb ik een contactformulier staan. Mm-hmm. Maar ook telefonisch via WhatsApp kunnen ze me bereiken.
0: En wat is je website?
2: Mijn website is www.marcomovies.nl.
0: Marco met een C, hè?
2: Ja, Marco met een C. Ze kunnen me mailen via media@marcomovies.nl. Ze kunnen me bellen via 0613-226-223. En ik ben te volgen op LinkedIn, Facebook en Instagram. En overal weet ik Marco Movies.
0: Hey, leuk dat je even langsgekomen bent. Ik wil nog even één oproep noemen. Ja, heb ik weer natuurlijk. Maar goed, zaterdag is Coming Out Day. Weet je wat Coming Out Day is, Ellen?
1: Ik weet wat Coming Out is, maar goed, ik weet niet of je dat bedoelt.
0: Ja.
1: Ja?
0: Iedereen, geheel Nederland, hangt de regenboogvlag op. Dat is de aanleiding van het verhaal natuurlijk van Oldebroek.
1: Mooi.
0: Oldebroek worden zelfs de regenboogvlag kan je aanvragen en die krijg je gratis.
1: Van wie?
0: Niet van de gemeente, maar van... de initiatief. Nee, moet je op internet kijken.
1: Oh.
0: Maar ik hang in ieder geval mijn regenboogvlag op.
1: Maar moet jij dan niet even zeggen waar je die vlag kan krijgen?
0: Nee, dat weet ik niet. Moet je op internet kijken. Dat weet ik allemaal niet. Dat is een... Goed, degene die een regenboogvlag heeft, moet hem zeker even zaterdag ophangen.
1: Ja, die hem al heeft, moet hem ophangen. En de ander die moet even zoeken op het internet.
0: Daarom.
1: Waar je hem gratis kan krijgen. Goed. En als gewoon betalen.
0: Luisteraars, we zijn er volgende week weer. Bedankt voor de techniek, Ellen. Marco, jij bedankt. En vergeet niet even naar Thai Food te gaan op de dinsdag bij de Vrijheid na Ene. En op de vrijdag na Ene bij de Jumbo. Heel prettige avond.
1: Ik dacht dat je nog 3 seconden erbij doet, dan kom ik precies uit. Dan kom ik eindelijk een keer uit.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja.
0: Oké. Okay.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
2: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Leonard Skinner, een simple man. En dat was de opstart van Willem wordt wakker. Wat zeg je? Ja, inderdaad.
1: Thuis. Thuis. Op het werk. Op het werk. En in de auto.
2: In de auto.
1: Willem wordt wakker. Regio Radio. Loco FM.
2: Dit is Loco.
3: Loco.
2: Loco FM.
0: Maar ook te beluisteren. Nou, dan hebben we ze allemaal gehad. Ik wens je een hele goede morgen. Lekker opstaan. Nou, als je naar buiten kijkt, het valt nu allemaal wel mee. Gisteren kregen we een heleboel bagger over ons heen als het ging om regen en wind. Het kan vandaag weer gebeuren, maar momenteel is het gewoon lekker rustig herfstweer. Dus laten we hopen dat het zo blijft. Nou, tot 10 uur dus. Willem wordt wakker en je hebt het al gehoord. Willem is nog steeds niet opgeknapt. Nee, het duurt allemaal net even wat langer als dat hij gehoopt had. Maar het komt allemaal goed, dat beloof ik. En wanneer dat is, ja, daar ga ik geen uitspraken meer over doen. Dat zul je begrijpen. Nou, Willem dan wel niet hier in de studio. Maar we hebben wel al zijn items, hoor, zoals de oude mannenplaat. Ik heb hem dus omgedoopt in de oude vrouwenplaat. De Nederlandse taal komt voorbij. De sportvooruitblik, het regionieuws. We gaan eens kijken wat Arno straks na 10 uur in de uitzending heeft. Ja, we hebben de 6, 7, 8 plaat. Kortom, er is niet heel veel veranderd. Behalve de vertrouwde stem dus van Willem Rietberg. Leuk dat je luistert. Lekker even een bak koffie neerzetten. Even nog op die bank gaan zitten. En dan je dag op een heerlijke manier starten. En dat doen we met een oude mannen CQ vrouwenplaat. Nou, dit is er wel eentje, hoor. John

0: Asja en Munnik in de kapitein deel 2. En wist je trouwens dat er ook een kapitein deel 1 was? Simpelweg genoemd de kapitein. Nou, ik weet niet of ik die nog in het tweede uur draai. Wie weet als we er een goede bui hebben. Maar ja, goed, eigenlijk is het een ongeschreven regel dat je een artiest niet dubbel gaat draaien. Of heb ik hem zelf geschreven? Dat kan natuurlijk ook. Hey, ik heb me nog niet voorgesteld. Een hele goede morgen. Ik ben Jeanette Broyel. Vergeet die achternaam maar. Hou het maar gewoon op Jeanette. En wij houden elkaar bezig tot 10 uur in de ochtend. Nou, ik hoop dat de muziekje een beetje aanstaat. Want het is toch wel aangenaam wakker maar worden als het een beetje ook jouw smaak is. Nou, wat jouw smaak is, dat weet ik natuurlijk niet. En anders moet je het me gewoon laten te weten. Ga je zo meteen de mogelijkheden daarvoor vertellen. Maar eerst aandacht voor het volgende. Want het is natuurlijk zaterdag, dus tijd voor
1: Noord-Veluwe Sport. Op Loco en Lou FM.
0: En zo is het maar net. Straks dus weer om 2 uur. Dan gaan de wedstrijden weer gespeeld worden. Dan wordt de bal weer gerold. Nou, wat gaan we allemaal doen bij Lou en Loco FM? Gert-Jan Mulder is de presentator van dienst in de middag. Nou, we gaan onder andere naar Kwik 20 tegen WHC. Daar zit Arnold van Riessen. Rauwveen, die ontmoet Obios. En daar zit Jan van de Bos. Hij moest dus eventjes een reisje maken. Ach, het valt allemaal best wel mee natuurlijk. Even kijken. DSV 61 Hatto Heim. Daar zit Geert Hartholt. SV het Harde Biekwik 28. Nou, daar hebben we geen verslaggever. Maar John Reuring, die geeft ons altijd de standen door. ESC WZC Wapenveld. Om 14:45 begint die aparte tijd. Geen verslaggever helaas. Nou, mocht je behoefte hebben om eens lekker langs het veld te staan en verslag te doen van jouw favoriete club, meld je dan gewoon eens aan bij Lou of Loco. En wie weet horen we jou dan wel in Noord-Veluwe Sport. Gerrit-Jan Veldhoen, hij gaat het ook weer doen bij VSCO 61 tegen SV Salk. Nou, dan hebben we nog een wedstrijd over en dat is Wijtem Noord-Veluwe Boys. Ook daar, maar dat is al heel lang zo, hebben we geen verslaggever van. De sport zal dus tot 6 uur vanavond te beluisteren zijn op Loco en Lou FM. En het start om 2 uur. Het is maar dat je het weet. Eens even kijken wat we nu gaan doen. Inmiddels is het alweer 8:50, jongens. De tijd die gaat wat dat betreft ontzettend hard. En dat is maar goed ook. Want ja, het wakker worden is altijd zo lastig. En zeker als je weekend hebt. Niet iedereen heeft weekend, hè, dat weet ik. Maar als je weekend hebt, ja, dan kun je toch wat langer doorslapen. En vaak lukt dat dan niet. En dan word je wakker en denk je, eigenlijk wil ik helemaal niet. Probeer je dan nog even om te draaien. Lukt dan ook vaak weer niet. Ga je eruit. Ja, en dan begint die stap van, moet even wakker worden. Nou, uiteindelijk komt het allemaal goed, jongens. Zeker met My Tie uit juist boksen. Am I losing you forever?

De Moody Blues en Questions. En die kwam uit 1970. In de Mai Tai met Am I Losing You Forever uit 1985. Nou, dat brengt de tijd zo rond 9:30. En dat betekent dat het tijd is voor...

0: het regionieuws.
1: Nieuws uit de regio.
0: Precies, en dat wordt verzorgd door Jeanette van Elst. Kinderen die in het Isala ziekenhuis liggen kunnen ook de komende jaren rekenen op bezoek van spelers en speelsters van PEC Zwolle en mascotte Zwolfje niet te vergeten. Isala en regio Zwolle United hebben hun samenwerking officieel verlengd. Het maatschappelijke hart van PEC Zwolle zet zich al jaren in voor jonge patiënten. Zo werd in 2023 de PEC Zwolle kinderkamer geopend en kwamen spelers regelmatig langs voor een praatje, handtekening of foto. Ook Zwolfje zorgt soms voor verrassingen, bijvoorbeeld als ramenwasser bij de kinderafdeling. De bezoekers bieden kinderen en hun families een welkome afleiding en zorgen tijdens hun ziekenhuisopname voor mooie en vrolijke momenten. En die zijn in het genezingsproces ook zo belangrijk. In de gemeente Oldebroek zijn inmiddels zo'n 400 regenboogvlaggen aangevraagd. Inwoners hijsen de vlaggen vandaag, een dag voor Coming Out Dag. Om 10 uur vanmorgen is er een gezamenlijk hijsmoment bij de Kruiskerk in Wezen. Dominee Han Wilmink hijst daar symbolisch de eerste vlag. Ook burgemeester Tanja Haseloop-Amsing, staatssecretaris Claudia van Brugge van Justitie en Veiligheid en de Tweede Kamerleden Marjolein Moorman en Anne-Marijke Pot zijn aanwezig. Een hele delegatie dus. De actie is opgezet door Kjeld Mooi uit Hattemerbroek. Aanleiding is het besluit van de gemeenteraad om het LHBTIQ+ beleid in te trekken. Daardoor wordt de regenboogvlag niet meer bij het gemeentehuis gehezen. Met de actie willen inwoners laten zien dat iedereen erbij hoort. En in de gemeente Oldebroek zijn de afgelopen week, en die hebben we net al gehad, dat was een dubbel bericht. Zo zie je maar weer, je leest echt klakkeloos wat je voor je hebt staan. Nee, we gaan naar de gemeente Elburg. Want de gemeente Elburg gaat de komende jaren flink bezuinigen. Vooral vanaf 2028 merken inwoners dat. Zo krijgen de bibliotheek, muziekschool en stichting Welzijn minder subsidie. Ook op groen, speelvoorzieningen en binnensport wordt bespaard. In de zorg komen strenge regels voor onder meer jeugdhulp en de WMO. De gemeentelijke belastingen stijgen volgend jaar voor een gemiddeld gezin met ongeveer €32 naar zo'n €960. Begraven kan vanaf 2028 fors duurder worden. De gemeente onderzoekt nog hoeveel de tarieven stijgen. Elburg wil bijna €3 miljoen besparen, maar heeft volgend jaar nog €1,93 miljoen uit de reserves nodig. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 2 november. Nou, wat ook onderdeel van dit plan is dat de subsidie voor bijvoorbeeld de voedsel en de speelgoedbank afgeschaft wordt. En dat vind ik een hard gelag voor de vrijwilligers die daar dag en nacht hard voor aan het werk zijn. En het is zo belangrijk dat dit dan ook voortgezet wordt. Maar goed, keuzes moeten gemaakt worden en of wij het er nou mee eens zijn of niet, het gaat toch allemaal precies zoals ze het willen. Tenzij de gemeenteraad natuurlijk daar een stokje voor steekt. Want dat kan natuurlijk ook nog. Het is tijd voor
2: 6, 7, 8.
0: Precies. Nou, je weet het, hè. 3 platen uit verschillende jaargetijden. En ze hebben 1 ding gemeen. Er zit een thema aan vast. Nou, nu kan ik je alvast gaan vertellen wat dat thema is. Ik kan je ook gewoon gezellig mee laten raden. Ik vind hem persoonlijk niet zo heel erg moeilijk vandaag. Dus het moet mogelijk zijn. Maar misschien vind jij het verband wel. Zit geen prijs aan vast hoor. Nee, die heb ik echt niet in de studio liggen. Maar het is gewoon voor de eer. Nou, wil je meedoen of wil je überhaupt gewoon contact zoeken met de studio? Vind ik altijd heel erg gezellig. We zitten momenteel in de Loek studio. Dus ja, contact zoeken met de Loco studio heeft op dit moment niet zoveel zin. Want ik denk dat Arno ook nog niet in de studio is. Maar dan ga je gewoon even naar loomedia.nl. Ga je even naar beneden scrollen. Dan zie je daar onder andere bij contact de WhatsApp-knop. En als je een berichtje stuurt, kom je uit in de studio van Loe Media. Nou, dat mag dus gewoon omdat je iets te melden hebt. Misschien heb je vandaag wel wat georganiseerd wat aandacht nodig heeft. Dat kan natuurlijk. De muziek staat je niet helemaal aan. En daar heb je voorkeuren voor. Laat het me gewoon weten. Maar dus ook wat dus de 6-7-8 thema is. Eens even kijken. Nou, laten we maar eens even gaan kijken naar de eerste plaat. Zo, die moet ik even via een ander kanaal bijeen halen. Want die kon ik in de computer niet vinden. En dat is vreemd, want hij is best bekend. Ik heb het over The Doors en Break On Through.

0: En dat was tenslotte David Bowie en Heroes. En daarvoor Another Brick in the Wall van Pink Floyd. En we begonnen dus met het nummer van The Doors. Nou, wat is dan het thema in de 6-7-8 plaat? Dat zijn grenzen. Ja, nee, als ik zo de muziek beluister, dan geef ik toe dat het heel moeilijk is. Hè, want gaat het dan over een muur, hè, waar beide over zingen? Of Heroes, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Nee, ik heb gekozen voor het thema grenzen. En zeker in de huidige tijd waarin we leven. Nou, dan denk je van ja, maar wat heeft dat dan die muziek daar mee te maken? Ik ga het je uitleggen, want Break On Through, nou, dat betekent het natuurlijk letterlijk een grens doorbreken. Nou, de Wall van Pink Floyd, dat is een grens, een muur die ons juist scheidt. Nou, er zijn heel wat muren momenteel in 2026. En Heroes is een liefde die letterlijk een grens bij de Berlijnse muur probeert te overstijgen. Ik zei hij is makkelijk, maar hij is eigenlijk helemaal niet makkelijk. Ik geef het onmiddellijk toe. Ik maakte het mezelf heel makkelijk, maar als ik dan zo zelf zou moeten gaan raden, dan had ik het ook echt niet geweten. We gaan zo langzaam op naar het nieuws van 9 uur. Ik moet wel even het kopje erbij houden, want ik ben deze tijd nog steeds niet heel erg gewend. Het zit nog steeds niet in mijn systeem. Maar goed, samen met jullie komt het allemaal goed.
1: Nieuws uit de regio.
0: Precies. We hebben al het een en ander gebracht, maar er is nog veel meer natuurlijk. Verzorgd door Jeanette van Elst van Loco Media Groep. Het aantal fietsdiefstallen in Oldebroek is gedaald. In de eerste 8 maanden van dit jaar zijn 17 fietsen gestolen. Vorig jaar waren dat in dezelfde periode nog 21. Dat blijkt uit cijfers van de vergelijkingswebsite overstoppen.nl. Landelijk is juist sprake van een lichte stijging. Tot en met augustus werden ruim 65.000 fietsen, bromfietsen, maar ook snorfietsen gestolen. En dat is 1,5% meer dan vorig jaar. Juli was landelijk de drukste maand voor fietsdieven. Deskundigen adviseren fietsers daarom om hun fiets goed op slot te zetten. Liefst met een tweede goedgekeurd slot. En dat is ook vaak een voorwaarde om bij diefstal een vergoeding van de verzekering te krijgen. En de gemeente Elburg, want daar zijn we beland, onderzoekt de mogelijkheden voor kleinschalige opvang van asielzoekers. Het college kiest hiervoor omdat deze aanpak volgens de gemeente beter past bij de verschillende kernen. Waar de opvang komt en hoeveel mensen naar terecht kunnen is nog niet bekend. En ook bekijkt Elburg of samenwerking met andere gemeenten in de regio mogelijk is. Zo kunnen gemeenten kennis en ervaring delen. Elburg moet vanuit de spreidingswet asielzoekers opvangen. Wethouder Lambert Polinder zegt dat de gemeente zorgvuldig te werk wil gaan. De gemeenteraad wordt op tijd betrokken en ook inwoners krijgen de gelegenheid om mee te denken. De komende tijd onderzoekt de gemeente welke mogelijkheden er zijn. Niet eenvoudig dit onderwerp natuurlijk. Je ziet het niet alleen in Elburg, je ziet het ook in Oldebroek. Het heeft wat voeten in de aarde voordat zo'n asielzoekerscentrum er is. Als die er überhaupt al komt. En ik merk dat de tolerantiegrens ook ontzettend laag is geworden. Want het artikel stond ook op Facebook. En ja, ik moet heel erg zeggen dat ik dan schrik van de reacties. Ik vind voor en tegen, het is allemaal prima. Maar laten we dan wel wat netter formuleren hoe we erover denken. Maar goed, wie weet leef ik nog in een tijd waarin we allemaal goede dag tegen elkaar zeiden. Dat kan natuurlijk ook. Een top 40 plaat, die draait Willem natuurlijk ook altijd trouw in Willem wordt wakker. Nou, ik heb er een waarvan ik niet zeker weet of die in de top 40 al staat. Maar hij gaat ongetwijfeld heel snel dat wel doen. Ik heb het over Direct. Ja, en als je het over Direct hebt, dan heb je het over geweldige muziek. Ik vind Marcel Veenendaal echt buitenaards als het gaat om zijn stem en zijn performance. Het zijn stuk voor stuk mooie nummers om naar te luisteren. Nou, en nu hebben ze zichzelf weer overtroffen. Want Marcel Veenendaal die heeft een nummer gemaakt voor zijn overleden broer. Die overleed na een ernstig verkeersongeluk vorig jaar. Nou, dan was hij natuurlijk helemaal van slag. Dat begrijp je wel, diep in rouw. Wat logisch is. En nu heeft hij dus een nummer gemaakt voor zijn broer, zijn geliefde broer. Het heet dan ook Brother. Hoe moeilijk moet je het jezelf maken? Niet dus. En het is een prachtig ingetogen nummer. En als jij denkt dat Direct niet nog veel beter kan als dat ze al gedaan hebben, dan kom je wel bedrogen uit hoor, want dit is werkelijk geweldig. Sluit je ogen, geniet ervan.

0: Mooi is die, hè? Ja, daar krijg je kippenvel van. En hij zingt dan wel over zijn broer. Maar ik kan me voorstellen dat jij dan stilstaat bij geliefden die jou ontvallen zijn. Op welke wijze dan ook. Nou, ik denk dat ik hem nog regelmatig ga draaien in de diverse uitzendingen die ik mag verzorgen. Waar dan ook. Want ik vind hem werkelijk weer geweldig. En dat vind ik eigenlijk bij elke plaat van Direct. Maar deze komt echt binnen. We gaan nu echt zo op voor het nieuws van 9 uur. Maar eerst nog dit.
1: Herinner u zich deze dag?
0: Precies, de Everly Brothers en I'll Never Get Over You.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

12 minuten over 9. Van harte welkom in het tweede uur van Willem wordt wakker. Helaas nog niet met Willem. Het duurt allemaal wat langer, de herstelperiode. Maar ik beloof je, het komt allemaal goed. Ja, we starten dus met een prachtige rock ballad van Guns N' Roses en A Patience. Het komt uit het jaar 1988. En het bijzondere is dat dit nummer in één keer werd opgenomen door producer Mike Klink. En toen was het ook gewoon in één keer goed. Nou, er werd een videoclip van het nummer opgenomen. En die is nog op de diverse socials te vinden. Nou, ze hebben hem natuurlijk altijd standaard bij zich als ze op tournee zijn, hè, in hun playlist. Hij komt altijd weer tevoorschijn en dan het publiek zingt veelvuldig mee. Nou, het is de tweede uur dus van Willem wordt wakker. We houden elkaar nog even bezig tot 10 uur in de ochtend. En je krijgt van mij ook in dit uur nog het sportvooruitblik. Natuurlijk het regio nieuws verzorgd door Jeanette van Elst. We gaan eens kijken wat In Focus vandaag te bieden heeft. Nou, voor de rest zien we wel wat de dag, wou ik zeggen, maar dat heb ik dus niet de hele dag. Nee, wat de komende minuten nog heeft te bieden. Uiteraard begroeten we ook weer onze vreemde eend. En ja, ik zei al eerder, ik heb medelijden met het beestje, hoor. Het zwalkt van Wezep naar Elburg en dan weer van Elburg naar Wezep en dan weer van Wezep naar Elburg. Nou, dit keer niet. Ik heb besloten hem gewoon hier in Elburg te houden tot er een definitieve beslissing was. Ja, dat beestje, dat is ook de jongste niet meer natuurlijk. Hij gaat al wat jaartjes mee in Willem wordt wakker, dus dan moet je daar ook goed voor zorgen. Nou, genoeg van die onzin wat dat betreft die uitgekraamd wordt. We gaan verder met muziek. Mooie muziek. Verzorgd door Marco Bussato en Matt Simons. Breng me naar het water. Geweldig nummer, vind ik persoonlijk.

0: Heb je vaker, hè, die mixen tussen Nederlandstalig en Engelstalig. En altijd past het gewoon als, iets in kleding of iets dergelijks. Het past allemaal, het zit gegoten. Breng me naar het water. Eens even kijken, het is 17 minuten over 9. Wat gaat die tijd in één keer hard, jongens. En ik zit hier naar buiten te kijken. Ik heb de lamellen allemaal open gegooid. Want het ziet er gewoon prachtig uit. Het is geweldige herfstweer. Ja, die zomer die hebben we nu wel achter ons gelaten. Hè? Dat mag je wel duidelijk stellen. Alhoewel, we krijgen nog een paar mooie dagen, hoor. Want het wordt vandaag wat killig, zeggen ze. Kun je je nu nog niet voorstellen. Maar zo'n beetje 14 graden. Maar van de week wordt dat al gauw weer 16 tot 18 graden. Dus de zomer is voorbij. Maar we pakken nog gewoon een paar mooie dagen mee.
1: Noord-Veluwe Sport. Op Loco en Lou FM.
0: En zo is het maar net. Vanaf 2:00 in de middag dan zit Gert-Jan Mulder voor jou klaar om verslag te doen. Alhoewel, hij leidt je naar de verslaggevers toe van de diverse wedstrijden die gespeeld worden. Zo zal om 3:00 de wedstrijd Kwik 20 tegen WHC gespeeld worden. Daar zit Arnold van Riesen als vanouds. Rauveen Obios begint om 2:30, Jan van der Bos. Dat geldt ook voor DSV 61 tegen Hatto Heij. Zij mogen lekker thuis blijven. En daar zit Geert Hartold. SV Het Harde, Be Quick 28. Daar is geen verslaggever. Maar we hebben altijd John Reuring. Die ons keurig doorgeeft wat de standen zijn. Ook deze wedstrijd begint om 2:30. Dan ESC, WZC, Wapenveld om 3:15. Helaas geen verslaggever. Ik zei het al eerder, hè. Voel je je geroepen om jouw club te verslaan in de uitzendingen van Noord-Veluwe Sport? Meld je dan vooral aan via Loco of Lou Media. Dat maakt in wezen niet zo heel veel uit. Nou, dan hebben we nog VSCO 61 SV Zalk. Ook die begint om 2:30. En daar zit klaar Gerrit-Jan Veldhoen. En dan Noord-Veluwe Boys. Zij gaan uit naar Wijtem en daar is geen verslaggever. Nou, dan hebben we volgende week bijvoorbeeld nog maar één competitiewedstrijd. Dat is DSV 61 SV Het Harde. Dus een echte derby weer. Houden we van. Om 2:30 is dat Geert Hartold. Maar dat is dus pas volgende week. En zoals eerder vermeld, Gert-Jan Mulder zit dus in de studio. En hij zal jou bezighouden tot 6:00 vanavond. En ik weet in ieder geval dat er aandacht is voor KV Elburg, Korfbalvereniging Elburg. Want die spelen vandaag een kampioenswedstrijd. Gaan ze het redden of niet? Nou, om 6:00, of in ieder geval tussen 5 en 6, dan weten we het zeker of ze dus kampioen zijn geworden. Gert-Jan die spreekt daar in ieder geval met iemand van de organisatie. Ja, ik ben benieuwd of ze een feestje mogen vieren. Gaan wij terug naar de basis. En de basis is wat mij betreft muziek. Wat dacht je van Tracy Chapman? Talking About a Revolution. En als we dat dan doen, ik zei het net al, het ziet er prachtig uit buiten. Dan past deze plaat precies. Lou Reed en Perfect Day.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Dit soort platen, dat moet je toch gewoon als kleine cadeautjes iedere keer weer 3 minuten en 45 seconden heel voorzichtig uitpakken. Geweldig. Lou Reed dus. Inmiddels 4 minuten voor 9:30.
1: Nieuws uit de regio.
0: Zeker, en verzorgd door Jeanette van Elst van Loco Media. Minder naar het beeldscherm kijken, meer naar de patiënt. Dat is één van de voordelen die Sint-Jansdal ziet in kunstmatige intelligentie. Het ziekenhuis gebruikt inmiddels verschillende AI-toepassingen. Van een digitale assistent die meeluistert tijdens een consult, tot ondersteuning bij het herkennen van botbreuken. Computer die meeluistert met je gesprek bij de dokter klinkt misschien onpersoonlijk. Nou, in Sint-Jansdal hopen ze juist het tegenovergestelde te bereiken. Tijdens een gesprek hoeft neuroloog Koen van Nieuwenhuizen niet voortdurend naar zijn beeldscherm te kijken om aantekeningen te maken. Een digitale assistent luistert mee en maakt een samenvatting die hij dan weer controleert voordat deze in het dossier belandt. Sint-Jansdal was een van de voorlopers in Nederland met AI voor het samenvatten van gesprekken tussen arts en patiënt. Inmiddels wordt AI op meer plekken gebruikt. Met die groei neemt ook de vraag toe wat het ziekenhuis wel en niet met AI kan doen.

0: streekvervoer. De buschauffeurs leggen het werk neer omdat de onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn vastgelopen. De staking kan gevolgen hebben voor de bussen van RR Reis en Transdev in de VRMG-regio. Volgens ZNV-onderhandelaar Niels Rook waren de werkgevers gewaarschuwd. We hebben duidelijk aangekondigd dat er acties zouden komen als zij vasthouden aan hun plannen om de CAO slechter te maken. Dat is dus in de ogen van ZNV-FNV het geval. Vandaar dus deze stakingen. Nou, of ze doorgaan, ja, dat hangt dus vast aan datgene wat het besturen, de directeuren beslissen. Nou, er zal niet heel veel uitkomen, dus ga er maar vanuit. 99,9% dat daar stakingen zullen zijn waar jij last van gaat hebben. En de provincie Gelderland moet meer onderzoek doen naar de gevolgen van drones en de traumahelikopter voor natuur en leefomgeving. Dat adviseert de commissie voor de milieueffectrapportage. De provincie wil de luchtvaartregels aanpassen, zodat onder meer bedrijven buiten steden drones kunnen gebruiken en er ruimte komt voor een nieuwe locatie voor de traumahelikopter. Volgens de commissie is er meer inzicht nodig in de gevolgen voor vogels en de natuur. Ook de milieueffecten van locaties waar drones opstijgen en landen zijn nog onvoldoende onderzocht. Daarnaast moet het geluidshinder beter in kaart worden gebracht. De commissie adviseert dan om die hinder structureel te monitoren. Provinciale staten besluiten later over het nieuwe luchtvaartbeleid. Ja, ik denk dat dat ook wel nodig is. Er komt natuurlijk steeds meer en meer bij. En die traumahelikopter die moet natuurlijk altijd de ruimte hebben. Laten we daar duidelijk over zijn. Want ja, er hangen levens aan vast en dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Maar ja, het is wel allemaal onderzoek op onderzoek op onderzoek op onderzoek. Dat is niet erg als er ook maar wat uitkomt.
1: Willem wordt wakker. In de zaterdagochtend van 8 tot 10 uur.

Uit 1982, het goede doel. Gijze Laar, een van de vele hits. Nou, op een gegeven moment ruzie natuurlijk tussen Henk en Henk. En toen was het afgelopen met het goede doel. Het is er volgens mij nog wel, maar het is een slecht aftreksel van wat het ooit was. Als ik mijn mening tenminste mag geven. We gaan eens kijken in de top 40 van deze week. En dat is toch nog week 41, want morgen begint er natuurlijk weer een nieuwe. En daar zien we nog steeds Douwe Bob staan met Note to Self. Ik vind het persoonlijk een ontzettend mooi nummer die hij uitgebracht heeft. Nou, je kent het verhaal. Hij is in Amerika geweest. Hij heeft met de grootste gespeeld voor het publiek. Daar zeg je u tegen. Nou, inmiddels staat dit nummer 4 weken in de top 40. En hij gaat er toch niet zo heel erg hard hoor. Want hij is dus afgelopen week nog een plaatsje gestegen. Maar dan staat hij nog steeds op nummer 27. Maakt niet uit waar je staat. Als je er maar in staat. Want zo simpel is het ook.

Pure nostalgie van de Everly Brothers en Crying in the Rain uit 1962 alweer. Dat is het mooie van radio, hè. Je kunt alles uit de database pakken, even afstoffen en het is er weer als nieuw. En de zeezender dacht natuurlijk altijd bij Loco en Lou FM. En daar hoor je natuurlijk ook heel veel van dit soort muziek in. En ik weet dat velen van jullie daar echt van genieten. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat doe ik ook absoluut. Eens even kijken wat we gaan doen. Ja, laat ik deze maar even meepakken, want anders vergeet ik dat helemaal. Want zometeen om 10 uur bij Loco FM natuurlijk in focus met Arno van Elst. En hij heeft weer een aantal gasten in zijn uitzending, waaronder Frank van het Ende. En die doet een korte impressie wat betreft het hijsen van de regenboogvlag bij de Kruiskerk in Weesp. We hebben het er al eerder over gehad natuurlijk. Ja, en dan de e-waste race. Heel veel leerlingen uit groep 7 en met name 8 doen hier aan mee. De bedoeling is dat ze zoveel mogelijk elektronische apparaten inzamelen. Maar er kunnen bijvoorbeeld ook batterijen en dergelijk zijn. Hè? Dus het is heel, heel veelomvattend. En daar verdienen ze dan punten mee. En de school met de meeste punten, die verdient dan een leuk uitje naar Nemo in Amsterdam. Dat wil iedereen natuurlijk. Hier doen ook diverse scholen mee. En hier is in Elburg en in Oldenbroek is dat natuurlijk niet anders. En een van die scholen is daar de Nassau School. En zij doen ook dit jaar dus weer mee. Nadine en Jasper uit groep 7 en 8 zijn dus te gast bij Arno. En ze worden begeleid door Bertus. Dus dat komt allemaal wel goed. Nou, ik heb onlangs ook 4 leerlingen in de uitzending gehad. En ik moet zeggen, ze hadden het echt piekfijn in orde hoor. Ze hadden echt alles, maar ook alles letterlijk uitgetikt. Zo graag dus dat ze hun verhaal kwijt wouden. Ik vond het geweldig. Kleine presentatrices, presentatoren. Nee, het waren allemaal dames in dop. En Mark Dijkhuizen, hij is 16 uit Weesp. En Mark Dijkhuizen maakte eerder dit jaar zijn debuut in een autorallysport als navigator. Of navigator, er staat een puntje tussen. Dus je spreekt het dan heel raar uit, maar het is navigator. Eind deze maand gaat hij meedoen aan de Twente Rally. En dat vind je allemaal op www.twenterally.nl. Je kunt ook gewoon blijven luisteren, word je ook helemaal bijgepraat. Hebben we het dan allemaal gehad? Nee, zeker niet. Maar onze eigen Bert-Jan Dokter, hij geeft een terugblik op het hijsen van de regenboogvlag bij dus de Kruiskerk. Nou, dan zijn we er wel een beetje doorheen. Ik zal eens even kijken. Ja, dan zijn we er doorheen. Maar dan is de 2 uur ook al wel weer redelijk vol, hoor, wat dat betreft. Want de tijd gaat onmiddellijk hard. Dat heb ik zelf al gemerkt de afgelopen uurtjes dat ik hier radio aan het maken ben. We gaan zo meteen toekomen aan de vreemde eend, want hij staat al aan de deur te tikken met dat kleine oranje snaveltje. En dan moet je hem ook open doen. Maar eerst nog deze uit 1992. Crowded House, 4 seasons in one day. Zomaar mogelijk dat het vandaag gebeurt.

0: ik ben echt aan het genieten hoor. Als het gaat om de muziek. Ik hoop jij thuis of op het werk of waar je dan ook bent. Misschien heb je mijn koptelefoon op en ben je net de 100 uitlaat. Het kan allemaal dat je net zo mee geniet wat betreft de muziek. Ja, we zijn eraan toegekomen. Hè. Wat heeft dat beestje het moeilijk gehad? Waggelend van het ene dorp naar het andere dorp, het stadje, hoe je het ook noemen wil. Het beestje heeft hele afstanden afgelegd. Nou, ik heb hem nu maar even hier gehouden in Elburg. Dus de vreemde eend was gelukkig op tijd. Hij heeft de trap opgewaggeld, heeft aan de deur getikt en we hebben hem binnengelaten. En daar was hij zeer content mee. Dat mag ik je wel stellen. Jeetje, wat onzin weer zeg.
1: De vreemde eend in het ontbijt.
0: Maar ik hou wel van een beetje onzin, dus wat dat betreft geen probleem. Ja, en wat draai je dan als vreemde eend? Nou, ik dacht van omdat hij het nou juist zo moeilijk heeft gehad, moeten we daar eigenlijk ook even wat aan doen. Ja, we hebben natuurlijk heel veel beroemde eendjes, hè, waaronder onze eigen vreemde eend. Maar je had nou bijvoorbeeld ook Alfred Jodocus Kwak, zo moet ik hem noemen. En dat was natuurlijk een creatie van Herman van Veen. Ja, wie zou dat anders kunnen natuurlijk? Onze taalkunstenaar. Nou, was ontzettend leuk altijd die tekenfilms op tv. Er kwamen leuke nummertjes uit, zoals ook deze. En ik hoop dat het geldt voor iedereen, inclusief die vreemde eend hier. Zo vrolijk.

Ah, geweldig hoe hij het altijd brengt, Herman van Veen. Ik moet zeggen, ik zou niet een hele show van hem gaan bezoeken of zo. Maar ik kan hem wel zeer waarderen. Nou, deze dus zo vrouwelijk in De Vreemde Eend. Om ook ons vreemde eendje een hart onder de riem te steken. Naar al dat gezeul van omroep naar omroep. Eens even kijken, wat gaan we doen? Het is 9:09. Nou, wat we vandaag gaan doen, dat weet ik ook nog niet. Ik weet het van mezelf nog niet. Misschien weet jij het ook nog helemaal niet. Nou, ik weet één ding wel. Alleen dat zet me dan altijd weer voor een dilemma. Want we hebben vandaag voor de fans natuurlijk weer Formule 1. En goed nieuws, want ja, Max Verstappen, die heeft de pole position als het gaat om de sprintrace. Was er even spannend, hing er een straf boven zijn hoofd. Nou, gelukkig ging dat niet door. Dus hij mag gewoon van de eerste plek vertrekken. Nou, het start allemaal om 11 uur. En dan denk je, ja, maar we moeten natuurlijk ook luisteren naar Arno van Els met In Focus. En dat is inderdaad waar. Maar ook naar bijvoorbeeld Lou FM. Want wij hebben ook nog geweldige muziek voor jou in de petto. Nou, wat ik dan meestal doe, is gewoon het geluid van de tv heel zacht. Want ja, die auto's die zie je toch wel in de rondte rijden. En je ziet vanzelf wie er als eerste over de streep gaat. En dan kun je toch nog lekker genieten van de radio. Tip, doe ermee wat je ermee wilt doen.

Sheila E. en The Bell of St. Mark. Lang geleden dat ik deze gehoord en gedraaid heb. Ja, draaien, dat ligt dan geheel aan mezelf. Het horen ligt ook aan andere collega's natuurlijk, of die wel of niet gedraaid wordt. Inmiddels is het daar ruim 5 minuten voor 10 en zit het er bijna op. Wat betreft Willem wordt wakker, maar je hebt nog een heleboel gaande hoor. Zometeen op Loco FM natuurlijk in focus met Arno van Elst. Bert-Jan Dokter op beide kanalen, zowel Lou als Loco met op doktersrecept tot 2 uur in de middag. En van 2 tot 6 Noord-Veluwe Sport ook te beluisteren op beide kanalen. En hier op Lou gaan we zo meteen verder met de muziekcarousel. Heerlijke muziek achter elkaar gedraaid. En straks om 11 uur hashtag over dieren met Elle Pitlow. Nou, kies uit wat jouw smaak is. Ga lekker luisteren. En geniet van alles wat gebracht wordt door Lou en Loco FM. Regio Radio dus. Gewoon lekker genieten van datgene wat er allemaal in jouw omgeving speelt. En niet het landelijke, want daar worden we al moe genoeg van. Daar hebben niet zoveel zin in. Ik wens jou van mijn kant een heel goed weekend. Maak er iets geweldigs van, dan doe ik het ook. Althans, tracht ik het te doen. Heel veel plezier met alles wat je georganiseerd hebt. En uiteraard graag tot een volgende keer. Zit het er dan helemaal op? Nou, nee. We hebben er nog één, hè? Tremolo's. En here comes my baby. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 10 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president Jedi Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het Gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Hoevelaak en Amersfoort West. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een klein kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
6: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat op gerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Bij Blaricum staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht in de vertraging een kleine 10 minuten. En de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Hoevelaken en Amersfoort West is de rechterrijstrook dicht voor een politieonderzoek. Daar gebeurde vanochtend al een ongeluk. Er staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de N50 Emmeloord Zwolle voor Kampen 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.
4: 105.5. Dit is Lou FM.
5: Dit is Lou 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlo.
6: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlo en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag gaat het over gehandicapte katten. Ik ga in gesprek met Ariane de Jong, oprichter van het Katshuis. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Wil je reageren op dit programma? Dat kan, stuur daarvoor een mail naar redactie@loumedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob de Konus. En ja, het Katshuis. Misschien denk je, wat is dat dan? Ik zal het vertellen. Het Katshuis is een kleinschalige, liefdevolle opvang voor gehandicapte katten die extra zorg nodig hebben. Katten die door hun beperking, medische achtergrond of leeftijd vaak over het hoofd worden gezien, maar die net zo graag willen leven, spelen en knuffelen als ieder ander. Per slot van rekening heeft elke kat recht op een veilig thuis en een goede kwaliteit van leven. Alle liedjes hebben te maken met de kat. Het zijn er niet zoveel, dus af en toe val ik in herhaling. Maar de Year of the Cat mag niet ontbreken. En in de tussentijd gaan wij contact zoeken met Ariane de Jong van het Katshuis. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ga in gesprek met Arianne de Jong van het Katshuis. En als het goed is, heb ik haar aan de lijn.
1: Ja, klopt.
0: Hi.
1: Hoi, hoi.
0: Nou, ik heb me de afgelopen week verdiept in het Katshuis. En ik denk dat we een heleboel te praten hebben.
1: Ja.
0: Maar ik wou eigenlijk even op een grappige manier beginnen. Jij had helemaal niks, hè, met katten vroeger.
1: Nee, zeker niet. Nee, ik vond ze maar eng. En mijn vader zat altijd met de kat van oma altijd een beetje te spelen. En zodra ik dan maar mijn vingertjes dichtbij kwam, dan pakte ze me. Dus ik vond ze eigenlijk alleen maar eng. Maar het is uiteindelijk was ik 18 en wilde ik graag iets dat ik zelf ook kon hebben. Iets wat rond kon lopen. Ik denk, dan neem ik een kat, want een hond was ik veel te veel voor weg.
0: Okay,
1: en uiteindelijk hebben we het zo opgepakt, ja. Maar in het begin had ik echt helemaal niks met katten, nee.
0: Nee, wie was de kat op drie poten?
1: Dat is Agnes.
0: Ja, en dat was de kat waar het om ging ook, geloof ik, hè?
1: Agnes is het kathuis mee begonnen.
0: Ja,
1: Agnes was de eerste gehandicapte kat die ik had. Drie pootje komt er nu niet meer in, want die hebben ons in principe niet nodig.
0: Nee.
1: Maar ze is nu inmiddels 14 jaar bij me. Dus zij is start geweest omdat ik zo gefascineerd raakte door alles wat een gehandicapte kat kan.
0: Ja.
1: Dat ik dat denk van, nou, dat vind ik toch wel heel erg apart om dat zo te zien.
0: Ja, het mooie is ook dat jullie het omdraaien. Vaak wordt er gekeken van, als iets niet wil, wat wil er allemaal niet? En jullie hebben zoiets van, ja, wat wil er eigenlijk allemaal wel? En ik denk ook, als je het omdraait, dan krijg je een veel mooiere wereld, toch?
1: Ja, nou weet je, mensen, we maken altijd de fout dat wij dingen invullen zoals wij denken dat het voelt, dat de hele wereld het zo voelt.
0: Mm-hmm.
1: Maar een kat is na een amputatie van de poot, hoeft helemaal niet in therapie omdat zijn leven is veranderd of wat dan ook. Die wil gewoon, die kijkt gewoon van, hé, daar is de zon, daar ga ik in liggen.
0: Ja.
1: Oh, ik heb nog drie poten, nou dan moet ik even anders leren lopen. Dat is zoals de kat, die leeft echt in het moment. Dus die gaat er op een hele andere manier mee om. En we hebben mensen hier die tijdens open dagen, die komen hier wel eens binnen en die beginnen dan te huilen omdat katten, zoals ze bewegen, hier zo rond zien lopen. En die kunnen daar niet tegen. En dan zeggen wij altijd van, nou, pak een kopje koffie en ga maar eens lekker rustig zitten. En dan ga maar eens kijken naar wat ze doen. En dan zie je eigenlijk dat die katten gewoon normale kattendingen aan het doen zijn. En dat ze helemaal niet, in een hoekje zitten van ik heb pijn of wat dan ook. Ze zijn gewoon lekker aan het genieten of ze zijn ergens mee aan het spelen en zo. Ook al lopen ze maar op drie poten.
0: Ja.
1: Of twee poten, want die heb ik ook. Ja, ze doen het gewoon net zo hard. Ze vangen, proberen net zo hard muizen te vangen en dat is dan ook weer. Dan zeggen ze, ja, maar dat is toch zielig, want ze krijgen die muis nooit gevangen. Nee, dat klopt. Maar die kat is, die is daar niet rouwig om.
0: Nee.
1: Die vindt het spel gewoon veel leuker.
0: Ja, ik heb dat ook geleerd, dat het niet handig is om, nou ja, in je, goede bedoelendheid dat allemaal uit te zenden naar welk dier dan ook. En ik durf het even te zeggen, want ik doe dat dus ook. Dan denk ik, oh, wat naar en oh, jeetje. Nou, dat helpt niet. Dat weet ik inmiddels ook. Dus ik ben blij dat jij dat ook even zegt. Ja, want uiteindelijk, ja, wie bepaalt dat? En uiteindelijk, zoals jij het vertelt, zijn de katten hartstikke gelukkig. En misschien is een beperking wel eigenlijk wel meer uiteindelijk. Je weet het niet, toch?
1: Ja, dat weet je inderdaad niet. Maar het is ook zo van als je... we hebben één kat, dus die heeft mist allebei zijn achterpoten. Nou, dat is wel de snelste van het huis.
0: Ja, hier, kan je nagaan. Hoe grappig is dat?
1: Hij kan bijvoorbeeld weer niet makkelijk een boom in. Dus
0: Nee. Wil
1: je gewoon op de openbare weg, dan zal hij waarschijnlijk grote wonden krijgen en zo. Hier loopt hij wel gewoon ook over stenen heen, maar gaat hij over het gras, is hij de snelste.
0: Ja, kan je nagaan.
1: Ja, dat is gewoon wel heel erg mooi. Misschien onze blinde katten, die vangen muggen en vliegen.
0: Het is
1: die,
0: ook...
1: gewoon, die gaan gewoon op het geluid en dan horen ze, ze pakken hem gewoon uit de lucht.
0: Ja, ja, het is ook zo dat als een zintuig het niet doet of minder, dan gaan je andere zintuigen het nog beter doen. Hè? En het grappige is ook altijd dat er is ook altijd een manier om het dan anders te doen.
1: Ja, zeker, zeker. Maar ja, wat ik al zeg, ik ga vooral, als je zo'n kat ziet, ga gewoon kijken naar het gedrag.
0: Ja.
1: En als een kat heel veel moeite moet doen om te lopen, dat wil niet zeggen dat die kat denkt, oh shit, ik moet zoveel moeite doen om daar te komen. Die wil er toch gewoon naartoe, dus die gaat gewoon zijn gang.
0: Ja.
1: En als hij daar dan lekker gaat liggen en lekker een beetje gaat liggen soezen en zo, nou, wat is daar mis mee?
0: Nee, helemaal niks. Nou, nee. Jij hebt het Katshuis, je bent eigenlijk in 2012 begonnen. Met ja. Inderdaad een kat met drie poten. Dat is dan dus Agnes. En een kat met scoliose. Ja, in 2019 heb je echt serieus een stichting opgericht. Alleen, jij doet dit allemaal gewoon bij jou thuis.
1: Ja, klopt. Je moet me van de stank houden.
0: Maar, is het erg?
1: Het is, inmiddels hebben we een organisatie met 80 vrijwilligers die hier iedere dag mij komen helpen. Vroeger was ik blij als er iemand op zaterdagochtend kwam. Mm-hmm. En nu hebben we iedere dag hulp. En de katten die we hebben zijn ook wel wat zwaardere gevallen, zou ik maar zeggen. Dus die er ook meer een puinhoop van maken. Mm-hmm. Maar het is wel heel erg mooi om te zien dat mensen zich willen inzetten voor deze beestjes. En het is inderdaad in mijn huis. Maar ja, of ik ben werken, of ik vind het gezellig dat er vrijwilligers te zijn. Dus mij maakt het niet zo heel veel uit. En s'avonds dan ben ik alleen met de beestjes. En ik ben toevallig afgelopen weekend voor het eerst in heel veel jaar even een paar dagen weg geweest.
0: Ja, dat wou ik je vragen. Je zat ergens in België, of niet?
1: Ja, België en Frankrijk België, ben ik Frankrijk. Geweest. Ik ben heel erg geïnteresseerd in de grote oorlogen. En ik vond het zo. Het is zo mooi dat ik eindelijk iemand heb gevonden die ook blaasjes kan leegmaken. Dus die vrouw die is hier 2 keer per dag geweest om die blaasjes te legen van de 3 katten die dat nodig hebben. Mm-hmm. En voor de verder zijn er vrijwilligers geweest die hier zijn blijven slapen. Er is een avondschoonmaakploeg geweest, een ochtendschoonmaakploeg. En ja, iemand die dus ook hier in huis was. Mensen die stand-by stonden om naar de dierenarts te gaan. Ja, echt hartverwarmend gewoon. Zo ongelooflijk lief dat ze dat wilden doen.
0: Nou, mooi dat je dat even vertelt. En misschien moet je toch heel af en toe even eruit gaan. Hey, je hoeft ook geen beker weg.
1: Dat is wel gezond, hè?
0: Ja, absoluut. Soms moet je heel even weg. Dat helpt.
1: Ja, klopt helemaal. Ja. Klopt helemaal. Dus en dat geldt ook voor mij. En voor herhaling vatbaar. Ik dacht in eerste instantie van nou, of ik wil direct terug. Of ik denk ik wil nooit meer terug. Weet je wel, dat ik denk, oh, moet ik het huis weer in wat zo vies is. Of vies is, het is hier niet vies, dat kan ik echt niet zeggen. Maar, je ruikt natuurlijk wel dat er 34 katten zitten.
0: Ja.
1: Dus, ook dat was allebei niet. Ik vond het gewoon heel erg fijn gewoon weer om naar huis te gaan. Maar ik vond het ook gewoon heel fijn om daar te zijn.
0: Ja, fantastisch. Nou ja, en ik vind ook, als je een droom hebt, dan moet je op een gegeven moment daar ook iets mee doen. Want anders blijft dat maar op die bucketlist staan, toch?
1: Nou, zeker. En kijk, maar ik heb ook wel ambities nog met het katshuis. Ik wil dat het katshuis ook blijft bestaan als ik er niet meer ben.
0: Okay.
1: En dan moeten we het nou wel zo zien in te regelen dat het poppetje wat mij straks moet gaan vervangen ook wel overeind blijft. En het ook leuk vindt om te doen. Want
0: nou,
1: het moet wel te doen zijn.
0: Hoe oud ben jij nu?
1: Ik ben 54, dan zou je dat niet zeggen.
0: Oké, hoezo zou je dat niet zeggen? Wij hebben elkaar aan de telefoon.
1: Ik zie er goed uit.
0: Oh, je ziet goed uit.
1: Nee, een kindje.
0: Ja, dan kan je het beste maar zelf zeggen. Dat is een hartstikke goed plan. Ja, voor degene die straks denkt van ik ga Ariane opvangen. De opvang zit in Vinkel. En ik dacht, nou Vinkel, hoe zit dat dan? Maar dat is bij Den Bosch, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Nou. Ja, dus een geannexeerd door de gemeente Den Bosch.
0: Nou, kijk, dus iedereen die een beetje daar in de richting is en gek is op katten en helemaal op gehandicapte katten, dan kan je vast inspringen. Dan kan jij tenminste af en toe eens op vakantie. Kan je het rustig overdragen.
1: Nou ja, sowieso, ook al ben ik niet op vakantie. Mensen zijn sowieso van harte welkom om vrijwilligerswerk te komen doen. En dan denken ze van, nee, ik woon ver weg. We hebben ook mensen die uren en een kwartier rijden om hier vrijwilligerswerk te komen doen. We vragen gewoon dat je 1 keer in de maand een dagdeel beschikbaar bent.
0: Ja, geweldig.
1: En veel mensen hebben dat toch ook voor over om gewoon ook van boven de rivieren of vanuit het westen van het land om toch gewoon hier vrijwilligerswerk te komen doen.
0: Ja, nou absoluut. En aan het eind van de uitzending doen we ook nog even een oproep, want je hebt natuurlijk niet alleen vrijwilligers nodig, maar vast ook wel wat geld en nou ja, allerlei andere dingen. Misschien moet er wel een kat geadopteerd worden, virtueel dan. En volgens mij zijn er soms ook katten die het heel goed doen, die jullie toch weer kunnen herplaatsen.
1: Ja, dat is iets wat we nog niet zo heel erg lang doen.
0: Mm-hmm.
1: Omdat we een beetje het wieland uitvinden zijn. Dus veel van de katten die we herplaatsen, blijven wij nog wel financieel verantwoordelijk voor de handicap. Dus we vinden wel dat mensen zelf moeten enten en dat soort dingen. Dat is ook verplicht. Maar bijvoorbeeld de handicap, daar blijven wij wel verantwoordelijk voor financieel. Dus stel je voor dat een kat met een achterpootje, wat we hebben rechtgezet, dat pootje toch in 1 keer breekt of wat, weet ik veel wat. Dan zijn we wel financieel daarvoor om te zorgen dat het weer in orde komt.
0: Oh, dat vind ik wel een heel mooi gebaar ook.
1: We willen
0: dat
1: het beestje de zorg krijgt die het nodig heeft.
0: Ja.
1: En anderzijds ook, we weten nog niet helemaal precies hoe dat het met die beesten gaat. Dus we snappen ook dat er ook mensen zijn die dat eng vinden. Die denken van, jezus, dat gaat me daar een hoop geld kosten.
0: Ja.
1: Kijk, en als wij nu kunnen laten zien van dat wij garant staan om bij te springen of om zaken te betalen, dan is dat denk ik gewoon heel erg fijn voor de nieuwe eigenaren. En dadelijk over een jaar of 10, als wij dan ook een beetje weten hoe dat zoiets gaat, dan weten we ook van nou, deze handicap die vraagt ongeveer zo'n bedrag misschien nog. Of bij deze handicap hebben we helemaal niks hoeven te betalen. En dan kunnen we straks ook wat meer gerichter katten gaan herplaatsen.
0: Ja, fantastisch.
1: Dus, en dan vroeger stopten ze gehandicapte mensen ook achter een hek, ja, in een bos, hè?
0: Ja.
1: Kijk, en dat is, zo zie ik het ook gewoon met die katten. Hoe meer wij kunnen laten zien dat die beesten wel een normaal huis kunnen leven, hoe meer kans er is dat de dierenarts niet op hun tafel zegt van laat maar inslapen, want die kat heeft geen kans.
0: Nee, dat is inderdaad. Wat wel grappig is, jij zegt dat nu over gehandicapten. Ik werkte vroeger als accountmanager. Eigenlijk met name met dat soort instellingen. Zorginstellingen, ouderen, verpleeghuis. Maar ook gehandicapten, dus ik ken dat. En het grappige is dat ze daarna allemaal weer teruggekomen zijn in de woonwijk. Dus wat dat betreft, ja, ben je vooruitstrevend en doe je dat hartstikke goed. Nou, ja, ik heb je al even geïntroduceerd. En ik noemde natuurlijk het katshuis. Dat heeft een bepaalde reden. Dat gaan we zo even uitleggen. We zijn even met de muziek in de Warowitsch, want we hebben een wat andere intro. Maar Rob heeft intussen, want jij wilde heel graag Stray Cat Strut en ik heb daar The Cure aan toegevoegd. Die hebben ook namelijk een kattenliedje. We gaan even jouw
1: Love
0: verzoek
1: Cats
0: draaien. Ja, precies, Love Cats. Ik denk, die moeten we ook even draaien. Die heeft Rob gevonden. De eerste die komt zo. En dan gaan wij zo meteen weer even verder praten. Blijf hangen, tot zo.
1: Joejoe, tot zo.
2: Okay. That might be a little rough. I was just gonna. All right. So we got Lust in Love. We're gonna play acoustic. Why don't we do an old one then? Let's tape Stray Cat and Lust in Love.
3: Yeah.
2: Yeah. Because Stray Cat, we're gonna yell in the background. So you wanna do Stray Cat Strut and like another one? And what, Lust and Love?
3: Yeah.
2: Okay.
3: Thank you. Can I close the door?
2: Sure. If you can.

0: Ja, ik heb niemand beter.
1: Oké, okay, dus dat was wel fijn, want dan ben je hier eigenlijk dus een ontbreed iets aan wat wel je interesse is.
2: Marianne?
1: Ja?
2: Nou, we hebben een beetje een rare uitvoering van de Streekatstrut.
1: Ik merk het.
2: Ik weet niet wat dit allemaal is, maar dit vergeten we gewoon maar even. Die hou je nog van mij te goed.
1: Dat is helemaal goed hoor.
2: Het voordeel is, die is toch niet te vinden op de podcast, dus die kunnen we er gewoon weer even uit
1: halen. Heel goed,
2: heel goed. Rob, kan je hem even uitzetten? Gewoon even de schuif naar beneden. Gewoon even stoppen op de computer. Ja, top. Nee, dus. Nou, moeten wij... Nee, ja, ik kan niet doorpraten met de muziek erdoor. Wacht.
3: Ik weet niet waar die muziek vandaan komt.
2: Ben zelf.
3: Nu is hij helemaal weg.
2: Ja, hij is weg. Nou, we gaan door. Ja. We zijn niet heel gelukkig met de muziek vandaag. Maar goed, dat geeft helemaal niks. Het katshuis. Want daar heb jij over nagedacht. Het katshuis is eigenlijk een soort weerspiegeling van het katshuis in Den Haag.
1: Ja, klopt. Ja. We hebben hier ook de Eerste Kamer.
2: Ja?
1: Waar ze alle beslissingen van de Tweede Kamer gewoon terugdraaien. Dus de Tweede Kamer hebben we uiteraard ook. Daar ligt vooral onze Jos en die ligt daar vooral erg veel te slapen. Nou, dat
2: doen ze daar ook.
1: Dat is ook herkenbaar. We hebben hier ook een binnenhof, we hebben een torentje.
2: Yeah.
1: En we hebben hier ook, dat is dan in het katshuis niet, maar we hebben hier ook Paleis Poesdijk.
2: Oké, okay. Ja. Hoezo en dat Paleis, dan?
1: Paleis Poesdijk is zijn twee quarantainekamers waar katten zitten die aan het opknappen zijn. Dus die een operatie of zo nodig hebben.
2: Mm-hmm.
1: En het torentje, daar zit ook een quarantainekamer. Die zit op dit moment ook vol. Ja, en de Eerste en Tweede Kamer. De katten kunnen hier overal komen waar ze willen. Dus overal zitten dubbele kattenluiken. Dus ze kunnen gaan en staan waar ze willen. Dus als ze lekker even rustig in de Tweede Kamer willen gaan liggen, dan gaan ze daar liggen. En willen ze eventjes goed presidentieel contact, dan gaan ze naar het torentje.
2: Oké, okay, en Poesdijk, daar zit Hugh en Bernard zaten daar, hè?
1: Nu zit koning Joop daar.
2: Okay.
1: Dus Joop heeft zijn eigen. Joop komt uit Egypte. Dus we hebben de inrichting ook een beetje Egyptisch geprobeerd te maken. Okay. En hij heeft ook zijn eigen deur met gouden handdruk, zou ik maar zeggen, waarin dat hij een gouden klink. Dus hij heeft echt een heel presidentieel paleis gekregen. Joop had ook wel wat stress van de andere katten ook.
2: Yeah.
1: Dus we wilden gewoon graag voor hem een rustige ruimte. Nou, en die hebben we gevonden in Paleis Poesdijk.
2: Geweldig.
1: Dus dat is echt zijn ding. Dus daar zit hij s'avonds heerlijk. En dan samen met zijn maîtresse Caroline. Die vindt hij ook wel erg interessant. En dan, dat is wel mooi om te merken dat hij zo wel een gelukkige kat had. Hij is al een paar jaar gelukkig. Maar ik merk wel dat dit hem wel extra goed doet.
2: Oké, okay, ik zeg niks over vriendinnetjes en zo. Hè? Dat is maar beter.
1: Ja, weet je, dan als het voor de pers te heftig wordt, dan noemen we hem gewoon geen

0: Een koning, maar noem hem gewoon farao. Want als je uit Egypte komt, dan kan dat, hè?
1: Ja, dan kan het allemaal wel, ja.
0: Ja.
1: Als mensen dit nou in levende leven willen zien, kunnen ze dan ook op visite komen bij jullie?
0: Nou, dat is een beetje te veel van het goede. We hebben wel 3 open dagen. Die laatste hebben we net gehad in september. Maar op onze website staan vrij snel ook wel weer de nieuwe data. Is het zo dat er echt iets is, mensen die...

0: iets organiseren voor een soort bijeenkomst voor overleden dieren. Dat mensen samen kunnen komen.
1: Ja, dat wordt waarschijnlijk wel volgend jaar. Want dit jaar is de, krijgen we toch nog niet helemaal goed rondgeorganiseerd. We hebben te weinig publiciteit kunnen doen. Dus er zijn nog te weinig mensen, te weinig aanmeldingen. Waardoor we denken, we moeten het eigenlijk misschien even een jaartje opschuiven.
0: Ja?
1: Maar we willen wel heel graag, omdat we weten hoeveel mensen verdriet hebben als een dier overlijdt.
0: Ja.
1: En dat het gewoon ook heel fijn is om weer even stil te staan bij die dieren die je zo mist.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat we wel, wat we in Mexico natuurlijk al lang doen, willen we wel een avond gaan organiseren. Maar dan willen we het ook wel goed doen. En dat lijkt dit jaar nog niet echt helemaal te lukken. Dus dan gaan we er volgend jaar wat meer op inzetten. Dat mensen gewoon wel een plek hebben waar ze ook even samen kunnen komen en ook even kunnen denken aan een overleden diertje.
0: En doe je dat dan ook daar thuis of doe je dat in een aparte ruimte?
1: Nee, het is een prachtige tuin hier. Het is een prachtige omgeving waar we hier zitten.
0: Ja.
1: Dus het zou zonde zijn om dat ergens binnen te gaan doen. Dus we willen dit wel buiten doen, 's avonds met veel kaarsen.
0: Ja, mooi.
1: En veel sfeer en goede sprekers. En dat we echt even waardig iets van maken.
0: Er is tegenwoordig gelukkig wel wat meer aandacht voor, hè? Voor het overlijden. Vroeger werd daar niet zoveel aandacht aan besteed. En ik ben wel blij te horen dat dat ook mag. Want ik geloof dat ik ergens gevonden heb dat het verliezen van je dier, nou, voor sommige mensen net zo erg, zeg ik even braaf, zo niet erger is dan het verliezen van een mens. Laat ik het zomaar even zeggen.
1: Ik ben mijn broer verloren vijf jaar geleden inmiddels.
0: Ja.
1: En dat was echt vreselijk. En zo kan een kattenverlies ook voelen. Alleen het verlies van een kat is voor mij wel wat sneller voorbij. Maar op het moment dat het gebeurd is, kan het net zo heftig voelen.
0: Ja, maar ja, goed, er zijn natuurlijk ook mensen die zijn misschien alleen. En die hebben alleen hun kat of hun hond.
1: Mm.
0: En als die dan verdwijnt, dan wordt het wel een groot gapend gat.
1: Ja, zeker. Ja, dat is ook gewoon. En sommige mensen die ouder zijn, die of in asiel wil niet meewerken aan de adoptie, of ze durven het zelf niet meer aan. En ik vind dat ook zo vervelend. Ik moet er niet aan denken dat ik later groot ben en achter mijn rollator loop en dat ik geen kat meer heb in mijn leven.
0: Nee, vreselijk.
1: Dat is niet iets wat ik ambieer en ook niet iets wat ik wil gaan doen. Nee. Daar moet ik ook maar eens iets voor gaan verzinnen.
0: Ja, er zijn al plekken waar dat dan kan. En er zijn dan al plekken waar je dier dan kan brengen. Als jij dat niet meer kan, dat ik denk, nou, dat vind ik nog net niet goed genoeg eigenlijk.
1: Ja, precies. Dan moet eigenlijk nog wat beter en wat beter worden aangepakt.
0: Ja, want jullie zullen ook natuurlijk, zeker met de katten die jullie hebben, af en toe afscheid moeten nemen. Ik heb gezien dat jullie een prachtige Wall of Fame hebben, waar ook natuurlijk heel veel overleden katten in zitten.
1: Ja, zeker. Ja, ik bedoel, alle katten die we geholpen hebben, op wat voor manier dan ook, die staan op die Wall of Fame. Ja, en er staan er ook genoeg tussen waar we afscheid van hebben moeten nemen. Ja, weet je, we krijgen soms beesten binnen die zo ongelooflijk kapot zijn. Ja, dan soms lukt het gewoon niet om ze helemaal goed te herstellen.
0: Nee, dat is zo. Het criterium
1: en soms
0: daarvoor
1: is ook gewoon een kat die gehandicapt geboren is, die is ook gewoon eigenlijk al zwakker als een kat die gewoon gezond geboren is en daarna gehandicapt is geraakt. Dus ook daarin zitten allerlei verschillen. Dus je hebt dat ook gewoon niet in de hand. Maar zolang ze er zijn, zorgen we dat het leven goed is. En dat is het belangrijkste.
0: Ja, dat is ook zo. Nou, het criterium is dat je één nachtje in het katshuis geslapen moet hebben als kat. En
1: ja,
0: dan
1: klopt.
0: Kom je in de Wall of Fame in elk geval.
1: Ja.
0: Ik wou zo meteen eens even met je praten over de samenwerking van dierenartsen, vrijwilligers en natuurlijk donateurs. Want daarmee staat of valt het? En wat jullie allemaal voor katten hebben. Ik ben van alles tegengekomen. Van ataxie tot reuma tot, nou, bedenk het.
1: Mm-hmm.
0: We gaan dat dus even bespreken. En dan ben ik ook best wel benieuwd wat dat soort katten nodig hebben om gewoon om het fijn te hebben.
1: Ja, helemaal
0: nou,
1: goed.
0: Nou, wat hebben we nog over de cure op, hè?
2: Yep.
0: Heerlijk. Nou, we gaan even de cure draaien en dan ben ik zo weer bij je.
1: Is goed.
0: Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Marianne, we kunnen je horen.
1: Ja, gezellig. Ik zat er weer te praten.
0: Ja, nee, maar ik snap dat wel. Bij jullie gaat het natuurlijk gewoon door. Dus tijdens een liedje...
1: Ja, we zijn ook erkend leerbedrijf. En ik heb hier nou een stagiaire staan. En het was allemaal toevallig een beetje verkeerd gepland.
0: Ja.
1: Dus ik zei het al tegen. Dat is het raarste sollicitatiegesprek wat je ooit in je leven zal voeren waarschijnlijk.
0: Dus het feit dat wij een verkeerd liedje draaien is eigenlijk peanuts.
1: Ja, precies. Ja, dat stelt niks voor.
0: Nee, precies. Nou, eens even over de katten. En wat ze, waar ze mee te dealen hebben. Ik kwam tegen reuma, ataxie. Vergroeide pootjes, trauma, blind, slechtziend, incontinentie, problemen met tanden, diabetes. Waar komen deze katten vandaan?
1: Ja, overal vandaan. We hebben ze via particulieren, via fokkers, via andere organisaties, zoals asielen of zo. Ook aardig wat katten uit het buitenland. We kunnen hier heel de tent vol zetten met katten uit het buitenland. Maar we willen ook de Nederlandse katten natuurlijk ook gewoon wel een kans geven. Dus we zijn daar wel wat voorzichtig in.
0: Yeah.
1: Maar ze komen echt overal vandaan. Dus we hebben, asielen hebben ook niet altijd de financiële mogelijkheden om bijvoorbeeld iets te doen. Dus soms wordt er ook gezegd dat met benchrust dingen in orde komen. Ja, en dan denken wij daar toch iets anders over. En dan kunnen we gelukkig goed samenwerken. En dan kan de kat naar ons en kunnen wij het een beetje wel opereren. En de kat over wie ik het nu heb is klaar om geadopteerd te worden weer. Dus dat is fijn.
0: Oké, en hoeveel katten met deze problemen tussen aanhalingstekens kunnen jullie hebben? Kunnen jullie handelen?
1: Nou, dat ligt een beetje aan de handicap. Dus kijk, je kan... En het ligt natuurlijk ook aan de kat zelf. Want als die kat heel makkelijk is... Ja. Dan kunnen die 35 Richards binnenzetten. Want dat is gewoon echt een hele makkelijke kat.
0: Okay.
1: Maar als we 10 Shanen hebben, dan is het veel te veel.
0: Okay.
1: Dus... En het is ook gewoon een beetje wat te behappen is voor mij. Dus ik heb nu 3 katten die ik moet leegmaken 2 keer per dag met plassen.
0: Mm-hmm.
1: Die laten dus ook de ontlasting gewoon gaan. Kijk, als je 23 van hebt, dan is het echt niet meer bij te houden.
0: Nee.
1: Dus dat zijn wel zaken waar ik wel gewoon, waar je wel gewoon op moet letten. Maar een kitten weigeren we in principe nooit, want die zijn heel makkelijk. De rest van de ploeg gaat er ook heel makkelijk mee om. En die kun je ook makkelijk weer herplaatsen. Volwassen katten doen we 1 per keer, zou ik maar zeggen, maken. Dus we zijn nou met Ties nog bezig. Zodra Ties klaar is, dan heb ik weer ruimte voor een volgende kat.
0: Oké, en als de katten die je nou net zegt, hè, die alles laten lopen, zijn die verlamd?
1: Ja, die laten alleen de ontlasting lopen, de urine niet. De urine die leeg ik 2 keer per dag met ze. Dus dat wil zeggen dat ik in de blaasje masseer. En op die manier masseren we de urine eruit.
0: Ja.
1: Dus daar heb ik er nou 3 van. Dus die lekken tussendoor niet. Want ik heb hier ook katten die over de grond slepen. Ja, en als die door de urine van andere katten gaan lopen... Ja. Dan is dat voor hen natuurlijk ook heel vervelend.
0: Ja.
1: Dus ik woon hier en dat wil ik zelf ook niet hebben.
0: Nee, dat snap ik.
1: Dus daar zit voor mij wel een grens in en wat ik doe. Maar als een kat, wat ik al zeg, het moet behappen zijn.
0: Ja.
1: We moeten hier wel met z'n allen wonen.
0: Ja.
1: En we kunnen niet hier één grote puinhoop van maken... van alleen maar poep wat overal ligt. Want ja, dat wil ik zelf ook gewoon niet.
0: Nee, dat snap ik. En als ik nou kijk, hè, ongeveer 35 katten, even grof over de duim,
1: mm-hmm. Mm-hmm.
0: En ongeveer 35 vrijwilligers. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat die vrijwilligers de hele dag per kat er zitten, maar dat is dus ongeveer wel wat je nodig hebt om te kunnen draaien.
1: Nou, we hebben 85 vrijwilligers.
0: Oh, 85, oké.
1: We hebben, maar daar zitten ook wat mensen bij die bijvoorbeeld onze folders ontwikkelen of die wat andere zaken doen. We hebben ook een knuffelassistent. Die komt iedere vrijdagavond hier knuffelen met de beestjes. We hebben per dag sowieso wel 4 mensen nodig die hier mee schoonmaken.
0: Oké.
1: Dus soms zijn het er 2. Dus dan kun je gewoon minder voor elkaar krijgen. En soms heb je er 6. Nou, en dan kunnen ook de ramen weer lekker een keer gelapt worden.
0: Ja, oké. Hoe werkt dat voor jou emotioneel? Want jij zit er natuurlijk in. En ja, volgens mij ga je vreselijk hechten aan de dieren. Ik kan me ook voorstellen dat je het probeert zo te doen dat het behapbaar blijft. Maar goed, toch. En met name een dier die wat heeft. Hoe gaat dat voor jou emotioneel? Want ik kan me ook voorstellen dat je slapeloze nachten hebt als je weet dat je iets niet op kunt lossen.
1: Ja, soms is laten gaan dan ook een oplossing, hè. Okay. Maar ja, dat zijn geen makkelijke dingen. En ik vind het ook wel gewoon, een kat moet vooral een kat kunnen zijn. En Ties die heeft een bacterie, die we ook al een tijdje proberen te repareren. En die bacterie die vertraagt dat proces echt enorm.
0: Okay.
1: Dat vind ik wel heel vervelend om te zien, want hij zit dus al veel te lang wat mij betreft in een hokje. En dat vind ik wel heel vervelend, want ik wil dat die kat kan zijn. En een kat houdt in ieder geval hem opgesloten te zitten.
0: Nee.
1: Dus daar heb ik wel eens moeite mee, ja. Want ik wil een beetje gewoon in de vrijheid van het katshuis zien.
0: Ja.
1: We hebben twee katjes die poepten uit de vagina. Dat hebben we geprobeerd te herstellen, maar dat is helaas niet gelukt. Nee, de eerste die we daarmee hadden, ja, die moest ik op een gegeven moment, om die darmen leeg te maken, moest ik die helpen. En dat deed haar zoveel pijn. En dat trok ik zelf ook gewoon niet. Er stond hier ook gewoon in huis te huilen van ik wil dit gewoon niet. Ik vind het gewoon vreselijk om haar dit aan te doen. En iedere avond lag ze weer bij mij. En vond ze het prima, want ze wist dat ik haar wilde helpen.
0: Ja.
1: Maar ja, dat zijn dingen, daar heb ik ook gezegd van dit kan ik gewoon niet. Ik wil dit niet doen.
0: Nee.
1: Want daarna renden ze door de tuin en was ze helemaal happy de peppy. Maar ze had ook gewoon dagen dat ze gewoon echt slecht was. Ja, dan gaat het te ver. En hoezeer, ja, hoe goede band we ook hadden. Want het was echt een prachtig beestje. Ze was echt constant bij me. Ja, is dat wel. Dat was wel gewoon een hele zware jaar. Ja, dat hoort er ook bij.
0: Ja, en het gekke is ook, hè, je kan geen dier met elkaar vergelijken. Dat hoor ik ook heel vaak mensen zeggen van ja, maar goed, als je nou eenmaal weet, dit dier is oud en dan moet je ermee stoppen of weet ik veel wat. Maar geen situatie en geen dier lijkt op elkaar. Elke keer kom je weer voor iets nieuws te staan.
1: Ja,
0: dat is mijn
1: mensen,
0: ervaring.
1: Hè?
0: Ja, precies. Was het maar dus zo makkelijk.
1: Dus je moet die keuzes ook gewoon puur maken op hetgeen van wat je ziet. Op wat, ik maak die keuzes ook nooit zelf. Daar zit altijd een arts bij of een specialist. Of misschien soms ook de gedragsdeskundige. Dus dat is een optelsom, hè?
0: Ja, jullie doen dat samen.
1: Wat je in je eentje gaat beslissen. En het is ook gewoon ook. Ik weet wel dat het karakter van het beestje is.
0: Ja.
1: He, dus is het een strijdertje? Ja, dan soms moet je ook gewoon zorgen dat je weet van, nou, dit doen we nog wel, maar dit doen we niet meer.
0: Nee. De dierenarts, hè, die jou helpt, of misschien de kliniek of wat dan ook. Zijn zij gespecialiseerd in al dit soort problematiek? Of,
1: ja, we hebben echt een heel mooi team om ons heen gebouwd. Dus we hebben gewoon onze vaste dierenartsen, die zitten in Den Bosch. We hebben één super dierenarts, die zit in Zeist. Die man die volg ik, die is vanuit Den Bosch naar Zeist gegaan. En die heeft gewoon zoveel ervaring ook met gehandicapte katten. En denkt gewoon heel fijn mee. Dus voor de echt moeilijke gevallen ga ik daarheen.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een chirurg die in Kapel Averzaat zit. Die ook echt heel erg goed is in out-of-the-box denken. Dus dat is ook iets wat we wel vaak nodig hebben. We hebben onze internisten, die zitten weer in Vught. We hebben in Waalwijk, daar zitten onze neurologen. Dus we hebben echt overal hebben wij onze mensen zitten. We hebben een gedragsdeskundige, een voedingsdeskundige, een fysiotherapeut. Dus dat zijn allemaal mensen die eigenlijk om ons heen draaien en met wie we samen de zorg leveren. Dus de keuzes ook kunnen maken. Dus vandaar ook dat wij op een dierartskosten van rond de 85.000 euro per jaar uitkomen.
0: Ja.
1: Omdat we gewoon ook wel echt al die zorg ook wel willen geven.
0: Ja. En zijn ze ook een beetje sympathiek met wat het dan
1: met
0: allemaal
1: prijzen
0: kost? Nou ja, weet je, ik heb zelf twee honden en een kat en twee paarden. En je hoeft mij niet uit te leggen hoe die rekeningen eruit zien. En jij hebt een heleboel katten met best ook veel complexe behandelingen. Dan krijg je dan nog een beetje, weet ik veel, korting, leuke prijs?
1: Ja, zeker. We krijgen zeker korting. Bij de ene dierenarts krijgen we regelmatig lieve mensenkorting.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik ook een hele mooie. Dat noemt, dat staat ook nog zo op de rekening, hè? Lieve mensenkorting. bij Evidentia, daar worden veel slechte dingen over Evidentia gezegd. Maar ik heb die ervaring gelukkig niet. Wij krijgen daar ook gewoon echt een goede korting. En ze staan ook altijd voor ons klaar. En dat vind ik ook echt heel prettig. Daarbij, het is een ziekenhuis in Duitsland. Moet je soms wel 200 kilometer rijden om nog een dierenarts te hebben. Hier is het wel beter geregeld. En dat komt wel doordat Evidentia dat doet.
0: Ja.
1: Wat ik wel heel erg, als ik dan toch zo vrij mag zijn, de oproep mag plaatsen voor de Anicura's en de Evidentia's. haal alsjeblieft de prijzen naar beneden van het enten en het castreren en steriliseren. Want voor de gewone man is het bijna niet te betalen. Kijk, en dat zijn voor ons de dingen, voor ons maakt het niet uit. Maar ik zou het zo fijn vinden als het gewoon voor de rest van de mensen dat enten gewoon weer goed betaalbaar is. En dat castreren ook. Want dat zijn gewoon hele belangrijke dingen. En dat is iets waarvan ik denk van jongens, dat kan echt anders.
0: Ja, ik vind met name dat castreren ook wat jij aangeeft. Want dat zorgt er ook voor dat de boel niet uit de hand loopt, hè? En het is inderdaad wel eens, ja, weet je, ik sta ook wel eens bij een dierenarts. En dan gaat het over enten en weet ik veel wat. En dan, ja, weet je, ik weet al niet hoeveel dieren die mensen hebben. Maar dan staan ze echt met een stalen kop achter die balie van, ja, nee, dat kost dan 800 zoveel euro. En dan denk ik, hallo, er zijn mensen die, dat is een half maand salaris. Doe normaal.
1: Ja, maar vergis je niet dat die mensen met die stalen koppen wellicht hebben gekregen, omdat ze constant die boodschap moeten verkondigen, die zij misschien ook niet fijn vinden om te verkondigen.
0: Nee, dat zou best
1: maar hun
0: kunnen.
1: Bazen, de aandeelhouders, dat zijn degenen die de keuzes moeten maken.
0: Ja.
1: En de mensen die achter de balie staan, ja, die krijgen alle klappen.
0: Ja.
1: En die doen gewoon hun best wat mij betreft. Dus het zijn de aandeelhouders waar ik ook tegen spreek. En dat ik gewoon hoop dat ik gewoon. Dat hou die basiszorg gewoon betaalbaar. Iedereen heeft er wat mij betreft recht op de liefde van een diertje.
0: Ja.
1: Dus zorg dat die basisdingen betaalbaar blijven.
0: Ja, ik vind het wel leuk dat je het trouwens, en fijn ook dat je het zegt. Want weet je, er komt inderdaad veel negatief nieuws over evidentie. Ja, dan ben ik ook gewoon blij dat er eens een keer positief nieuws komt. En ook ontzettend blij dat ze met name jou helpen.
1: Ja, zeker. Nee, echt, ik heb er niks over te klagen. En ze zeggen ook wel eens van, dan laten ze je onderzoeken doen die helemaal niet nodig waren. Ook dat heb ik nooit meegemaakt.
0: Nee,
1: ik kreeg regelmatig van, heeft dat beestje niet een MRI nodig? En dan zeggen ze zelfs tegen mij van, nee hoor, zou ik niet doen, hou het geld maar in je zak. Hij maakt voor deze kat niks uit, want daar gaan we niks verder van leren.
0: Nee.
1: Nou, daar kan ik alleen maar respect voor hebben.
0: Nou, dit gaan we de wereld insturen. Dat is toch wel even belangrijk.
1: Ja.
0: Ja, de muziek is een beetje op, dus wij gaan eens even praten over wat er allemaal nodig is.
1: Ja.
0: En ik vind het eerst nog wel even leuk, want ik zag zo'n lief, schattig, klein kattenmeisje, beetje schildpadachtig op jullie socials voorbij. Ja, precies.
1: Ja.
0: Wat is dat een schattig dier.
1: Ja, dat is ze zeker. En de karakter is ook heel leuk. Ze is heel vrolijk. Dus ik denk dat zij ook redelijk snel geadopteerd kan gaan worden. En we hebben meer van dat soort schatjes. Maar dat is ook echt een leuk diertje, ja. Ze loopt wat anders, maar ze doet het wel echt superleuk.
0: Ja, maar zij is heel klein bij jullie gekomen. Want ze groeide ook niet goed, las ik ergens.
1: Nee. Ja, ze heeft echt een heel dikke buik. En die heeft ze nog steeds. Dus we monitoren haar op dat punt nog wel. Maar ze doet het gewoon goed. Dus ze eet, drinkt en plast en poept gewoon goed. En ja, het belangrijkste is gewoon echt mega vrolijk. Ze is echt constant eigenlijk aan het, als ze niet aan het slapen is, dan is ze aan het sjouwen en aan het spelen. En ja, iedereen is ook wel ja, echt dol op hem. Ja, dat kan ook bijna niet anders. Het is zo'n knap kind.
0: Echt leuk. Nou, ja. We gaan heel even om te beginnen naar de adoptiepagina. Dat is altijd natuurlijk lastig als je er op een gegeven moment een podcast van maakt. Dan hebben wij het vrolijk over Fiona, die trouwens al geadopteerd is.
1: Mm.
0: Maar ik denk dat we het maar even zo doen. Hè, dat na Fiona komt er waarschijnlijk weer een Fanny en dan weet ik wat allemaal. Jullie hebben continu dieren die geadopteerd mogen worden. Degene die nu open staat is Richard. Kan je wat over Richard vertellen?
1: Ach, dat is nou echt. Wil je een leuke, lieve kat? Wil je echt een knuffelkat? Nou, dan moet je Richard hebben. Richard had een ingestort bekken. Dat hebben we gemaakt. Daar heeft hij helemaal geen last meer van. En voor de verder doet hij het gewoon supergoed. En hij is ook nog eens echt heel knap. Echt een hele knappe zwart-witte tuxedo-kat.
0: Oké, is die een kleintje? Want hij ziet er niet zo groot uit.
1: Nee, hij is niet klein. Hij is wel jong, maar hij is niet klein.
0: Oké.
1: Nee. Maar het is echt een hele leuke kat. Hij is, ja, dus ik heb hem ook nog nooit lelijk zien doen tegen iets of iemand.
0: Nee, kan je nagaan.
1: Als het, misschien is het wel God die gereïncarneerd is in Richard of zo.
0: Ah. Nee, ze zeggen altijd dat engelen zijn, toch? Engelen die reïncarneren in katten en in honden en in paarden. En
1: ja,
0: ze vergeten
1: dan alleen
0: de vleugels.
1: Dan hebben we hier wel, eigenlijk moet ik hem dan houden.
0: Ja, dan moet je dat misschien wel doen. Maar goed, weet je, dit is ook niet. Dit is natuurlijk wel een oproep voor Richard. Maar tegen de tijd dat de podcast live is, dan heeft Richard waarschijnlijk al lang zijn forever home. Maar dan komt er weer een andere Richard. Wat even belangrijk is, is op jullie website staan de adoptievoorwaarden. Mm-hmm. En onder het kopje speciale katten met een speciale behandeling. Daar kun je lezen hoe, wat of waar. En wat ik goed vind ook is dat jullie daaronder hebben gezet. Wat verwachten wij van u? Ben je er nog?
1: Ja, ik ben er. Ja, okay. Sorry.
0: Wat verwachten we van u? Dus dat stukje liefde en geduld, daar ga ik vanuit.
1: Ja.
0: Maar ook een stukje financiële zekerheid.
1: Ja. Ja, we willen gewoon dat mensen... we kunnen in niemands portemonnee kijken. We willen graag dat de katten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Wij vragen ook geen adoptiekosten. We vragen ook geen afstandskosten. Maar wij vragen altijd vrijwillige bijdrage.
0: Okay.
1: En het mooie daarvan is wat je dan ziet... is dat we eigenlijk van de meeste mensen die het kunnen betalen... krijg je veel meer.
0: Oh, ja, dat is ook fantastisch eigenlijk, hè?
1: Ja, precies. Dus, en dan, weet je, want mensen kunnen vaak klagen over de mensheid... Maar ik ervaar dat eigenlijk altijd alleen maar als heel erg mooi.
0: Ja,
1: want dat is wat mensen ook doen.
0: Ja.
1: He, als je niet zegt van ik wil bij jou 150 hebben, dan geven ze je vaak gewoon 200 of 250 euro. Omdat ze gewoon mooi vinden wat je aan het doen bent.
0: Ja, prachtig. Nou, dat is de eerste mogelijkheid om jullie te steunen. Jullie bepalen welke katten geplaatst kunnen worden.
1: Ja.
0: Maar dan is er natuurlijk ten eerste de doneerknop. Die hebben we bijna elke week. En dat is natuurlijk waar je het meest aan hebt. Ja, weet je, ik behalve de dierenarts waar we het over hebben... wordt het voer steeds duurder. Alles wat er met dieren te maken heeft... en trouwens überhaupt alles wordt duurder. Het eten voor ons ook. Dus doneren is denk ik altijd fantastisch...
1: Ja, nou, voer zitten we op zich redelijk goed in. Want we hebben een prachtige voersponsor die dat ook al ruim tien jaar doet.
0: Oké. Okay.
1: Maar onze dierenartskosten, ja, die zijn wel echt heel erg hoog. Dus op dat punt, die doneerknop, als die daarvoor gebruikt wordt... nou, dat kunnen we echt altijd wel heel erg goed gebruiken. Ik bedoel, we hebben soms weken dat we 6.000 euro kwijt zijn in één week. Nou, dat geeft wel een beetje aan. Dat is wel echt hetgeen wat we het meeste nodig hebben. Geld.
0: Ja, geld, dat is ook wat het is. We hebben nog een paar minuten. Je kunt suikertante of oom worden.
1: Ja,
0: wat
1: klopt.
0: Doe je dan?
1: Ja. Dan adopteer je eigenlijk een kat op afstand voor 9 euro per maand.
0: Ja.
1: En dan krijg je een adoptiecertificaat. En het beestje blijft uiteraard hier. Maar je krijgt ook een nieuwsbrief dat je ook een beetje de ins en outs krijgt... die andere mensen niet krijgen van het katshuis. En zo ondersteun je een kat constant.
0: Oké. Okay. Nou, dan, dat hebben we in het begin al even gezegd. Je kunt vrijwilliger worden. Ik ga ervan uit dat... dat is misschien wel even goed om de website te noemen. www.katshuis. En dan kats gewoon met K-A-T-S. En dan huis met S-C-H. En als je
1: heel chic.
0: Kat bij typt dan en winkel en weet ik het allemaal, dan komt dat helemaal goed. Daar is alles te vinden. Vrijwilligers, nou dan neem ik aan dat ze in contact komen met jou. En last but not least kun je ook nog gastgezin worden.
1: Ja, zeker. Ook die zoeken we nog. Ja, absoluut.
0: Nou,
1: ja.
0: Hartstikke goed. Ja, ik denk alles is te vinden op de website www.katshuis.nl. Ja, jij doet fantastisch werk. En daar wou ik graag even mee. Nou, dankjewel. Daar wou ik even mee afsluiten. Ik wens je ontzettend veel succes met alles wat je doet.
1: En super fijn dat je aandacht hebt willen besteden aan ons.
0: Nou, heel erg graag gedaan. Wens je een fijne avond.
1: Joejoe, hetzelfde.
0: Oké, dag.
1: Dank je. Doei doei.
0: Rob, dankjewel voor de techniek. En volgende week zijn we er weer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort-West is een politieonderzoek aan de gang. Daar is de rechterlijst ook dicht. Er staat 5 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. Rijkswaterstaat verwacht dat dit tot 12 uur gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag, assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoeld.

was dat You Better, You Better, You Bet. Op de 10e van de 10e van de 26e van de 2000ste. Ja, dan ben je weer welkom in op Doktersrecept hier bij Loe FM en bij Loco FM natuurlijk. Ik was net al even op zender bij Loco FM, maar toen klonk ik nog wel telefoonachtig. Nu klinkt het anders. De 10e van de 10e, dat betekent dat we over 76 dagen zitten aan de kerstdis samen gezamenlijk gezellig, hè? En ik merk het zelf al, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik had deze week de herfst al in mijn neus zitten. Voelde me een beetje grieperig eigenlijk. Nou ja, trek het ook wel weer, moet niet gaan lopen klagen, maar de herfst sloeg er wel ineens in. En ja, daar zullen we allemaal mee moeten doen. Ach, en dat maakt het ook weer mooier natuurlijk, want dan kunnen we weer uitkijken naar de lente en de zomer. Zo moet je dat zien, je moet alles positief oppakken. En dat doen we vandaag ook. Het is vandaag ook, we worden op Loco FM uitgezonden, dus dan is het ook nog eens Roktober. Heb ik zin in. Dus ik heb al wat chansons uitgezocht waar de gitaren de hoofdrol spelen. En die komen weldra ook aan bod. En de schaamplaten staan ook al klaar. Je hebt vandaag het Burker Trio met de Piet Reulikar. Spider Muffy Gang met Skandal im Sperrbezirk. Of Psy met Gangnam Style. En dat zijn de keuzes die je kunt maken op de social media timelines van Bert-Jan Dokter. Zoek hem even op en breng je stem uit. Hier is Erik Meesie, zonder jou.

Ja, is eigenlijk zo'n extra waar je niet overheen moet praten, maar ik doe toch. Ja, bij deze is dat weer gelukt. Nothing Else Matters, want het is natuurlijk ook nog eens een keer Rocktober. Dus hebben we Metallica ingehuurd vandaag. Er was toch geld over. Laat maar gaan. En Dan Hartman die zong ook nog een liedje mee. Met We Are The Young. De single-uitvoering uit 85. En Erik Macy. Die ken je misschien ook nog wel. Omdat hij ook ooit iets deed bij Toontje Lager. Deed het ook solo wat. Met Zonder Jou in dit geval. Daarna is hij niet echt flink doorgebroken. Die Erik Macy. Maar hij is nog altijd wel actief. Dat je het even weet. En ik had zojuist bij het intro van het programma al wel verraden. Natuurlijk de schaamplaten. Die staan klaar. De eerste daarvan, Burker Trio met de Pieter Ulikar. Die heb ik niet zelf bedacht, maar die werd mij weer toegezonden. Ik denk, die kan er ook nog wel bij. Volgens mij uit 79. En dat stond destijds gewoon in de top 40 mensen. De Pieter Ulikar. Maar het kan zijn dat je gaat voor Spider Murphy Gang met Skandal im Sperrbezirk, oftewel Skandal im Rosi. Of Psy met Open Gangnam Style. Nou, dat dansje ga ik niet nadoen, want dat houdt de studio niet. Maar je mag het wel zelf doen. De keuze is aan jou. Je vindt ze in de timelines op Instagram, Facebook, X en op Blue Sky. Daar kun je even zoeken naar Bert-Jan Dokter of BJ Dokter. Dat is mijn handle, zoals dat heet. En dan kun je stemmen brengen. En anders dan doe je het even naar de studio-app. Dat kan ook. Dan heb ik eigenlijk al wel weer genoeg gezegd, vind ik zelf. Eerst maar eens het weer. Vanmiddag is er een mix van zon, wolken en talrijke buien. De maxima liggen op 14, 15 graden bij een stevige wind. Met name aan de kust kan het onstuimig zijn met een krachtige tot harde westenwind en flinke windstoten. Gedurende de avond neemt de hoeveelheid buien in het zuiden af en in het noorden blijven veel buien voorkomen. 'S Nachts koelt het af naar 7 tot 12 graden. En morgen is er lange tijd in het noorden buiig en in het zuiden op enkele buien na droog. Het wordt dan morgen 13 tot 15 graden, zo is de belofte. We gaan even naar het rustmomentje in de show met Fleetwood Mac. Hier is Need Your Love So Bad.

stiekem ook Duitse Grundlichkeit. Propaganda met Duel Eye to Eye uit 85. Ja, bij mij staat hij nog altijd op het netvlies. Misschien zijn andere mensen het liedje wel vergeten. Maar het was mijn jeugd sowieso. En dit soort muziek raakt me. Ja, iedereen heeft geur, kleur, smaak, muziek. Dat komt bij ons allemaal op onze eigen manier binnen. En dat is toch leuk. Maar muziek kan het in ieder geval wel verbinden. En dan kun je lekker je emoties in kwijt. Dus dat is fijn. Je hoort ook Nick, toen nog vriendjes met Simon. Pak maar mijn hand uit 2007. En Fleetwood Mac was een rustmoment in de show. Met Need Your Love So Bad. Ja, ze waren er hard aan toe. Schaamplaten kun je nog steeds op stemmen. Dat gaat nog niet zo hard. Maar nog steeds staan klaar de Burker Trio met de Pieter Eulikar. Spider Murphy Gang met Skandal im Sperber. En Psy met Gangnam Style. Dit zijn de keuzes die je nog steeds kunt maken. Voor de schaamplaat die dan om 14:15... op al onze zenders van Loo FM en Loco FM te horen zal zijn. Maar dat bepaalt dus het luistervriendje en vriendinnetje door stemmen uit te brengen in de timelines van Bert-Jan Dokter op Instagram, Facebook, X, Blue Sky. Daar kun je dat vinden. En anders even naar loomedia.nl. Onder aan de pagina zit een WhatsApp-button. En dan kun je daar je stem ook uitbrengen op een wat meer niet-openbare wijze gewoon naar de studio toe. Ja, overal denken we aan hoor. Een beetje privacy is ook niet verkeerd. Gisteren was er iemand jarig waar ik vroeger, mijn gezicht is wat ouder geworden, maar waar ik wel mee vergeleken werd, dat is John Winston Lennon, oftewel John Lennon, op 9 oktober 1940 geboren werd en op 8 december 1980 werd vermoord bij zijn huis in New York, waar hij destijds woonde. En John Lennon, ik heb daar heel wat mee met de muziek die hij veroorzaakt heeft met de Beatles en ook solo natuurlijk. En ook zijn recalcitrante gedrag. Daar kan ik ook wel tegen opkijken. Want ik ben zelf iets wat meer bleu, denk ik, dan hem. Want hij was wel te uitgesproken. Maar een van mijn muzikale helden. En straks krijgen we nog een andere. Want Oom Sting was ook jarig. Dus en dat is ook vanaf dat ik jaar of 10 was. Had ik al zijn LP's. Samen met Andy en Stuart natuurlijk. Toen nog de Police. Had ik ook allemaal in huis. En nu nog steeds trouwens. Dus niks meer aan de hand. Maar eerst gaan we dan even maar aandacht besteden aan John Lennon. En dit is een van zijn mooiste liedjes. Woman. Een ode aan zijn vrouw. John Lennon. Hier op Blue FM en Loco FM.

soms blij van worden. En Joe Dolan had daar last van You're Such a Good Looking Woman, dat hij dat wilde uitzingen in 1970. En dat deed hij dus met succes. Je hoorde ook nog Bob Marley en The Wailers met Buffalo Soldier. Heerlijk, hè? Die echte reggae. En John Lennon dus, omdat hij jarig was eigenlijk geweest, maar dus al sinds 1980 niet meer mag zijn. Woman van John Lennon op de radio. Zullen we dan verder gaan met wat vrienden van hem? Dat waren, ja, heel veel mensen ontkennen dat, maar de Rolling Stones en de Beatles waren gewoon maatjes van elkaar. Want de Beatles schreven zelfs een van hun eerste liedjes

Honky Tonk Women van de Rolling Stones, de T. Rolling Stones, zal ik maar zeggen. Dat was de ene laatste wel in het eerste uur van Op Dokters Recept, want we hadden maar 58 minuten gekregen. De rest is reclame, nieuws en reclame, dus daar ben ik straks weer bij je terug met het tweede uur van Op Dokters Recept. Gezellig hier op Lou FM en Loco FM. Heerlijke muziek in op de zaterdagmiddag, voordat het sport weer begint. Die mogen we wel weer op wat nattere velden gaan spelen en dergelijke. Maar daar zie je zometeen vast wel meer van. Ik heb de verbinding al getest met Jan. Ja, dat voor de intimie achter de schermen. Dat jullie weten dat Jan in ieder geval verslag zal doen bij OVOS. Want dan moet hij nog op pad om dat te gaan testen. Te gaan doen, want dat heeft thuis getest. We sluiten het eerste uur af met een kleurtje. Met de scene in blauw. En dan ben ik straks weer bij je terug met een mooie uuropener van Sly Fox. Dat verraad ik alvast. Tot zometeen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden en het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

En dat doen we zeker in Op Dokters Recet. Lekker tot 2 uur de popmuziek in je oren via de radio. Van Loe FM en Logo FM natuurlijk. Zo moet dat allemaal werken. Zo moet dat allemaal gaan. En ik heb de schaamplaat ook nog steeds klaarstaan. Dus daar kun je nog steeds op stemmen. Als het je belieft. Dat zijn, de keuzes zijn Burger Trio met de Pieter Eurikar. Spider Murphy Gang met Skandaal in Sperrbezirk. Of Psy met Gangnam Style. En die keuzes kun je dus in mijn timelines op Facebook, X, Instagram en op Blue Sky kwijt. Dus ga vooral je gang, lekker stemmen. Dan krijg je om 14:15 jouw keuze wellicht op de radio. Ga je dus vanzelf merken. Dat weten we nu nog niet, want de stemmen moeten nog worden uitgebracht. We hebben straks ook nog wel even aandacht voor, het is morgen Coming Out Day. En vanochtend is in de gemeente Oldebroek de vlag gehesen, niet meer bij het gemeentehuis. Omdat de politiek dat niet meer wil, maar wel door de burgers. En daarover straks ook nog wat aandacht. Ik heb de opnames beschikbaar van wat de dominee Wilmink daarbij voorafgaande aan het strijken van de vlag heeft uitgesproken. Maar eerst gaan we naar Wang Chung. Hier zijn de Dancehall Days.

0: koninklijke bezoek op de Loco FM en de Lou FM. It's a Kind of Magic van Queen natuurlijk. Ik hoef het bijna niet af en aan te kondigen. Zo wordt mijn vak vanzelf overbodig, zou ik maar zeggen. Maar ik ben nog net niet door AI ingehaald. Maar je hoort in ieder geval wel Queen natuurlijk met A Kind of Magic. En de Diesel. Diesel, daar moet ik ineens aan Trump denken. En daar wil ik helemaal niet aan denken, want daar word ik na van. Sausalito Summer Night uit Den Haag kwamen die. En dit zeer Amerikaans klinkend chanson, zou ik maar zeggen. Maar toch echt gewoon uit van de Nederlandse kleibodem, zou ik maar zeggen. En Wang Chang met The Dance All Days uit 1984. Vanochtend werd in de gemeente Oldebroek niet bij het gemeentehuis de regenboogvlag gehezen. Maar dat werd nu in de samenleving gedaan, omdat Kjeld Mooi met zijn Oldebroek vooruit gratis vlag heeft rondgebracht in de gemeente. Ruim 300. En die hingen dus te wapperen vandaag aan de straten in de gemeente Oldebroek. Maar er was ook een bijeenkomst bij de Kruiskerk in Wezep, waar de vlag werd gehezen. En er was heel veel publiek op afgekomen. En ik kan het weten, want ik was erbij. En heel veel mensen vinden ook wat van de vlag. Want we krijgen daar ook best wel her en der weerstand over. Maar het gaat ook niet om die vlag. Het gaat uiteindelijk om acceptatie van mensen die zich niet prettig, niet fijn, niet erkend en uitgesloten voelen in de gemeenschap. En daar doe je het voor. Om met elkaar gewoon te normaliseren. We mogen allemaal hopen dat er ooit een dag komt dat die vlag er niet meer hoeft te hangen. Omdat we het allemaal voor elkaar hebben. En daar gaat het dan over. Maar vanochtend werd de vlag gehesen bij de Kruiskerk in Wezep. En dominee Han Wilmink die sprak voorafgaande met het toegestroomde publiek. Waaronder ook staatssecretaris die erbij was. En burgemeester Tanja Hazeloop van de gemeente Oldebroek was ook aanwezig. En nog Marjolein Korm uit de Tweede Kamer. Die was er ook allemaal bij. Er waren allemaal mensen, maar vooral heel veel lokalo's. En daar gaat het om. Mensen die gewoon een ander mens hard onder de riem willen steken. En dominee Han Wilmink die sprak daarover. En dat kun je nu gaan horen.
1: Fijn dat je er bent. En ik bedoel, ik sta echt versteld. De vorige jaren dat ik hier de vlag hees, of de kosten die hees, dan stonden we hier met 1 of 2 personen. Maar nu is het wat drukker geworden. En niet zonder reden natuurlijk. Maar heel goed dat jullie er allemaal zijn. En eventjes voor de goede orde, hier in de kerk, we willen een gastvrije kerk zijn, zitten er op het moment zit de gemeenschap van de Eritreërs, die komen hier elke zaterdagochtend een uitgebreide, bijzondere kerkdienst houden. Dus daarom liever niet zo naar binnen treden. Je ziet ze hier allemaal ook in het wit zitten. Nou, we staan hier en we gaan zo de regenboogvlag hijsen. En ik wil ook nog even speciaal onze burgemeester welkom heten. En juist vandaag zeg ik gewoon tegen je Tanja Hazeloop ook burgermoeder. Ja, vind ik wel. Ja, ja. En eigenlijk zou ik jullie allemaal naam bij naam willen noemen. Zo geweldig vind ik het dat jullie er allemaal zijn. Maar ook speciaal nog onze staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Of Justitie en Veiligheid. Claudia van Brugge. Geboren Wezepse. Geboren Wezepse. Ja, goed volk hier. We hebben hier nog, verder ook nog, ik noem even gewoon hun namen uit de Tweede Kamer. Marjolein Moorman, Annemarijke Pot, Ines Kostic. En dan hebben we ook nog leden van de Provinciale Staten hier, van lijsttrekker tot gewoon leden. Elke Smulders, Johan Maouch, Stan Helgers, Judith Tenbusch en Frank Cornelissen is nog niet zeker of die er is, staat hier. Maar goed. Oh, die is er ook, die is er ook. Hartstikke goed, hartstikke goed. Ja, hartstikke goed, ja. Oké. Voor mij, voor onze kerkgemeenschap, en ik spreek hier nu ook als predikant van zowel Kruiskerk als Pauluskerk. Die zijn in een proces van samen op weg. En jullie zijn straks ook allemaal uitgenodigd om koffie te komen drinken. En dan lopen we naar de Pauluskerk. Daar zal ook de regenboogvlag wapperen. Zijn jullie allemaal welkom voor koffie met wat erbij. Maar waarom wij hier staan? Wij staan hier omdat we niet toestaan dat er mensen in onze samenleving die mens zijn zoals wij, alleen op basis van een seksuele voorkeur naar de rand worden gedreven en niet mogen zijn. De regenboog is geen antichristelijk symbool, maar is een heel christelijk symbool, want het toont de veelkleurigheid van Gods schepping. En daar hoort iedereen bij. We laten niemand aan de kant zetten hier. Mij raakt het ook persoonlijk, omdat ik als predikant, ik ben al heel lang dominee, maar op Texel kreeg ik al te maken met zelfdodingen van homoseksuelen die niet mochten zijn wie ze zijn. En in 1992 heb ik het al het onderwerp op de kerkelijke agenda gezet en daarover gepreekt. En nou zijn we bijna 40 jaar later en dan denk ik, dan moeten we hier nog gaan staan. Dat zou niet mogen, zou niet moeten. Zou niet kunnen, vind ik. Ik bedoel, dat we dus eigenlijk helemaal niet zo ver zijn opgeschoten, blijkbaar. En ook maak ik me wel bezorgd als ik hoor dat bij tieners de acceptatie van homoseksualiteit ook nog achteruit is gegaan, gedaald is. Voor mij is een heel belangrijk item als het over de Bijbel en mijn geloof gaat, van dat waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. En dat is voor mij heel belangrijk. En toen ik hier precies negen jaar predikant werd van de Kruiskerk, toen schreef ik iets op de website van de kerk. Dat kunt u er nog op nalezen. En dat geeft volgens mij ook wel de kern aan. En dat kan, in die woorden denk ik, kan iedereen hier zich vinden. Het begint natuurlijk christelijk. Als wij zelf zo welkom zijn bij God, wie zijn wij om anderen te weren? Open je hart. Wees een huis, een open huis, vol warmte. Zo willen we als kerk in de samenleving staan. En ik weet wel zeker, zo willen jullie allemaal als naaste voor de ander ook in het leven staan. Nou.

Deon Rossi met haar haar in de bossie. I'm coming out. En ze zong het aan het eind, schreeuwde ze het nog even uit. Ze was natuurlijk van de dames samen met z'n drietjes altijd lekker als de Supremes optreden. Maar zij werd er eigenlijk uitgetrokken en op de voorgrond gezet. Dus de rest van het groepje was daar ook niet altijd even blij mee. Maar uiteindelijk had ze ook een enorme solo carrière. En ze was ook zeer close met Michael Jackson, zal ik maar zeggen. En daar ging ze vaak mee om. Maar die had eigenlijk bijna een gelijkwaardige stem trouwens. Moet je eens opletten. Dat kun je nog wel in de USA for Africa. Daar kun je dat wel aardig terug horen. Want daar zingen ze om elkaar heen. En dan hoor je wel hoeveel gelijkenis daar eigenlijk in zit. Of het toevallig is, of zo toevallig de moeder is van Michael Jackson, ik weet het niet helemaal zeker. Ik moet nog wel even vertellen wat er nog meer was. Anders zijn mensen helemaal boos van, die schrijven dat allemaal op en die houden dat bij. Je hoorde inderdaad ook Lady Gaga met Born This Way. En Bronski Beat met Small Town Boy. Nadat je dominee Han Hilmink van de Kruiskerk en de Pauluskerk uit Wezen had horen spreken over het hijsen van de regenboogvlag vandaag in Wezep bij de Kruiskerk. En laten we allemaal wat liever voor elkaar zijn. En niet boos zijn om vlaggen of wat dan ook. Maar gewoon elkaar het leven gunnen. Want daarvoor zijn wij een beschaving. Daarvoor zijn we een democratie. En het is niet om vlaggen overal op te hangen. Het is juist om te erkennen dat er mensen in de samenleving zijn die onterecht verdrukt worden op welke manier dan ook, in familie, in vriendenkring, op de werkvloer of op school, terwijl dat niet nodig is. Laat iedereen lekker zichzelf zijn. De privékeuzes van een ander betekenen niks voor jou, zolang het jou niet schaadt. En dat hoeft namelijk helemaal niet, de privékeuzes van een ander. Komt het allemaal dik voor elkaar en kunnen we samen vredevol nu en de toekomst in dit leven. Zo makkelijk is het. Ik was het bijna vergeten, maar de schaamplaat moet namelijk verraden worden. We hadden dus klaarstaan Burke Trio met de Petrolicar. Spider-Murphy Gang met Skandaal im Sperrbezirk, of zoals veel mensen het noemen, Skandaal um Rosie. Geheel terecht. En Psy met Gangnam Style. En de uitkomst, eigenlijk had ik hem stiekem ook wel weer verwacht, want ik ken jullie een beetje als luisteraars. Ik had graag het Burke Trio dan een keer laten horen. Maar dat is niet gelukt, want er zat niet genoeg olie bij. Het is vandaag weer geworden, ja. Zoals altijd, mensen. Als ik de Spider-Murphy Gang opzet, dan worden jullie blijkbaar helemaal wild van. Dus dan doen we dat bij deze weer. Als schuilplaats van vandaag, Skandaal im Sperrbezirk, Skandaal im Rosie, Spider-Murphy Gang. De schaamplaat, de schaamschallplatte van heute Tage.

Sunday, Bloody Sunday. Dat was de afsluiter van U2 natuurlijk. De afsluiter zeg ik dan. Maar dat klopt eigenlijk ook wel. Want we gaan er een eind aan breien aan deze uitvoering van Op Dokters Recept. Het is tijd voor Noord-Veluwe Sport op Loco FM en Loe FM. En dan gaan we weer naar de voetjebalwedstrijden luisteren. En nog meer, want ze hebben nog meer sport tegenwoordig. Dus tot 5-6 uur doorgaan. Zelfs met uitzenden om meer sportaandacht te geven. Dus vandaar. Je hoorde ook nog Steve Miller Band met de Joker. En de Spider Murphy Gang met Skandaal im Sperrbezirk. En had ik nog beloofd de jarige Sting te gaan draaien. En die wil ik dan als afsluiter op zender zetten. En dat doen we dan met dit liedje. I'm so happy I can't stop crying. Misschien ken je hem niet, maar hij is heel gezellig. Nog van harte gefeliciteerd, oom Sting, met je verjaardag. Tot volgende week. Veel liefde toegewenst.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Lorenland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Bij Hilversum is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
3: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
7: Visser Autotechniek in Oldebroek is het adres voor het totale onderhoud van uw auto. APK, diagnose, reparatie, banden uitlijnen en airco-service is zomaar een greep uit onze diensten. Met eventueel vervangend vervoer of haal- en brengservice. Toe aan een nieuwe auto? Misschien hebben wij de occasion voor u. Kijk voor alle informatie op visserautotechniek.nl. Visser Autotechniek, aan de Zuiderzeestraatweg 164 in het centrum van Oldebroek.
8: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
9: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Nergens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Frick staat voor een enthousiast, passievol en multidisciplinair team met een krachtige drive om waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Bij Frick behandelen we met unieke methodes zoals deep tissue massage en active release techniques. Verder bieden wij ook manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie aan. Ook staan wij bekend om het performance deel. Daarvoor testen en begeleiden wij teams en individuele sporters. Eigenlijk alles wat je wil weten over sport, fitheid, trainingszones kunnen wij hier meetbaar maken. Zo kun je slimmer en gerichter trainen en optimaal presteren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Fricks Fysio en Performance via fricksfysio.nl of bel 0525 692948.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezen. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
4: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu.
5: Locominu.
4: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
6: Zwanepol installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038-444-8999. Of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein, dan moet u bij Zwanepol zijn.
7: Loco FM, Lou FM, dit is Noord-Veluwe Sport.
8: Ja, dat terwijl vanmorgen de regenboogvlag is gehezen bij de Kruiskerk in Wezep, zijn de meeste vlaggetjes langs de voetbalvelden ook alweer aan het wapperen. Dan heb ik het natuurlijk over Noord-Veluwe Sport. En dat is de eerste vier uur nu aan de orde. Wij beginnen dus met Noord-Veluwe Sport. Mijn naam is Gert-Jan Mulder. Ik probeer vandaag een beetje alles aan elkaar te kletsen als het eventueel mogelijk is. Ik maak het even heel kort, want ik heb al twee verslaggevers heb ik al hangen, laat ik het zo zeggen. We beginnen even met de wedstrijd Kwik 20 tegen WHC. WHC. Arnold Verriesen gaat met de heren van WHC en de supporters en de technische staf naar Sportpark Vonderswijde. En dat allemaal in Oldenzaal. Ja, WHC op de laatste plaats met 3 puntjes. Op de 12e plaats daarboven met 7 punten. Kwik 20. Die wedstrijd begint om 3 uur. Dus zaak voor Wezep om wat puntjes bij elkaar te sprokkelen en mee te nemen naar Sportpark Muldersingel. Dan hebben we de wedstrijd Rauwveen tegen SC. Rauwveen SC tegen Ovios. En die wedstrijd begint om 2:30. Jan van der Bos, die hangt eigenlijk al, die doet daar verslag van. Dan, ja, eigenlijk een beetje een topper. De trotse koploper in 3F. DSV 61 uit Doornspijk. En dat tegen Hato Heim. Ja, equal, alle twee dezelfde punten natuurlijk. Ze staan alle twee eigenlijk bovenaan. Alleen DSV, die heeft zijn doelsaldo beter als dat van Hattoheim. En dat natuurlijk had te maken met die wedstrijd die DSV won op eigen terrein van Ovios met maar liefst 4-1. Krijgen we SV, trouwens Geert Hartold, hij doet daar verslag van. Laat ik zijn naam niet vergeten. SC het harde tegen Bekwikt 28, Jon Reurink. Hij is degene ook in die derde klasse F die ons bijhoudt via de app. Dan hebben we de wedstrijd VSO tegen Zalk SV. Normaal Bert Schipper, nee hoor, vandaag niet. Vandaag Gerrit-Jan Veldtoen. Hij is aanwezig bij die wedstrijd VSO tegen Zalk. VSO staat op een tweede plek. En Zalk staat, ja, Zalk vorige week verloor maar liefst met even kijken, 4-5 van Hattem dus. En VSCO heeft de drie wedstrijden nog gewonnen. Dus VSCO staat mooi bovenaan. Dan hebben we de wedstrijd ESC tegen WZC Wapenveld. Die wedstrijd begint om 3:15. Arne Veldhuizen, hij houdt dat allemaal voor ons bij. En dat ook allemaal via de app. En als laatste krijgen we in die vijfde klasse Wietem tegen Noord-Veluwe Boys. En daar hebben we geen verslaggever van. Ik heb genoeg gezegd. Ik ga eerst naar Geert Hartold. Geert, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Gert-Jan en de luisteraars van Noord-Veluwe Sport. Hartelijk welkom vanuit mijn VIP-room. De karren hier op Sportpark de Haren. Waar misschien ook nog wel een regenboog zal verschijnen. Want het is hier afwisselend zon en regen. En als dat een keer tegelijk gebeurt, kan het zomaar zijn dat die regenboog hier ook verschijnt. Nou, je zei het al, beide ploegen bovenaan. Voor wat het waard is hoor, na drie wedstrijden. Hattenheim en DSV 7 punten. DSV op doelsaldo nummertje 1. Welke ploeg gaat vanmiddag proberen om, laten we positief zijn, minimaal een puntje hier aan over te houden? Dat zijn de volgende jongens. Laurens Dekker, Dien Holstegen, Wilbert van Loo, Martijn Assugius, John Bos, Pieter Spaan, Mark-Jan Visser, Arjan Hulter, Ron Hofmeijer, Wilber Akster en Justin Visser. Eén plek gewijzigd en wel een beetje een aderlating. Martijn Lievering, geblesseerd, zat er al een beetje aan te komen. Was vorige week geblesseerd geraakt en heeft toch doorgevoetbald. Ja, dat is een beetje des Lieverings. Zijn plek is nu ingenomen met rug nummer 11 door Arjan Hulter. De scheidsrechter is de heer André Willems. En de pupil is Nathan Versluis. Om 2:30 hou ik u op de hoogte van DSV Hattenheim.
8: In ieder geval dankjewel Geert. Tot straks gaan we over naar Jan van der Bos. Even kijken. Jan van der Bos, ja, hij zit bij de wedstrijd Rauwveen SC tegen Ovios. Jan.
9: Ja, nou ja, dit, in dezelfde klasse hè, waar DSV trotse koploper is. Daar is Ovios speelt vandaag in de Rauwveen tegen de Rauwveen SC. En ja, ik ga daar vanmiddag verslag van doen. Om 2:30 beginnen we. Iedereen welkom trouwens. Alle luisteraars. En jij ook, Gert-Jan. Hè? En speciaal mijn buurvrouw, want die moest ik even zeggen. Die kwam niet. Rika Koele. Die wil ik even een speciaal welkom heten. Ja, Rauwveen Ovios. Onder leiding van de heer S. de Rijke. Zijn voornaam weet ik niet, maar jonge scheidsrechter nog weer. En daar ben ik wel blij om op zich hoor. Er zijn een aantal talenten die hier in de derde klasse mogen laten zien wat ze waard zijn. En dan worden ze ook beoordeeld enzovoort. Dus over het algemeen zitten daar wel een hele goede scheidsrechter bij. En dat is voor het Nederlandse voetbal natuurlijk ook al goed, Gert-Jan. Verderop ook, hè. Dus verjonging, ook bij de scheidsrechters, helemaal mooi. Rauwveen, ja, dat begon een beetje wisselvallig aan de competitie. Drie wedstrijden, drie punten hebben ze. En één wedstrijd gewonnen. De eerste wonnen ze, de andere twee hebben ze verloren. Ovios, ja, daarentegen twee wedstrijden goed gespeeld. Tegen het Harde en tegen even kijken, vorige week SCA hebben ze gewoon goed gespeeld, goede controle gehad. En die week ertussen tegen DSV en niks ten nadeel van DSV hoor. Maar Ovios die deed ook niet helemaal wat ze kunnen. En daarom hebben ze drie wedstrijden 6 punten en staan ze kort achter de koplopers op een vierde plek. Ja, Rauwveen die zal aansluiting wil hebben met de middenmoot. En die beginnen dus ook wel fanatiek waarschijnlijk aan die wedstrijd. En die zullen dan moeten winnen om een beetje aansluiting te houden. Ovios, die zal aansluiting met de bovenste willen hebben. En dus een overwinning telt dan ook eigenlijk alleen maar een gelijkspel. Daar hebben ze allebei niet heel veel aan. Je hebt een punt, maar voor de rest ook niks, hè. Ovios, die begint met de volgende opstelling. Harold Ponstein in het doel. Dennis de Boer, Sander van de Kerk, Jori de Vries, Jasper Schut, Arjen Hoogland, Andy Vlier, Cornel Balk, Mike van Wegel, Mike van Toeven de captain, Sam van Koldenhoven, op de bank zit Jasper van, of sorry, Jacco van Olst in het doel. Of als doelman. Conny Hameling, Levi Dikhoff, Wesley ten Hove, Jasper Uitslag en Joey Mensink. Als grensrechter zeg ik dan maar Erwin Huisman. En trainer is natuurlijk Erwin Brem met Marcel van der Beek ook op de bank. We beginnen hier om 14:30. Hopelijk een leuke wedstrijd en dat we nog vaak mogen komen, Gert-Jan.
8: Oké, Jan. In ieder geval, dankjewel. Wij gaan over naar Sportpark Mul... we gaan over naar Sportpark De Heugde, VSCO tegen Zalk SV. Ja, VSCO die doet het heel goed in die derde klasse. Of in die vierde klasse. In ieder geval wedstrijden gewonnen. Zalk die vergiste zich vorige week in Hattem, als ik me niet vergis. Verloor daar met 5-4. Gerrit-Jan Veldtoen, hij kwam een beetje zachtjes door. Gerrit-Jan, is dat nog zo?
10: Goedemiddag Gerrit-Jan, ik hoop dat ik nu luid en duidelijk doorkom. Ik weet niet hoe het is met geluid.
8: Kan nog iets harder, maar je bent wel te verstaan.
10: Goed, VSCO speelt vanmiddag dus thuis tegen de SV Zalk. Dat is een van de nieuwkomers in de vierde klasse C. De ploeg promoveerde vorig jaar vanuit die vijfde klasse en maakte dit seizoen zijn opwachten op een hoger niveau. En wie tot de oude generatie behoort en de naam Zalk hoort, denkt al snel aan Kluisje uit Zalk, die beroemde vrouw. Een kruidenvrouwtje dat volgens de overlevering voor vrijwel elke kwaal wel een pijntje, een remedie had. Maar het dorp met ruim 800 inwoners is meer dan alleen die historische bekendheid. Zalk en een hechte en actieve gemeenschap met onder meer een eigen dorpshuis, een bloeiende voetbalvereniging SV Zalk. En die vereniging is vanmiddag de tegenstander van VSCO op Sportpark De Heugde. En om 14:30 trappen we hier af. De scheidsrechter is vanmiddag de heer Gerwin Maathuis. Beide teams kwamen elkaar nooit eerder tegen in de competitieverband. Wel troffen ze elkaar aan het begin van vorig seizoen in de bekercompetitie. VSCO won toen op eigen veld met 3-0. En hoewel die overwinning vrij eenvoudig tot stand kwam, zal het vandaag waarschijnlijk een stuk lastiger worden. SV Zalk beschikt over een ploeg waarin in deze competitie terdege rekening moet worden gehouden. Ze hebben natuurlijk van alles binnengehaald aan nieuwe spelers. Onder andere Rinze van der Velde, die ooit bij VSCO speelde en bij WRC en nu dus weer bij Zalk. En onderschatting kan dan ook desastreuze gevolgen hebben voor VSCO. De bezoekers bezetten op dit moment de zevende plaats op de ranglijst met 3 punten uit 3 wedstrijden. 2 keer werd verloren en 1 keer gewonnen. Ja, ik zei het al vorige week, lid. Zalk een opmerkelijke nederlaag tegen Hattem. Ze stonden zelf met 3-0 voor, maar uiteindelijk moesten ze toch met 4-5 de meerdere erkennen in Hattem. VSCO staat momenteel tweede met een maximale score van 9 punten uit 3 wedstrijden. Vorige week werd WCC in Wafel met 3-0 verslagen, waarmee de ploeg de derde overwinning op rij boekte. Daarvoor was het EFC 58 waarvan werd gewonnen en daarvoor Twello. De thuisclub VSCO zal natuurlijk alles aan gelegen zijn deze zegenreeks voor te zetten en de ongeslagen status vast te houden. En Zalk die zal natuurlijk de mouwen opstropen om de teleurstellende resultaten van de afgelopen wedstrijden een betere wending te geven. Nou, hoe komen ze dan in het veld? Zalk komt met de volgende spelers. Emiel Post, Quentin Dijkstra, Juri van de Kamp, Jurian van den Brink, Enrico Leursing, Steven van de Weert, Gert Hop, Sander Kuiper, Rinze van der Velde, Matthijs Hennephoff en Rutger van den Broek. VSCO komt dan met de volgende spelers in het veld. Beert Bonenstro, Thomas Smit, Jeffrey Vis, Arjan van het Ende, Hans van Renselaar, Jesse Boeven, Janno Osseweijer, Boas Brenes, Luc van der Weg en met name Jesse Boeven, Boas Brenes en Luc van der Weg. Dat zijn de bekende jongelingen die eigenlijk nog in A moeten spelen, maar ze zijn al overgegeven naar de selectie. Verder captain Jan van Toever, in het doel staat Alex Grotehuis. En zoals gezegd, de scheidsrechter is vanmiddag Gerwin Maathuis. En uit Zalk zal de assistentscheidsrechter zijn Mark van Gelder en voor VSCO is dat Jeffrey Pater. We beginnen hier ook om 14:30. En wij zullen in de loop van de middag de luisteraars op de hoogte houden van alles wat hier gebeurt op Sportpark De Heugde.
8: Dankjewel Gerrit-Jan. De winterjas weer van stal gehaald?
10: Nee hoor, ik heb nog een lekker zomerjasje aan en tussen de buien door dan gaan we lekker in de zon staan. En anders hebben we hier bij VSCO een geweldige mooie cabine waar de reporter kan zitten. Dus ze hebben aan alles gedacht.
8: Oké, dankjewel. In ieder geval voor deze informatie voor de voorbeschouwing van die wedstrijd VSCO tegen Zalk SV. Ja, ik dacht daar wel een beetje de regenjas aan, want ik kwam hier net met mijn brommetje, maar het was nog behoorlijk koud. Goed, gaan we even kijken naar die wedstrijden die allemaal nog gespeeld worden. Tenminste, de andere wedstrijden. En dan begin ik bij die vierde divisie. Dat is natuurlijk waar WHC in uitkomt. AZSV tegen ONS Sneek. Die wedstrijd begint om 2:30. Dan de wedstrijd Deto tegen Flevo Boys. Die wedstrijd begint om 3:00. Ook begint om 3:00 de wedstrijd DZC 68 tegen HSC 21. De Olde Veste die mag om 2:30 aftrappen tegen TVC 28. Dan de wedstrijd, zoals ik al zei, Kwik 20 uit Oldenzaal. Die wedstrijd wordt om 3:00 gespeeld tegen WHC. Dan hebben we de wedstrijd nog Urk tegen Lac Frisia 1883. En die wedstrijd begint ook om 3:00. Hebben we nog twee wedstrijden. Eventjes kijken hoor. Ja, één wedstrijd sowieso Neon tegen Berkem. Die wedstrijd begint vanavond om 6:00. En dan hebben wij nog morgen nog de wedstrijd Heino tegen Bon Boys. Dat is allemaal in die vierde divisie. Ja, zullen we maar gelijk even doorgaan naar 3F. Ja. Op zaterdag kijken we even naar die wedstrijden, het programma daarvan. Dan kijk ik even naar die wedstrijden. Om 3:00 de wedstrijd Zwift 64 tegen Dize West. En die wedstrijd begint om 3:00. Dan Rauwveen. Jan van der Bos, hij vertelde het ons al om 2:30. Begint die wedstrijd Rauwveen tegen OVOS. Dan ja, eigenlijk een beetje de kraker in die klasse, vind ik tenminste vandaag wel. DSV 61, ja, de trotse koploper daar Doornspijk. En die mag het opnemen op Sportpark De Haren tegen Hattuheim. Ja, Hattuheim op de tweede plaats. Alleen hetzelfde aantal punten. Zoals ik al zei, Hattuheim. Of DSV die heeft het doelsaldo iets beter. Ja, dat komt ook uit door die overwinning die ze haalden op OVOS met 4-1. Dan de wedstrijd Olympia 28 tegen FC Dalfsen. Die wedstrijd ook om 2:30, 10 oktober. Ja hoor. Olympia 28D en dan SEH tegen ZAC ook om even kijken 2:30. En ook om 2:30 hebben wij nog de wedstrijd Serenbroek tegen Heerde en Harde tegen Bekwik 28. Even doorgaan, want ik zie het nu toevallig staan en soms vergeet ik dat helemaal. Volgende week is er eigenlijk heel weinig voetbal. Alleen wel een hele belangrijke wedstrijd. Maar volgende week dan moet DSV wel aantreden om 2:30 tegen SV het Harde. Kan ook een hele mooie wedstrijd worden. En toen zeiden ze van ja, er is eigenlijk maar één wedstrijd. Nee, er zijn er twee volgende week. Want OVOS die is doorgebekerd. En OVOS mag het volgende week thuis. Meen ik zal nog even nakijken. Maar ik geloof thuis. Die mag aantreden volgende week tegen Coët Kampen. En dat is, geloof ik, en dat weet ik haast wel zeker, een tweede klasse. Er zijn twee wedstrijden dus volgende week. Goed, we zijn bij u tot de klok van... Ik praat me zo even door en dan pak ik gelijk even die vierde klasse mee. Moet ik eventjes kijken. Dan zit ik nu eventjes fout. Maar goed. Wij zijn bij u tot de klok van 6:00. En in het laatste uur hoop ik nog eventjes een gesprek te hebben. Want er is een kampioenswedstrijd op. Die moet eigenlijk nog beginnen. Dan praat ik met Geert Holweda. En Geert Holweda is een van de bestuursleden of voorzitter van de korfbalvereniging hier in Elburg. Het tweede van Elburg is al kampioen geworden. En ook het eerste van Elburg kan vandaag kampioen worden. En daar heb ik vandaag nog heel eventjes een gesprek mee. Nu ben ik nog steeds aan het zoeken naar de klasse 4 en ik heb hem. Kijk ik even naar het programma in die klasse. Dan hebben we het over VSCO Zalk SV. We horen het allemaal van Gerrit-Jan Veldtoen. VSW tegen Oene. Die wedstrijd begint ook om 2:30. En dan de Zwolse Boys tegen Deventer SP. Ook om 2:30. ESC. Het wordt bijgehouden door Aart Veldhuizen via de app. En die treedt thuis aan tegen WZC Wapenveld. En dan hebben we de wedstrijd Hattem tegen EFC 58. Dat zijn de wedstrijden. Ja, die heb ik in ieder geval even. Dan hebben we de wedstrijden dus ook weer 24 oktober. Zoals ik al zei, volgende week zijn er dus twee. Een bekerwedstrijd en één wedstrijd voor de competitie in 3F. Dat is die wedstrijd DSV tegen het Harde. Goed, eerst maar eens een stukje muziek. Brabant, Guus Meeuwis. MUZIEK.

0: Ja, het is weer een aantal jaren terug dat ik met mijn beide dochters daar in Eindhoven was. In het Philipsstadion bij het concert van de Zachte G van Guus Meeuwis, niet Guus Hermans, Guus Meeuwis. Ik kan me nog herinneren toen dit liedje gezongen werd, dat het dak eraf ging op het Philipsstadion. Wij gaan over naar Gerrit-Jan Veldtoen. Gerrit-Jan.
1: Ja, Gerrit-Jan, ik kwam even bij je binnen om te horen of het geluid goed was bevonden door jou. De elftal komen nu op het veld met de scheidsrechter en de presentatie aan het publiek. Er is mooi een aantal publiek opgekomen naar deze wedstrijd. Maar ik was even aan het testen met jou of het geluid nu goed is.
0: Nou, het geluid is redelijk. Daar hou ik het op.
1: Wat is het nog te
0: zeggen? Maar het kon nog iets harder. Ik heb hem hier op 20 dB staan. En ik kan hem hier niet hoger zetten. Maar je bent wel goed verstaanbaar voor de luisteraar, hoor.
1: Oké, nou, dan houden we het zo. En dan, als straks de wedstrijd begonnen is, dan komen we terug.
0: Oké, prima. Geef mij een mooie gelegenheid om even het klaverjassen door te nemen, zoals ik elke week weer doe. Want dan word ik wel op attent gemaakt. Hou je klaverjassen ook nog een beetje bij. En dat doe ik maar al te graag. Want op het harde is natuurlijk op donderdag 8 oktober weer geklaverjast. 22 deelnemers deden er mee. Dit keer. En dit zijn de namen van de Anton van Biezen. Die werd trouwens de beste van de Biezen die avond. De beste met de beste klaverjasser. Dit zijn de namen van de andere vier prijswinnaars van die avond met de puntenaantallen. Wim Ruitenberg, hij scoorde 5206 punten. Cor van der Grijp met 5026 punten. Hendrik Jan Groothuis met 4988 punten. Peter van den Burg, een van de organisatoren, eigenlijk de organisator van dit klaverjas met 48.

0: Ach, maar ik kan jou in ieder geval nog een stukje harder zetten.
1: Als je wil, dan misschien ben ik dan beter te verstaan.
0: Ja, zo is het goed.
1: Zo is het goed. Kijk,
0: zo is het
1: prima.
0: Prima.
1: Geen gekraak, geen geruis.
0: Nee.
1: Kijk, helemaal goed. Nou, dan ga ik hier maar beginnen vanaf uit Oldenzaal. Kwik 20 WAC. Goedemiddag, luisteraars natuurlijk. Gert-Jan vanuit de studio. Er staat, even kijken, de zevende speelprogramma. Zevende speelprogramma, laat ik het zomaar zeggen. De zevende speelronde, zo moet ik het zeggen.
0: Zo,
1: op het,
0: zo zeg je het goed aan.
1: Voor WAC. Ik kan even er niet op komen als je het goed. Dus de zevende speelronde. En dat is meteen ook een belangrijke natuurlijk voor WAC. Want WAC, ja, het staat ene laatste. 6 gespeeld, 3 punten. Als laatste staat nog Heino. 6 gespeeld, ook 3 punten. Koploper in de vierde divisie D is de Oldenvesten. 6 gespeeld en 16 punten. En Kwik 20, het staat 12e. 6 gespeeld, 7 punten. Ook eigenlijk wel een beetje matig voor Kwik 20, want ja, de ploeg die kan ook beter. Tenminste, dat had vorig seizoen de ambities om toch in ieder geval hoger op te gaan. Maar het kent dus ook een beetje een valse start in de beginfase van dit seizoen. Goed, WAC speelde vorige week tegen Neo. Het werd 1-1. Nathan Duim, hij tekende voor de gelijkmaker in die wedstrijd. En over het geheel van de wedstrijd was het wel verdiend voor de Wezepers. Want het vechtlust zat er genoeg in. Positiviteit en vechtlust, dat is ook waar WAC het eigenlijk moet doen. Energie leggen in de wedstrijden, laat ik het zomaar zeggen. En Kwik 20, het won zondag, want het werd op 4 oktober gespeeld. Want er zijn twee zondagploegen, die voetballen dan op zondag tegen elkaar. Dat werd 0-1 voor Kwik 20, dus het boekte een belangrijke overwinning daar bij TWC. 28 mag toch ook wel verrassend genoemd worden, want TWC, ja, het staat nu derde en het heeft toch ook nog bovenaan gestaan in deze competitie. Goed, in zoverre dus de stand van zaken. Dan gaan we eens even kijken dan naar de opstelling dan van WAC vanmiddag. Dennis Kalkhoven, hij is er niet bij. Hij viel vorige week geblesseerd uit. Hij is nog niet fit genoeg bevonden. Ook Nico Veldman, hij ontbreekt nog bij de Wezepers. Tim Hoofd, hij is alweer terug, maar dan kom ik zo op terug. Goed, dan zijn dit 11 namen van WAC die het dan vanmiddag gaan doen. Op doel Finn Jorans, verder met Sylvain Vierhuizen, Gijs Slaghuis, Jeffrey Bos, Nathan Duin, Mitchell Dijkhoff. Hij is tevens de aanvoerder, Dion van Limburg, Lucas Nunink, Jelle Post, Stef van Hoenen en Jesse van Doorn. Hij staat vanmiddag ook weer in de basis. Goed te wissel aan de kant van WAC. Jari Hulsman, hij is de reservedoelman, Mike Sercel, Stan Sellies, Daniel Duin, Tijmen van Leeuwen en Tim Hoofd. Zoals ze zegt, hij keert weer terug op de bank bij WAC. Goed, dan gaan we naar de opstelling dan van Kwik 20. De ploeg uit Oldenzaal. Er staat op doel Niels Ensink. Verder met Bas Nijhuis, Ruben Dolossi, Gijs Olderscholtenhuis, Frank Ulderink, Daan Oudeveldhuis, Jesse Kip, Levi de Muck-Martier, Mike Tanke, Lars Ketkaten en Wout Drosten. Dat zijn 11 namen aan de kant van Kwik 20. De wisselspelers zijn Jelle Huitink. Hij is de reservedoelman. Rutger Dijkstra, Totte Oldenkalter, Jort Oudelfrink, Liam Meenhuis en Steije Bijvang. Die completeert de bank van Kwik 20. Goed, het arbitrale trio staat deze middag onder leiding van de heer Groenewegen. Hij wordt geassisteerd door H. Kanaar, als ik het goed zeg, en C. Okoro. Goed, 3 uur wordt hier afgetrapt op Sportpark Vonderswijde in de Oldenzaal. Ja, er waait een licht windje en hopen dat het droog blijft. Het is tot nu toe nog droog en dan hopen we dat het droog blijft. Maar we gaan in ieder geval hopelijk een mooie wedstrijd zien vanmiddag tussen Kwik 20 en WAC. Daar kom ik straks bij u terug.
0: Ja, en die wedstrijd begint om 3 uur, zoals Arnold Varissen al zei. Heb ik nog wat motocross nieuws? Ja, daar heb ik met name over het zijspan. Afgelopen zondag reizen Ruben van Werven en Jannie Buitenhuis af naar het uiterste puntje van Zeeland voor de ene laatste wedstrijd van het seizoen. Ondanks een sterke snelheid en constante progressie werd het een dag waarop technisch tegenslag resultaten bepaalde. Voor de Onderbroekse zijspanteam was het eerste kennismaking met het circuit in Axel. Al snel bleek dat de baan goed aansloot bij de rijstijl. Dit vertaalde zich in overtuigende vierde tijd tijdens de tijdtraining. Kort voor de start werd duidelijk dat de motor niet naar behoren functioneerde. Hierdoor kwamen Van Werven en Buitenhuis slecht weg en passeerde het team naar de eerste ronde al 21ste plaats. In het vervolg van de manche werd een sterk tempo gevonden en wist het meerdere concurrenten te passeren. De opmaats resulteert uiteindelijk in een klappe knappe vierde plaats het maximale haalbare gezien de omstandigheden. Tussen de maandjes door werd geprobeerd het motorprobleem te verhelpen.

Bij de start van de tweede mars bleek het euvel echter nog aanwezig te zijn, waardoor opnieuw als laatste moet worden gestart. Ondanks dit probleem wist het team terug te rijden naar de vierde positie. Een incident waarbij het team voor hen vast kwam te zitten, zorgde ervoor voor tijdverlies en verlies van meerdere plaatsen. De mars werd afgesloten met een zesde positie. Dit leverde het zijspan duo een vijfde plaats op in het dag. Klassement. Hoewel het geluk dit weekend niet aan de zijde van het team stond, waren de snelheid en het rijgedrag duidelijk aanwezig. De prestaties op de baan gaven vertrouwen, ondanks de eindklassering die niet volledig weerspiegelde. Het team treft inmiddels de voorbereidingen voor de laatste wedstrijd van het seizoen, die aankomende zaterdag in Valkenswaard, dus vandaag in Valkenswaard, wordt verreden. Sinds één dacht, doe maar.

0: sinds één dag, en dat allemaal door een doemaar. Ja, zoals we gewend zijn, we laten de muziek en we gaan het woord geven aan onze sportverslaggevers, zo al langs de lijn. En de eerste die ik het woord geef is Geert Hartvol bij DSV 61 tegen Hattuijm. Geert.
1: Ja, dankjewel Gerrit-Jan. En het eerste klein discussiepuntje ligt al weer achter ons. Wel of geen buitenspel. Hattuijm dacht natuurlijk van niet. De grensrechter van DSV, Jaap van Putten vanmiddag. En de scheidsrechter, de heer Willems uit Zeewolde, dachten van wel. Dus weg mogelijkheid voor Hattuijm. Balbezit voor Wilbert van Loo. We zitten in de vierde minuut, stand 0-0. Hattuijm weer de rond. Ja, er wordt weer gevlacht. Ja, ze zullen wel scherp staan, de jongens van Hattuijm, maar twee keer binnen de minuut. Ja, dat is natuurlijk wel frustrerend. En het hoeft maar één keer goed te gaan en er staat opeens iemand alleen voor doelman Dekker. DSV is redelijk aanvallend begonnen. Pieter Spaan voegt zich ook geregeld nu, tenminste zolang je kunt spreken van geregeld na vijf minuten pas, bij de drie aanvallers. Nu staat er ook een soort 4-2-4 op het veld. En de bal is voor Marc-Jan Visser. Die gaat hem naar Dino's tegen spelen. Dino's tegen moet goed kijken waar hij naartoe gaat. Gaat aan de rechterkant van het veld naar Wilber Axter. Die kopt onder de bal door. En de verdediger van Hattuijm speelt zijn doelman aan Jorik Wensink. Bijna vijf minuten onderweg. Tussenstand DSV Hattuijm 0-0.
0: En dat zal ook nog zeker zijn bij de wedstrijd Rauwveen tegen Ovias, Jan van der Bos.
2: Ja, dat klopt. Ja. De 11e minuut is in gang gegaan en de 0-0 stand is er nog steeds. Ja, het is eigenlijk een beetje Rauwveen wat een beetje begint. Goed begint. Ovias die is een beetje verdedigend bezig. Maar ja, we kregen net een gigantische regenbui over ons heen en toen moest ik even vluchten, want alle apparatuur die zou nat worden. Dus vandaar dat ik even een contactje los had zitten en dat soort dingen. En, maar Ovios die moet wel uit een ander vaatje tappen om wat te gaan bereiken. Want ze zijn nog niet bij de doelman geweest van Rauwveen. De 11e minuut inmiddels al. En dus ze zullen wat moeten proberen te forceren om eens een keer een goede aanval op te zetten. Maar tot nu toe is Rauwveen verdedigend ook beter op zijn post als Ovios aanvallend. En zodoende is hier die 0-0 stand nog wel gerechtvaardigd. Want Rauwveen heeft nog niet één goede kansje gehad. Een goede kopbal. Maar die werd ook door een speler van Ovios gepareerd. En zodoende is het hier toch wel steeds Rauwveen wat de klok slaat aanvallend. Ovios heeft nog niet aangevallen, dus wie weet komt dat nu nog. 11e minuut, 0-0 stand.
0: Dankjewel Jan. Ja, en daarvoor hoorden we Geert Hartold in dat het goed gaat bij DSV sportief gezien, blijkt wel. Nu in die derde klasse, tenminste de eerste vier wedstrijden, drie wedstrijden die gespeeld zijn. Financieel gaat het ook erg goed bij bij Doornspijk zo te zien. Want voetbalvereniging DSV 61 heeft een nieuwe sponsor. Uitzendbureau Get Work is officieel partner geworden van de club uit Doornspijk. De samenwerking wordt zichtbaar langs de velden op Sportpark De Haren, waar drie reclameborden zijn geplaatst. Nou, ik weet toevallig wat zo'n beetje zo'n reclamebord kost. Dus ach, hebben ze niet te klagen. Een mooi centje erbij. De sportcommissie van DSV 61 is blij met de nieuwe samenwerking. De financiële ondersteuning draagt bij aan het realiseren van de plannen en ambities van de vereniging. Om de samenwerking te markeren werden vertegenwoordigers van de sponsor onlangs ontvangen op het sportpark. Namen DSV 61 overhandigde Marine Schreus een bos bloemen aan de aanwezige vertegenwoordigers van Get Work. De samenwerking is gericht op een langdurige partnership. De vereniging kan de extra inkomsten gebruiken voor de velden te verbeteren van de faciliteiten voor leden en het ondersteunen van de activiteiten binnen de club. Daarmee krijgt DSV 61 ernaast een nieuwe sponsor ook een regionaal betrokken partij bij. En dat allemaal voor DSV 61. Ja, gefeliciteerd. Deze stand, en ook financieel natuurlijk gezien, zoals ik al zei, goed voor DSV. Belong Together, Mark Amber.

0: Ja, We Belong Together. En ik hoop dat het ook voor Overjas geldt. We Belong Together van Mark Amber. Want Jan is alweer binnen voor het doelpunt. Jan?
1: Ja, maar het doelpunt is voor Roveen vanmiddag. De eerste in ieder geval. De 15e minuut. 1-0 stand hier voor Roveen. Want een mooie aanval over rechts. En die werd goed ingeschoten. En doelman Harold Ponsen die was kansloos. Zodoende hier de 1-0 stand. En ja, Ovios moet wel echt uit een ander vaatje tappen. Want zoals ze vorige week begonnen, zoals ze de week ervoor begonnen, was het allemaal gelijk goed aanpakken. Maar
0: Jan van Bos, blijf even hangen als je wilt. Want ik heb hier Gerrit-Jan Veldhoen, die heeft namelijk ook een doelpunt. Gerrit-Jan, jullie zijn alle helemaal twee goed in de eter.
2: Wij zijn Vili onderweg hier in Oosterwolde en Hans van Enstaat die had eigenlijk al drie kleine mogelijkheden om de score te openen. Maar in de 12e minuut is het dan toch gebeurd. Hans van Enstaat en ik stond op één lijn met hem en ik denk dat hij minstens een meter buitenspel stond. Maar de grensrechter vlaagde niet. Trouwens, de spelers van Zalk reclameerden ook niet naar hun grensrechter. Maar daarom heeft Hans van Enstaat in de 12e minuut de score gebracht op 1-0.
0: Jan, er is, Gerrit-Jan, er is iemand die blaast vreselijk in je microfoon of het is de wind. Maar hou daar iets een beetje rekening mee.
2: Ik ga naar een andere plek uit de wind.
0: Oké, prima Gerrit-Jan. Jan van den Bos, maak je verhaal af, jongen.
1: Ja, hier hebben wij ook wind en alles hoor. Hier er komt Ovios eindelijk met een aanval. En de doelman die pareert de bal. Dus dit is echt de eerste goede aanval van Ovios, waar mensen dus een beetje gevaar stichten. En dat zegt eigenlijk alweer genoeg hoe als ze begonnen aan de wedstrijd. Ik hoop dat ze nu wel wakker zijn geschud en daar de wedstrijd gaan kantelen. Voor Ovios begrippen dan. Hè. Of ze zijn nog niet gewend aan de groene kleuren van Roveen, want dat kan ook natuurlijk. Want Ovios speelt in het zwart vandaag omdat Roveen groen heeft. Ik denk dat ze daar ook een beetje zich in vergissen. Want er zijn slechte passes veel. En voorin, er komt niks uit. Behalve nu net die eerste aanval in de 16e minuut. Dat is toch wel heel laat, vind ik. En hopelijk gaat dat anders worden. De 18e minuut, 1-0 de stand voor Roveen dus.
0: Dankjewel, Jan. Ja, kijken we even naar Wezep, want op 4 tot en met 8 november, dan staat WTP, dat is het Wezep Tennis Padel, weer in het teken van het jaarlijke herfsttoernooi. Ja, ik had eigenlijk een van de leden of bestuursleden aan de telefoon willen hebben. In ieder geval voor een gesprek van vandaag, maar dat kan nog. Helaas kon ik die persoon niet te pakken krijgen, dus dat wordt een beetje moeilijk. Maar goed, we hebben nog tijd tot en met 4 november, dus dat kan nog wel. Op zaterdag 7 november. Dan om 5 uur vindt voor de leden de officiële kick-off plaats voor de bouw van de nieuwe padelhal. Voorzitter Wibo van Wiert en Manix Bel van de bouwcommissie geven uitleg over het verdere bouwtraject. Na de grondwerkzaamheden die grotendeels door eigen leden zijn uitgevoerd, neemt de aannemer het werk over om de hal te realiseren. Ook staan er die dag extra activiteiten op het programma. Om 6 uur kunnen jonge tennis- en padelspelers meedoen aan Glow in the Dark activiteiten op de baan. En om 8 uur zijn de senioren aan de beurt. Vanaf 1600 uur, dat is 4 uur, gaat de barbecue voor de laatste keer van het seizoen. En staat er bokbier klaar. Dus ja, er is dus een herfsttoernooi. Die komt van 4 tot en met 8 november in Wezen bij de Padelhal. En wij willen daar natuurlijk graag iets meer van weten. En we proberen in de loop van deze week nog iemand van die padel uit Wezen te pakken te krijgen. We gaan eerst over naar Geert Hartold. Geert. En ik dacht dat ik Geert had.
3: Ja, die heb je ook. Ja, maar het duurt lang voordat ik opgepakt
0: ben. Oké, Geert.
3: In de uitzending?
0: Ja, je bent in de uitzending. Ga je gaan.
3: Oké, dan moet ik toch de droevige plicht vervullen. Maar dat is natuurlijk, voetbal is een bijzaak. De nul in achterstand voor DSV melden. Het was een al of niet overtreding van Ron Hofmeijer. Ik dacht dat hij de bal speelde. Scheidsrechter Willems, die daar veel beter kijk op heeft, denk ik hoor. Die vond van niet vrije trap voor Hattelheim. En die vrije trap mocht direct op het doel. Sterker nog, hij ging direct op het doel. Langs het muurtje en langs doelman Dekker heen. 0-1 en we zitten in de 15e minuut. Dus DSV komt dit seizoen voor het eerst eigenlijk op achterstand. Nou is dat vorig seizoen wel eens vaker gebeurd en ze toonden daarna best wel veel veerkracht en collectieve strijd om dat ongedaan te maken. Maar voorlopig moeten ze vlot aan de bak, 15 minuten onderweg, tussenstand DSV Hattelheim 0-1.
0: Gaan we over naar Sportpark De Heugde voor de wedstrijd. VSCO tegen Zalk SV Gerrit-Jan Veldhoen. Gerrit-Jan.
2: Wij zijn nu 19 minuten onderweg in deze wedstrijd, waarin VSCO wel de boventoon voert qua veldoverwicht. DSV, of moet ik zeggen, SV Zalk is nog niet echt gevaarlijk geweest voor doelman van Alex Grotehuis. Dus goed balbezit dat VSCO speelt. En ja, op die linkerkant is het toch wel genieten van die drie jeugdspelers die genoemd zijn. Die Jesse Boeven, Boas Brenes en Luc van der Weg. Ze zijn er maar 17 jaar oud, maar ze spelen als een speer in deze wedstrijd. Wat nu trouwens een duwtje gegeven wat de scheidsrechter over het hoofd ziet. Maar VSCO is al gezegd veel beter aan de bal, sterker aan de bal. Goed positiespel. En Hans van Enselaar had eigenlijk al wel drie kansjes gehad om de score te openen. Ik wil het geen grote kansen noemen, maar wel echt goede mogelijkheden om de score te openen. En in de 12e minuut was het dan zover. Ik stond toevallig op de hoogte van de 16 meter. En volgens mij was het wel zeker een meter buitenspel. Maar de scheidsrechter fluitte er niet voor. De grensrechter verlachte niet. Trouwens, de spelers van Zalk appelleerden ook niet voor een buitenspelsituatie. Dus een noemde maar een aardig doelpunt. Of ik kan het natuurlijk ook verkeerd gezien hebben in dat geval. Maar in de 12e minuut heeft VSCO de score op 1-0 gebracht. Beter van een spel er op dit moment. We zijn 20 minuten onderweg. En ik zie een mooie score van 1-0 in het voordeel van VSCO.
0: Gaan we gelijk over naar Rauwveen toe, want er is weer gescoord. Jan van der Bos.
1: Ja, en weer niet voor Ovios, Gert-Jan. En de 22e minuut zitten we hier nou 2-0 de stand voor Rauwveen. Ja, en ik kan niet zeggen dat het onverdiend is hoor, maar dat was me een schitterende goal van Rauwveen. Die bal die werd buiten het strafschopgebied in de bovenhoek gelepeld. En Harold Ponstein, die kan normaal wel een stukje keeper hoor, maar die was kansloos bij dat schot van Rauwveen. En ik hoorde net Geert zeggen dat ze aan de bak moesten. Nou, Ovios moet echt serieus aan de bak. Doen ze nu ook. En kijken of dit wat oplevert. Nou, corner was dat voor Ovios. Die bal bleef hangen, maar niemand van Ovios die achter de bal een ram kon geven in de goal. Dus vandaar dat het hier nog steeds 2-0 is in de 23e minuut hier voor Rauwveen. Geert-Jan?
0: Ja, Jan, ik was gelijk even bezig met Gerrit-Jan Veldhoen. Want het geluid van Gerrit-Jan was niet helemaal zoals het moet zijn. Maar in ieder geval...
1: Nee, klopt.
0: Jij had je verhaaltje afgemaakt om 6 minuten voor de klok van 3.
1: Ja, ik heb hem afgemaakt.
0: Ah, prima.
1: Ja, klopt hoor.
0: Dus
1: Ovios
0: achter met 3-0. Nou ja, die mogen aan de bak, Jan.
1: 2-0.
0: Sorry,
1: 2-0,
0: mijn excuus. Want ik tel er alweer een doelpunt bij. Dat is niet helemaal de bedoeling. Ja, ik kan er wel een doelpunt bij tellen, maar dan moet het wel 2-1 worden. Dus,
1: dat bedoel ik.
0: Dan zijn er 3 gescoord.
1: Lauw het open, ja.
0: Goed, Jan.
1: Tot zo, Jan.
0: Tot zo. Geert-Jan.

Ja, een minuutje voor de klok van 3 uur zit het eerste uur Noord-Veluwe Sport er alweer op. Ja, en al mijn enthousiasme had ik vergeten Bert-Jan Dok te bedanken voor zijn programma op Dokters Recept. En dat was allemaal tussen 12 en 2 bij Lou en bij Loco. Over een doktersrecept gesproken. Ja, ik denk dat ik maandag ook even naar een dokter moet voor een receptje. Want het gaat niet helemaal zo lekker met me. Goed, we gaan naar het nieuws. We gaan naar de reclame. We komen terug voor het tweede uur Noord-Veluwe Sport. Nemen we even de wedstrijden mee. Ja, Arno Verriesen, die wedstrijd beginnen om 3 uur. En dat allemaal op Sportpark Vondersweide in Oldenzaal. En de andere wedstrijden zijn natuurlijk al gespeeld. Met een 2-0 achterstand voor OVIOS en een 1-0 achterstand voor DSV en een 1-0 voorsprong voor VSC. Graag tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat bij Hilversum 4 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
3: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
5: Echt goede verf nodig, maar dan wel heel voordelig? Kom naar de grote schuur aan de Hoge Brinkweg 17 in Oldebroek. Alle merken, alle kleuren tot 60% korting. Gereedschappen en zonneschermen tegen outletprijzen. Kijk op www.groteschuur.nl.
6: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu.
7: Locominu.
6: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online www.chineesnoordveluwe.nl.
8: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
9: Dit programma wordt u aangeboden door Vrijzon. Zonne-energie voor iedereen.
10: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
7: Evink en Petrovic, makelaars en financiële adviseurs. Actief op de woning- en bedrijfsmakelaarijmarkt. Ook voor onafhankelijke financiële adviezen op maat, als mede hypotheekverstrekkingen en verzekeringen. U vindt ons aan de Zuiderzeestraatweg 498A in Wezep. Evink en Petrovic, makelaars en financiële adviseurs. Aangesloten bij NVM en Funda.nl. Kijk voor alle verdere informatie op www.evinkenpetrovic.nl.
11: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
12: Loe FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe
13: Sport. Tweede uur van de vier uur in de twee uur die nog te gaan zijn na deze twee uur. We gaan in ieder geval eerst even naar Geert Hartold. Geert, rondje langs de velden.
14: Ja, rondje langs de velden. En ik ga dan maar meteen even vertellen dat hadden we in die voorsprong vergroot. Van 0-1 naar 0-3. Het was eerst in de 25e minuut een razendsnelle counter. 0-2. En 3-4 minuten daarna werd het ook al 0-3 met een schot van afstand. Ja, DSV komt er weinig aan te pas, de eerste helft hier. Ze worden bestreden met eigen wapens. Hartlijn zit er bovenop. Ze krijgen heel weinig ruimte. En dan moeten ze maar proberen om nog in de eerste helft iets van een tegenoffensief te ontwikkelen. Nu is de Vester gaat hoog over, maar ik dacht via... Nee, niet via... Ja, ik dacht ook via een voet aan de corner zou worden. Scheidsrechter beslist anders. Onderweg hier, 32 minuten. Tussenstand, DSV Houtenwijn 0-3.
13: We gaan naar Rovin, Jan.
14: Kom binnen. Voor 3 euro.
13: Ja, Jan?
15: Ja. Bosch, oh ja.
13: Ik hoorde Geert nog op de achtergrond.
15: Ja, ik ook hoor. Ik dacht, laat hem maar even uitpraten. Ja, okay. Maar ja, ik... doe hier maar voor 3 euro voetbal voor Ovios. Want dat is hier nog niet aan de orde, Gert-Jan. 38e minuut, 2-0 stand voor Roveen. En ik moet eigenlijk zeggen dat het, net als wat Geert zei, dat het gewoon Ovios met eigen middelen wordt bestreden. En de strijd is van Roveen. En Ovios die probeert het voetballend op te lossen. En dat gaat niet gebeuren, want ze zullen echt de tweede helft uit een ander vaatje moeten tappen om het tijd te keren. Want zo gaat het niet. 2-0 stand hier en volkomen terecht.
13: Aangezien dat Arnold Friesland moet beginnen met de wedstrijd en die krijgt de voorbeschouwing natuurlijk, Arnold. Je komt direct aan de beurt, gauw hier vanaf Gerrit-Jan Veldhoen. Gerrit-Jan.
16: Waar we 37 minuten op het scorebord hebben staan, stand nog steeds 1-0. Waarbij Zalk nu net wel diep doordrong in het 16 meter gebied. Jan van Doeven nam met een sliding de voet ertussen zetten en de speler van Zalk viel. Iedereen wat Zalk was riep om een strafschop, maar de scheidsrechter nee, de bal werd gespeeld en het wordt niet meer dan een corner. 37 minuten op het scorebord, stand VSO, SV Zalk 1-0.
13: Dankjewel, gaan we nu over naar Sportpark De Vondens. Wijnen dat allemaal in Oldenzaal, waar Arnold van Riesen. Arnold, je hebt alle tijd.
17: Helemaal goed, Gerrit-Jan. Ja, 8e minuut loopt hier op Sportpark Vondenswijn. Oldenzaal nog altijd 0-0. Grote kansen hebben we nog niet gezien. Wel een regenbui voor dat de wedstrijd begon. Dus het veld is glad. Dus de bal die zal goed rollen hier op het veld. Dat er ook prima bij ligt. Bal bezit nu dan bij JC met Dijkhoff in de richting dan van Sylvain Vierhuizen.
13: Arnold, mag ik je gelijk even onderbreken? Jan, heel snel, je hebt een doelpunt.
15: Ja, 40e minuut hier. 2 in de stand bij OVO's. Cornel Balk is de scorende man.
13: Oké, dankjewel. Gert-Jan, had jij toevallig ook een doelpunt? Nee, Gert-Jan hoor ik niet meer. Arnold, maak je verhaal maar af.
17: Ja, schot van Daan Oudeveldhuis gaat dus over het doel nu van Jorans, die dan de doeltrap voor WAC mag gaan nemen. Zoals gezegd, nog geen grote kansen gehad. We wachten hier nog altijd op een doelpunt, om het zo maar te zeggen. 9e minuut loopt hier in Oldenzaal. Quick 20 WAC, nog altijd 0 tegen 0.
18: Word wakker, schat. Je hebt maar het droom.

0: Rotterdam en de drie J's. Wat is dromen? Ja, we hebben weer twee verslaggevers hangen. Eerst eventjes dit. De wedstrijd SV het Harderbekwik. Dat is nog steeds 0-0. In Aard Veldhuizen vanuit hier het sportpark in Elburg. Daar is de stand ook nog 0-0. Alhoewel Aard kon vermelden dat ESC wel heel veel kansen had. Jan van den Bos, hou even een kort verslag voor de rust.
1: Dat doen we. Het is vlak voor rust. 44e minuut loopt. En de 2-1 stand is hier in Rauwveen. Ovios, heb ik het idee dat ze wel iets meer wakker geworden zijn. En ze spelen wat meer gecontroleerd. En de ballen komen nog weer iets beter aan als in het begin. En als tot een half uur ongeveer. En nu krijgen ze langzamerhand iets controle over het spel. En dan kunnen ze goed voetballen. Dat weten we gewoon. Maar ze zijn gewoon te slap begonnen in mijn ogen. En nu gaan ze dus echt aanzetten. 2-1 de stand in de 44e minuut. En als ik niet weer terugkom, is het hier 2-1 gebleven, Gert-Jan.
0: Oké, dankjewel. Ik hoorde net de stem van Geert. En ik meende dat Geert helemaal in de vetten als zij 3-1. Klopt dat, Geert?
2: Nee hoor, ik hoop toch niet dat ik in de vetten zit. En ik heb ook niet over 3-1 gesproken.
0: Oké, nou, dat heb ik mij vergist.
2: Was het maar waar.
0: Ja, was zeker.
2: Want dan heeft DSV tenminste één doelpuntje gemaakt. En zoals ze nu spelen, dan lijkt dat ook nog te veel van het goede. Want Hattelheim troef ze eigenlijk op alle fronten af. Ze zijn sneller en ze zijn beter in de duels. Ze winnen ook vrijwel alle duels. En DSV komt er dan niet aan te pas. En dat betekent dat DSV min of meer een koekje van eigen deeg krijgt. Zoals ze zelf graag zo willen voetballen. Zo voetbalt eigenlijk Hattelheim. En dat betekent dat DSV tot nu toe eigenlijk kansloos is. En dat geeft die 0-3 tussenstand ook wel aan. Ook mij hoort u niet meer als er voor de rust niet wordt gescoord. We zitten hier nog maar in de 40ste, 41ste minuut. Maar de tussenstand bij DSV Hattelheim is al wel 0-3.
0: Ja, drie maal gescoord daar in Sportpark De Haren, waar ook gescoord wordt. Dat is bij de wedstrijd Kwik 20 tegen WSC. Hoop ik toch echt, Arnold, aan de goede kant?
3: Ja, zeker aan de goede kant. 0-1, doelpunt van Nathan Duin. Voorzet vanaf die linkerkant en bij de tweede paal. Hij gaat eigenlijk voorbij aan Stef Verhoenen. Maar bij de tweede paal staat Nathan Duin misschien met een dak van het doel. Achter de doelman van Kwik 20 en Edward Jelle Post. Weggestuurd aan de linkerkant van het veld. Ook oog in oog met de doelman van Kwik 20 is het Niels Ensink. Die had dan de 0-2 al op de schoen. Maar dat gebeurt niet. Dus dan moet je eigenlijk zo'n kansen ook afmaken. Maar dat gebeurt er niet. Maar WAC, het leidt in ieder geval naar de kwartier spelen. Tussenstand tussen Kwik 20 en WAC. 0 tegen 1.
0: En voor de rust gaan we nog even naar Gerrit-Jan Veldhoen. Gerrit-Jan.
4: Maar de laatste minuut van de wedstrijd is begonnen. Zalk is iets meer in het spel gekomen. Drukt wat meer op het doel van VSO, maar niet echt gevaarlijk geworden. Behalve dan die ene kopbal die dan eigenlijk toch nog wel een makkelijke prooi was voor wat we zien. Natuurlijk wel iets, af en toe iets grimmer of iets teer. Ik kan niet zeggen dat het gemeen is, alleen een van de spelers van Zalk kwam wel heel erg hard in met een gestrekt been op Janno Osseweijer. En dat leverde hem de eerste gele kaart van deze wedstrijd. En Janno Osseweijer had ook een langdurige blessure. Maar hij is weer opgekrabbeld en hij speelt weer. Nu ligt er iemand van Zalk op de grond waar Zorsen bij komt. En net hiervoor kreeg Stro nog een gele kaart omdat ogen van de scheidsrechter dus juist wat te hoog was. En Beert stond er van onschuldig bij te kijken. En zwaaide hem eens van scheidsrechter, wat doe je me nu? Niettemin, de scheidsrechter bleef bij zijn een gele kaart gegeven aan Beert Bonenstroven. Over de 45ste minuut heen. We zijn al in de 45ste minuut. De speler is opgerold en loopt nu naar de zijkant van het veld. Ik denk dat de scheidsrechter, die is nu nog in discussie met een speler van Zalk om denk ik, het een en ander uit te leggen. Ik weet niet wat hij allemaal uit te leggen heeft. Maar het is een heel gesprek geworden tussen de scheidsrechter en de nummer 7 van Zalk. En wie is die nummer 7 van Zalk? Dat is Jurrien van den Brink. Maar goed, het spel kan weer beginnen. De ingooi is in dit geval voor SV Zalk. Die gaat nu de bal binnen de lijnen brengen. Hij zal dat proberen met een verre ingooien zoals ze doen. En ze zullen natuurlijk mikken op het hoofd van Rinze van der Velde. Die waarschijnlijk probeert door te kopen. Ja, dat doet hij ook. En nu komt binnen. Nee hoor, de bal gaat voorlangs. Het was wel een klein beetje gevaarlijk. En ook de trainer van Zalk, Maas en Spits, van tot iets meer daadkracht, jongens. Zet die voetjes onder de bal om dat touw van het net te raken. Maar niettemin, het is nu in de 47e minuut. Scheidsrechter kijkt wel op zijn horloge, maar hij fluit nog steeds niet. Ik weet niet of er ook iemand achter zit op dit moment
0: die
4: erin wil.
0: Nee hoor.
4: Kijken we even naar de eindfase van deze wedstrijd. Waarin Luc van der Weg, die overigens goed speelt op die linkerbackpositie, de bal nu speelt naar het midden. Dan gaat hij naar de andere kant van het veld, naar Janu Osseweijer. Die speelt terug op Beert Bonestro. Die kijkt en die geeft nu een voorzet. Maar die is op hoog van Beert Bonestro. De bal komt bij Jan van der Toeven. Die speelt weer en Fesio opnieuw aan een aanval. Het is nog een keer bij Fesio. Daar zullen ze in de trainer daar ook wel van maken. De man heeft, ja, hij is een beetje zo maar voor de weg. Probeert Ajan van
0: Gerrit-Jan? Gerrit-Jan?
4: Die bal die gaat over. Ja?
0: Aangezien het toch zwart rust is. Ik heb
4: nu geblazen voor het rustsignaal.
0: Oké, Gerrit-Jan, als je even in de rust. Dan heb je mooi de gelegenheid om even naar je apparatuur te kijken. Of er iets los zit, weet ik niet. Maar je valt steeds weg. En dan hoor ik een brom. Goed, dat gezegd hebben, dan gaan we naar Joe South Games People Play.

0: Ja, bij de meeste wedstrijden is de rust aangebroken. Neem ik die eventjes mee. Rauwveen Ovios 2-1 ondertussen geworden. DSV 61 tegen Hattuheim 0-3. Dan heb ik de wedstrijd SV Het Harde. In die wedstrijd kreeg ik net door in zo'n ruststand van 0-0. Alleen de wedstrijd VSCO zal ik naar 1-0 voor. Doelpunt hand van Rensselaer. ESC Wapenveld kreeg ik net even door van Aard Veldhuizen. Maar die wedstrijd voetbal nog even, want die wedstrijd is om 2:30 begonnen. En de wedstrijd die om 3:00 is begonnen, dat is de wedstrijd Kwik 20 tegen WHC Arnold Verriesen.
1: Ja, nog altijd 0 tegen 1 voor WHC. Die vroege goal van Nathan Duim in de 12e minuut. En kort daarna kreeg Jelle Post een grote kans om WHC op 0-2 te zetten. Maar dat vergat hij eigenlijk. En de cornerbal van Kwik 20, die goed werd ingekopt, dat moet gezegd door Oude Veldhuis was het volgens mij. Maar die was voor de doelman van WHC van Jorans. Waar WHC dus deze wedstrijd goed is begonnen. Waar we nu dan een ingooi krijgen op de helft van Kwik 20. Iedereen daarmee naar voren, behalve Silver Vierhuizen, die staat daar. Net iets over de middenlijn. Jeffrey Bos, hij kan ver gooien, dus dan zal hij dat nu ook weer gaan doen. Ver dat 16 meter gebied in de 16 van Niels Ensink zal hij die bal proberen te brengen. Gaan we eens kijken of dit dan wat op gaat leveren voor WHC. Jeffrey Bos, even een paar pasjes terug van de scheidsrechter van dienst van Groenewegen. Dan brengt hij hem hoog in het 16 meter gebied. Probeert hij slaghuis te bereiken, lukt niet. Krijgt hij dan wel de bal terug. Voorzet dan, weggekopt. Gaat er een dan onderdoor en dan houdt WHC wel het balbezit met Dijkhoff. Die wil dan schieten, kapt dan terug. Krijgt hij, houdt hij dan de bal mee, wordt overgenomen door Kwik 20. En die kan er dan snel uit, maar dat lukt dan niet. Want dan probeert men eigenlijk, even kijken, is het dan Get Kater te bereiken. Maar WHC houdt het balbezit met Post. Linkerkant van het veld, kapt dan terug. Gaat dan helemaal terug naar Gijs Slaghuis. De centrale verdediger die dus daar is geposteerd omdat Dennis Kalkhoven afwezig is vanmiddag. Mitchell Dijkhoff dan. Kap daar goed weer zijn man vrij. Ja, die zit goed in de wedstrijd. Voorzet dan gegeven in de richting van Vanoenen. Nee, die bal die schiet door. Dan is hij voor de doelman van Kwik 20, Niels Ensink. Gaan we eens kijken wat hij met die bal gaat doen. Wordt hem naar Daan Oudeveldhuis. Die dribbelt in. De rechterkant dan gezocht. Moet Post. Moet dan daar terug. Moet verdedigen. Dan houdt hij de bal rustig aan de voet. En dan gaat men helemaal terug naar achteren. En dan gaat men rustig opbouwen. Gaan we eens kijken. Linkerkant van het veld dan gezocht. Bas Nijhuis. Een paar pasjes dan naar voren met Jesse van Doorn daar voor zich. Bal het middenveld ingespeeld in de richting dan van Kip. Kip dan naar de rechterkant gespeeld. Zo moet WHC nu terug. Lage voorzet dan van Limburg dan met het voetje ertussen. En Nathan Duim, hij ruimt de bal op. En dan houdt Kwik 20 wel de druk erop bij WHC. Rechterkant van het veld moet Post dat daar verdedigen. Vierhuizen moet daar dan ook verdedigen. Maar dan ziet men het gaatje niet in de defensie van WHC. En zo tikt Kwik 20 dan de bal rond met Oldenschotenhuis, maar die gaat dan helemaal terug naar achteren. Zo staat WHC goed in de eerste 23 minuten. Moet Kwik 20 het gaatje zien te vinden. De bal in het centrum dan gespeeld. Naar de linkerkant dan gespeeld. Gezocht in de richting van Lasket Katen. En zo tikt Kwik 20 rustig de bal rond. En zo blijft WHC gegroepeerd staan. Nathan Duim, goede ingreep. Ja, de bal is niet over de zijlijn geweest. Dus mag Nathan Duim dan door. En dan toch gevlacht door de grensrechter van dienst. Ja, die doet even het handje in de lucht. En dan mag WHC toch in gaan gooien. En heeft Dijkhoff het er even aan de stok. Met Ket Kaarten even wat praten met elkaar. Maar dan is het wachten op de ingooi. En dan krijgt WHC dan toch de ingooi. Nou, daar is de trainer van Kwik 20 niet mee eens. Jeroen Niks, de hoofdtrainer, die zegt dan wat ben je allemaal aan het doen. Nou, WHC mag dan toch in gaan gooien. Nathan Duink mag het dan doen. Een beetje over de helft, op de helft dus van Kwik 20. Kijkt, zoekt wat en dan vindt hij toch Jesse van Doorn. Nou, misschien met een actie. Hij is snel genoeg. Stef van Oenen neemt dan over. Van Doorn krijgt dan de bal terug. Kapt dan naar binnen. Lukt dan niet. Dus die dan, zijn man is dan ook meteen de bal kwijt. En dan kan misschien Kwik 20 er dan snel uit met Tankerdam. Die kapt dan terug. Zo staat WHC goed. Zoals gezegd zijn we hier 24 minuten onderweg in Oldenzaal. Tussen Kwik 20 en WHC. 0 tegen 1.

De vrouw met haar accentje uit Almelo, Ilse de Lange, The Lonely One. Kijken we even op mijn computertje of er al wat ruststanden bekend zijn. In die zijn er zijn een aantal ruststanden bekend in 4C. VSO 61 tegen Zalk, allemaal bekend. Gerrit-Jan Veldtoen vertelde het, Hans van Rensselaer, hij scoorde voor VSO. Dan VSW tegen Oene, daar staat het 0-2. Wedstrijd begon om 2:30. Ook om 2:30 Zwolse Boys, Deventer SP, maar er is niets van bekend. Missen, dat is niet ingevoerd in de computer. Wel is ingevoerd de wedstrijd ESC tegen WZC Wapenveld. Die wedstrijd begon om 2:15. Daar is het nog 0-0. Dan de wedstrijd ook om 2:30 begonnen. Hattem tegen EFC 58. En daar staat het 2-1. Dan heb ik de wedstrijd die om 2:00 is begonnen. Tenminste, dat staat op mijn computer. Of het helemaal waar is, weet ik niet. Het kan ook een vergissing zijn. Het kan een drukfoutje zijn. Maar hier staat 2:00 begonnen. Twello SV tegen Lelystad 67. En daar staat het 1-0. Kijken we gelijk maar even in 3F. Daar de vork erbij staat. Gaan we even kijken. Ja hoor. Heb ik daar wat ruststanden van? Ja, die heb ik zeker. Zwift 64 tegen Dize West. Het begon om 3:00, dus daar staat het nu al 0-1. Rauwveen Ovios, daar is het nog steeds 2-1. DSV 0-3 tegen Hato Heijn, behoorde het van Geert Hartold. Dan de wedstrijd Olympia 28 tegen FC Dallassen, daar staat het 0-1. SCH tegen ZAC, daar staat het 1-1. Serenbroek tegen Heerde, daar staat het ook 1-1. En dan de wedstrijd Het Harde tegen Bekwik 28, daar is het nog steeds 0-0. Nou, in de vierde divisie hoeven we nog niet te kijken, want er zijn allemaal wedstrijden die zijn om 3:00 begonnen. En er zijn nog een paar wedstrijden bij, die worden om 6:00 gespeeld. Friction, too much friction, Tim Finn.

0: De wedstrijd van WHC pas om 3 uur is begonnen. Wordt die wedstrijd nog steeds gespeeld in de eerste helft, Arnold van Riesen?
1: Ja, dat klopt, Gert-Jan. Een half uurtje onderweg. WHC nog altijd met 0-1 voor. Ik moet zeggen, ja, de ploeg staat goed. Waar nu ook een vrije trap krijgt van scheidsrechter Groenewegen. Ja, zoals gezegd, ja, wat post. Ja, WHC al op een ruimer voorsprong had kunnen zetten. Gelijk al naar die call van Nathan Duin. Dat was natuurlijk helemaal fijn geweest. Dan kun je helemaal een beetje achterover gaan leunen. Maar zoals gezegd, de WHC staat goed. Zoals gezegd, waar het nu dan een vrije trap krijgt. Met Jeffrey Bos, die dan de bal op Gijs Slaghuis inspeelt. En die houdt dan de bal rustig aan de voet. Jeffrey Bos, die kijkt maar eens dan waar de mogelijkheid ligt. Heel gevaar komt de weg toch aan die rechterkant bij WHC. Met Jesse van Doorn en dan Nathan Duin. Wordt hij weer gezocht van Doorn, maar die verliest hij dat duel. En dan houdt nu dan, even kijken, pik 20 dan de bal over. Kan men er dan heel snel uit dan met de Munt Mortier. Zoekt dan de linkerkant met Ket Kaat. Heeft daar 2-3 man bij zich. Krijgt Mortier de bal terug. En dan opnieuw de Munt Mortier dan met van Doorn daar voor zich. Die daar goed verdedigt. En dan mag pik 20 dan in gaan gooien op de helft. Van WHC. Gaan we eens even kijken. Bas Nijhuis gaat dat doen. Ja, het is niet scheidsrechter Bas Nijhuis, maar een andere Bas Nijhuis.
0: Ja, ik vroeg hem mij al af. Ik denk Bas, nee, op zijn leeftijd.
1: Nee, het is een andere Bas Nijhuis, maar ja, ik denk, ik zeg het toch even. Dus, Balm zit nu dan voor Krik 20. Ruben Dolossi dan in het centrum daar bij Krik 20. Ja, die dribbelt maar eens in. Vroene loopt er dan eigenlijk een beetje achteraan. En zo staat WHC goed nog gegroepeerd. Wout Drosten, dan die speelt het middenveld maar eens in steekbal dan geprobeerd. Lukt dan niet. Nathan Duim zit er tussen voor WHC. WHC nu wel even onder druk met de Gijs Scholtenhuis. Die zoekt dan de rechterkant. Heeft die Silver Vierhuizen daar voor zich. Nog wel ver buiten dan 16 meter gebied. Komt ook Post daarbij. Maar dan vindt hij dat toch het gaatje. Nu moet dan daar verdedigen. Ingespeeld. Dan wordt het gevaarlijk nu. En dan Jeffrey Bos zit er dan goed tussen voor WHC. Van Doorn dan komt hij daar dan uit. Ja, dan krijgt hij de bal wat gelukkig mee. En dan verliest hij dan weer de bal. Nathan Duim die krijgt de bal dan op het hoofd. En is het een beetje hotse knots daar aan die linkerkant van het veld. Maar dan houdt toch Quick 20 de bal over. En die mag dan rustig op gaan bouwen met Ruben Dolossi. Goed, de 33e minuut loopt hier op Sportpark Van der Zwijde. WHC, het leidt. Dus Quick 20, WHC. Nog altijd 0-1.
0: Arnold, prima. Ik zat te denken, een band die ik nog kende uit eind jaren 60, begin jaren 70, waar ik zelfs nog een album van heb, Blood, Sweat and Tears, met André Hazes. André Hazes die had in 2002 een titel die heette Bloed, Zweet en Tranen.

Return to Sender, Elvis Presley, dat allemaal uit 1962. Ja, kreeg ik net nog even een telefoontje, of nee, ik kreeg een appje. Nu gaat de telefoon, maar die is alweer weg. Ik kreeg wel even een appje van Art Veldhuis. Net voor de rust scoorde ESC 1-0, doelpunt Max Lambedink. Wij gaan over naar Geert Hartwold. Geert. Geert is alweer weg. Die zal zich straks, denk ik, wel melden. Ik denk dat de wedstrijd, of de rust al wel zo'n beetje is afgelopen. Wij gaan even kijken. Shadow on the Wall, Mike Oldfield.

0: Ja, mocht ik een top 20 of een top 10 mogen maken uit 1983, stond deze zeker bij mij in de top 10. Mike Oldfield in Shadow on the Wall. Jan van der Bos, we zijn begonnen aan de tweede helft.
1: Ja, de 53ste minuut loopt hier en de 2 in stand is nog steeds. En Ovios is wel wat meer aanvallender bezig als in de eerste helft. Kan ook zijn dat het aan de wind ligt. Die ligt een beetje dwars op het veld. En daar kan degene die hier naartoe speelt wel het meeste profijt van hebben. En als ik zo kijk naar Ovios en naar het spel van Rauveen, dan is dat ook zo. En is Ovios meer in de aanval als in de eerste helft. In de hele eerste helft nu al. Dus wat dat betreft kijken wat het gaat worden. En wie weet krijgen ze wel meer vat op Rauveen. Dat is een jonge ploeg. Ik hoorde wel van die trainer voor de wedstrijd dat hij zei van die jongens die laten zich nog alles in de war brengen door een tegendoelpunt en dat soort dingen. Dus we gaan het zien. Ovios die dringt wel wat meer aan en kijken of dat resulteert in in ieder geval een gelijkspel. Maar natuurlijk hoop je voor Ovios in een overwinning. 54ste minuut, 2 in stand hier in Rauveen.
0: Dankjewel Jan. Gaan we gelijk over naar Geert Hartels, Sportpark de Haren.
2: En in diezelfde klasse natuurlijk. DSV hier tegen Hartelheim. Maar DSV heeft het in de eerste 45 minuten erbij laten zitten. Ik zal niet zeggen dat dat allemaal expres gebeurt. Natuurlijk niet. Je gaat niet de kleedkamer uit om een wedstrijd te spelen waarvan je denkt van nou jongens, we zien wel hoe het gaat. Maar Hartelheim is veel feller, heel fanatieker en ook veel sneller vaak dan de jongens van DSV. En dan kun je zeggen, ja, we missen Martijn Lieverink, maar dat moet toch ook niet van één man afhangen. 51 minuten gespeeld. Tussenstand bij DSV Hartelheim 0-3. Uittrap Laurens Dekker komt richting Wilbur Akster. Dat is meteen weer balverlies voor DSV. Hartelheim gaat weer proberen te bouwen. Daar zit voorlopig nog niemand van DSV tussen. Hartelheim houdt balbezit in die midden. Dat is geel. Hij kan er niks aan doen, Ron Hofmeijer, maar hij raakt geen bal en wel de speler. De scheidsrechter heeft het verder ook niet echt moeilijk aan deze wedstrijd. Geel is geel, terecht voor Ron Hofmeijer. Onderweg hier, 52 minuten. DSV Hattelheim 0-3.
0: Van Doornspijk gaan we naar Oldenzaal. Arnold van Riesen.
3: Ja, waar de laatste minuut van de eerste helft loopt. WLC leidt nog wel altijd met 0-1, maar staat wel onder druk in die laatste paar minuten. En nu werkt de Jon van Limburg dan de bal uit het 16 meter gebied weg. En dan gaat Ruben Dolossi dan ingooien, doet het heel snel. En WLC blijft eigenlijk een beetje hangen. Dan Wijnne Pluim met dan van de goal af wil zien. En dan fluit de scheidsrechter Groenewegen voor de rust. Goed, WLC, het leidt ja, misschien wel een beetje onverwacht. Tenminste, ik had er niet verwacht. Maar WLC voetbalt goed in de eerste helft, dat moet gezegd. De ruststand hier tussen Quick 20 en WLC 0-1.

0: Money voor mijn scars, laat het regenen voor weinig. Yeah. De mensen om me heen die zijn gekomen om te blijven. Ik haat het om te zeggen, maar ze laten het lijken.
1: Scherven. Snelle. Jan van der Bos.
2: Nee, je hoort mij even, Gerrit-Jan.
1: Oh, op Lucie 1.
2: Ja, ik kreeg van jou een signaaltje dat je geen verbinding had.
1: Nee, klopt. Helemaal.
2: Dus ik ga nu even op Lucie 2, omdat hier is juist een doelpunt gevallen bij VSCO tegen SV Zalk. Hans van Renslaar stond opnieuw goed voor het doel, werd aangespeeld vanaf links door Arjan van den mooie dieptepaas. En daardoor kon Hans van Renslaar de 2-0 op het scorebord brengen. Nu krijgt Zalk wel eens gaan, maar Alex Groothuis kan de bal pareren. Dus hier zijn we nu ongeveer 13 minuten onderweg en de stand is 2-0 in het voordeel van VSCO.
1: Ja, hier kom je verschrikkelijk goed door, Gert-Jan. Het is net als je naast me zit. Dus.
2: Nou, ik ga nog even weer proberen op 3 en dan doen we even via vooraf luistering maar kijken of dat beter gaat.
1: Oké, prima.

0: Ja, 2011 zijn we natuurlijk alweer begonnen. En eens even kijken of er nog verder gescoord is. Nee, voor de rest heb ik op mijn app in ieder geval niets gekregen. Wel heb ik verbinding met Jan van der Bos. Jan?
1: Ja. Ja, want de 60ste minuut die loopt hier en de 2-1 stand is nog steeds wel, maar Ovios die is aan het aanzetten. Ik denk toch wel dat de wind een oorzaak heeft, want Ovios die blijft nu steeds op, op de helft van SCA, moet je mij horen.
0: Die was Roveen,
1: geweest, ja. Ja, die was vorige week. Ja, daar ga ik nog even weer terug aan denken, hoor. Want nu zit Ovios wel een paar keer al goed in de buurt van een doel. En ook wel een paar kansen, maar de doelpunten vallen nog niet. Maar ze zijn hier nu ook weer in het 16-meter gebied. Kijken of er een doelpunt of een bal op goal is. En ja hoor, maar de doelman die redt de bal weer. En zodoende blijft hij hier nog 2-1. Maar Ovios is wel in aanzet. En krijgt die bal, Roveen krijgt die bal niet meer goed van de eigen helft af. En zodoende is het steeds Ovios wat in de aanval is. En kan proberen om die 2-2 tot stand te brengen. En wie weet nog wel meer. Maar dat is nog even afwachten. Ovios die zet aan. En kijken of ze daar nog een doelpunt van kunnen maken. Ik ga even terug. En dan kom ik net voor het nieuws eventueel even weer terug. 2 in stand. 62e minuut, Gert-Jan.
0: Oké, Jan, dankjewel. Ik meen dat ik Geert hoorde. Geert?
2: DC doet iets terug. 58e minuut. Het rug nummer 11. Arjan Hulder zorgt voor de 1-4.

0: 3 minuten voor de klok van 4 uur. Ja, klopt, hè? Ja, klopt. 3 minuten voor de... We zijn er zo weer aan de helft van Noord-Veluwe Sport. Ja, ESC die scoort er lustig op los daar op het Burgemeester Bodensportpark. Want de eerste doelpunt werd gemaakt door Max Lambeding, zo vermeldde Art Veldhuizen. Maar in de 46e minuut maakte Tristan van der Hoorn 2-0. En in de 50e minuut maakte Danny Boomdorp 3-0 voor ESC. En nu ben ik alles zo'n beetje kwijt. Ik hoop dat ik... We hadden eigenlijk een beetje naar het nieuws, maar mijn computertje laat het een beetje in de steek. Dus ja, ik moet even toch zien dat ik de tijd even een beetje volmaak. Even kijken bij... Omdat ik geen muziek meer kan draaien, omdat alles bij mij op nul staat. En dat kan gebeuren, dat geeft helemaal niets. Ik kom hier wel mee uit. Maar we kijken even naar die de wedstrijd, of de klasse waar WSC in uitkomt. Daar kijken we dan even naar. AZSV tegen ON Sneek, daar staat het 2-0. Deto tegen Flevo Boys. Allemaal wedstrijden om 3 uur begonnen overigens. Tegen Flevo Boys, daar staat het 2-1. Dan DZC 68 tegen HSC 21, 1-1. En dan hebben we nog de Olde Veste tegen TVC 28. En ondertussen gaat mijn telefoontje kijken. Even wie ik aan de telefoon heb. En ik denk van Gerrit-Jan Veldhoen.
1: Op je hebt Gerrit-Jan Veldhoen aan de telefoon.
0: Ja, Gerrit-Jan. Je hebt nog 2 minuutjes.
1: Oké, ik kan nog even melden dat hier bij VSO de stand nog steeds 2-0 is in het voordeel van VSO. En de tweede helft is goed begonnen voor VSO. Al de link dat Zalk uit de kleedkamer kwam om dat nog even recht te zetten, die 1-0 achterstand. Maar even later was het Hans van Enselaar die er gelukkig 2-0 van kon scoren. VSO liet zich in de laatste helft van de eerste helft wat terugzakken en dat gaf Zalk maar mogelijkheden. Maar vooralsnog heeft VSO de spel weer in de vingers en we gaan naar het nieuws luisteren met een 2-0 voorstand. Een voorsprong hier vanaf Sportpark De Heugde.
0: Oké, Gerrit-Jan, dankjewel. Kan ik nog mooi eventjes dit verhaal afmaken. En dat is het volgende. Olde Veste 54 tegen TVC 28, daar staat nog 0-0. Dan de wedstrijd Kwik 20 tegen WHC. Die wedstrijd begon natuurlijk ook om 3 uur 0-1 voor WHC. Urk tegen Lac Frisia 1883, daar staat het nog 0-0. En dan de wedstrijd Neo tegen Berkem. Die wedstrijd die wordt om 6 uur gespeeld.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de 3e keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, door morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum is de vertraging 10 minuten. En op de A30 Ede Barneveld voor de aansluiting met de A1 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten, uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu?
5: Locominu.
4: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online www.chineesnoordveluwe.nl.
6: Dit programma wordt u aangeboden door Vrijzon. Zonne-energie voor iedereen.
7: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
7: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
8: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezen. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
4: FM, Blue FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.
5: Noord-Veluwe Sport, dat betekent de laatste uren wat het voetbal betreft. Ja, ze zijn al zo'n beetje aan de finale bezig. Tenminste, een aantal wedstrijden van die zijn om 2:30 begonnen. Dus is één wedstrijd bij, die is om 3:00 begonnen en één om 3:15. We gaan eerst naar Geert Hartold. Geert.
6: Ja, daar is de stand inmiddels veranderd in 1-4. Ik weet niet welke doelpunten ik bij jullie gemeld heb. In elk geval 0-4 was in de 54ste minuut. Nou, dan denk je, het is echt over en uit voor DSV. Maar DSV deed toch binnen 3-4 minuten weer wat terug. Het was Arjan Hulten die voor tot nu toe de eretreffer zorgde. 1-4. Daarna nog wel een keer pech. Wel terechte pech. Dien Oosthegen zette een sliding in. Die kwam zo ongelukkig uit dat hij meer man dan bal meenam. En de scheidsrechter kon eigenlijk niks anders doen dan Dien met rood van het veld sturen. Ja, terecht rood, dat wel. Maar het betekent ook weer nu met 10 man verder voor een half uurtje. En volgende week in elk geval 1 wedstrijd geschorst. Dus volgende week ook geen Dien Oosthegen. Hier zitten we in de 73ste minuut bij DSV Hattelheim. Tussenstand 1-4.
5: Van Sportpark de Haren gaan we naar Rovin. Jan van der Bos.
7: Ja, 2-2 hier de stand geworden, Gert-Jan. Ik had het nog niet gemeld, want het was nog geen 2-2. Daarom geen doelpunt, maar nu wel dus. En de doelpuntenmaker is volgens iemand hier zo van OVOS, Sander van de Kerk. Ik kon het niet zien in het hele gewirwar van het veld. OVOS die is wel beter in de tweede helft als Rauwveen. Dus een terechte 2-2 is het wel. Maar OVOS die zet ook wel aan om nog verder te komen. En hopelijk voor OVOS is dat natuurlijk het geval. En dan een overwinning hier nou meepikken, dan heb je het wel goed gedaan hoor. Want de omstandigheden zijn niet zo heel geweldig. De wind staat straf op het veld en die bal die gaat soms alle kanten op. Behalve de goede. En we zitten hier in de 77e minuut. 2-2 de stand.
5: Dankjewel Jan. Gaan we over naar Oldenzaal. Arnold van Riesen.
8: Ja, waar de 50ste minuut loopt. De tweede helft is dus net begonnen. Beide ploegen ongewijzigd in ieder geval. Wat ik kan zien, WAC sowieso. En volgens mij Kwik 20 ook. Maar WAC eigenlijk weer goed begint aan die tweede helft. Maar nu het balbezit dan eigenlijk voor Kwik 20 levert dit dan wat gevaar op. Misschien dat is een goede actie en dan moeten we eens op oppassen. Want dan wordt het gevaarlijk, denk ik. En dan wordt die bal teruggelegd, geblokt dan. En dan kan Jesse van Doorn voor WAC opruimen. Of niet, of houdt Kwik 20 de druk erop. Ik moet het kort houden, ik weet het rondje langs de velden. Maar de druk houdt aan, het schot dan geplokt, gekraakt. En dan Kwik 20, dan speelt men de bal rustig rond. Goed, 50 minuutjes onderweg in die tweede helft. Kwik 20, WAC, nog altijd 0-1.

0: De muziek is nog maar net gestart. Of Jan die meldt zich alweer en is er zeker van aan de hand. Jan?
1: Nee, want in ieder geval is het Gerrit-Jan Veldhoen van
0: Alte Heuvelen. Ja, oké, okay, Gerrit-Jan, prima. Ja. Ja hoor, prima.
1: Ja, want Lucie 3, ik krijg wel voluit uitslagen, maar ik hoor jou niet. Dus ik weet niet wat er aan de hand is in de verbinding. Maar dus ik ga even via Lucie 2. Omdat onder het nieuws hier de stand is veranderd naar 3-0 voorsprong voor VSO. Het was opnieuw Hans van Resta, die werd aangespeeld. En dan net voordat de keeper de bal kon pakken, kon hij hem opzij tikken op Arjan van het Ende. En die scoorde hier 3-0.
0: Oké, Gerrit-Jan, dankjewel.

0: Ja, het is nog steeds een verrassing wie ik heb op dit kanaal. Dat kan Gerrit-Jan Veldhoen zijn, maar dat kan ook Jan van der Bos zijn. Jan van der Bos, ik hoor het aan je stem.
1: In dit geval is het Jan van der Bos. En hier Cornel Balk. En die maakt hier de 3-2 voor Ovians. Schitterende bal gegeven door, ik dacht het, onze, even kijken hoor, Andy Vlier. En die gaf die bal scherp op Cornel Balk. En die met zijn snelheid ging die dus, hoe heet het, gaat er door. Scheidsrechter die roept, nee. Ik moet even kijken hoor, een gele kaart voor... Voor wie is dat dan weer? Oh ja, Mike van Doever, onze aanvoerder. Volgens mij gaat de bal niet door, jongens. Even kijken hoor. Sorry, want ik sta hier niet helemaal op een lekker plekje hier. Ik zie niet alles heel goed. En tegen de zon in kijkend, Gert-Jan.
0: Geef niet, Jan, maar rustig aan.
1: Even kijken of hij ook doorgaat of niet. Want ja, ik denk het toch wel. Zij moeten aftrappen, dus ja, even kijken hoor, hoe dat afloopt. Want volgens mij was er niet zoveel aan de hand. Maar de scheidsrechter trekt een gele kaart en allemaal dat soort dingen. Even kijken. Ja, hij gaat naar de middelstip. Dus ik denk dat hij wel telt. En de Cornel Balk zijn tweede voor vandaag. En ja... Ik sta hier niet echt op een lekker plekje, want ik kon die tweede goal van Ovians ook al niet zien. Ik heb een paar wissels heb ik gemist, want Sam van Koldhoven, ja, die had ik al wel meegekregen, maar die was vervangen door Jasper Uitslag. En Jasper Uitslag is nu ook weer vervangen op zijn beurt door Joey Mensink, die staat nu in de spits. En Levi Dikhoff doet mee. En die is volgens mij voor... hoe heet die? Hoogland. Arjen Hoogland is hier in het veld gekomen. Als ik het allemaal goed zie hoor. Want Jury de Vries die staat volgens mij nu in de verdediging. En de 3-3 valt hier ook nog weer, Gert-Jan. Tenminste, als de 3-2 voor Ovias komt, ja, dat is toch zo. En de 3-3 is hier nu. Het is een beetje warrig hier zo voor mij, Gert-Jan. Want ik zie het hier allemaal op een afstand. Maar de 3-3 is het nu inderdaad op het scorebord. En de 3-3 die valt ook voor Roveen. Ja, zo uit het niets eigenlijk. Want Ovias die was bezig om een goed offensief te zetten. De 3-2 valt en ineens is het hier 3-3. Dus we staan hier op 3-3 in de Rauwveen. En ik kom straks nog wel even terug om het even een beetje op een rijtje te zetten.

0: Ja, gaan we toch nog even naar Gerrit-Jan Veld doen. Gerrit-Jan.
1: We naderen hier de slotfase van de wedstrijd. De stand is 3-0 in het voordeel van VSO. 3-0 zou je zeggen, makkelijke overwinning. Nou ja, misschien ook wel. VSO heeft het op een moment iets laten zitten, waardoor ze Zalk de gelegenheid gaven om wat meer aan de bal te komen. Maar Zalk kon het vandaag niet echt gevaarlijk verschijnen voor het doel van Alex Grotehuis. En onder het nieuws scoorde Arjan van het Ende de 3-0 nadat hij was aangespeeld door Hans van Enselaar die de 1-0 en de 2-0 scoorde. Er zijn inmiddels ook wat wissels geweest. Hans van Enselaar heeft het veld verlaten. En ook Arjan van het Ende is eruit gegaan en daarvoor in de plaats is gekomen Raymond van de Graaf. En daarvoor de andere persoon was Pascal Hellebrekers is daarvoor in de plek gekomen. We hebben hier nog een paar minuten te spelen. Ik kom straks nog wel even terug voor de slotfase. Vooralsnog lijkt VSO het volledig onder controle te hebben. Zalk speelt de bal wel heen en weer, maar ze kunnen de voorwaartse, met name Rinsen van der Velde, die wordt erg goed afgestopt door de achterhoede van VSO, die stug staat te verdedigen en goed staat te verdedigen met Luc van der Weg, Jan van de Oever, Beert Bonenstro en Jan Ossewijers, die staan er gedegen te voetballen. Mooi om te zien. De bal gaat nu naar Raymond van der Graaf over de rechterkant, die een nieuwe spits die erin gekomen is, die snel is, die nu naar binnen gaat, waarschijnlijk zal aanhalen en de keeper die kan er net met de vingertoppen bij. En dat wordt een corner. Die kunnen we misschien nog net even meenemen. Ik weet niet of er inmiddels zich een ander heeft gemeld. Maar dan nemen we nog even die cornerbal van VSO mee in die slotfase van deze wedstrijd tussen VSO en Zalk. Waar het 3-0 staat. En waar de volgende regenbui zich zal aandienen. De paraplu's gaan wat omhoog. De mensen schuilen wat op de tribune. De bal wordt nu voor het doel gebracht van VSO. Wordt gekopt. Maar die bal belandt in de voeten van Zalk, wordt opgepakt door de nummer 12 van VSO. Dat is Jesse Boeven, die ook een kei van de wedstrijd heeft gespeeld. Ja, die jongelingen, dat is een vreugde en een genot om naar te kijken hoe die voetballen. De bal komt voor, wordt weggekopt, opnieuw teruggebracht. En ja, VSO claimt een strafschop, maar dat zou veel te gortig zijn. Nog één keer die aanval meenemen waar Raymond van der Graaf opnieuw over de rechterkant gaat. Maar hij verspeelt de bal. Stand hier in de bijna op het einde van de wedstrijd. VSO tegen SV Zalk 3-0.
0: Dankjewel Gerrit-Jan. Dan gaan we gelijk over naar Oldenzaal. Arnold van Riesen.
2: Ja, hier een uurtje bijna onderweg. Want de klok staat op 59. En dan zal die straks op 60 gaan. Dan zijn we een uurtje onderweg. Goed, eerste gele kaart van de wedstrijd gezien. Geel van Lucas Nunink. Dat hield in dat Krik 20 daar bij een 16 meter gebied een vrije trap mocht nemen. Maar die ging over het doel van de doelman van WHC, Veen Jordans. Ja, dat wil wel zeggen dat WHC in de tweede helft ook wel aardig onder controle heeft.
0: Arnold, mag ik je even onderbreken? Blijf gewoon even hangen voor je verslag. Ja. Straks we gaan even naar Jan van der Bos voor een doelpunt. Jan van der Bos.
3: Ja, niet de eerste van vanmiddag, maar het is 4-3 geworden voor Ovios. Dus 3-4 hier in de 88ste minuut. En weer een corner voor Ovios. En net kreeg Levi Dekhoff ook nog weer een kans. En ja, zo is het helemaal gekanteld in de tweede helft. Ovios is nou herenmeester. Oei, die bal die ging ook bijna weer erin. En uit het doel gekopt door een van de spelers van Rauwveen. Mag ik deze? Is dit nog een corner voor Ovios?
0: Arnold, die zit nog achter je. Alleen, je gaf doelpuntenmaker. Je gaf doelpuntenmaker niet door, Jan.
3: Nee, ik weet ook niet precies. Ik dacht dat het Cornel Balk weer was. Maar dat zou zijn derde zijn voor vandaag. Maar ik heb het niet goed gezien.
0: Horen we straks nog.
3: Maar die ja, zeker weten. Ja! Oh, ja! Weer één! 5-3 voor Ovios. En dit is Joey Mensink die de 5-3 scoort. Tenminste, als hij doorgaat. Want ja, nee, jij gaat wel door. Ja, ik dacht ze gaan de grensrechten belagen, maar nee, Joey Mensink die heeft deze gescoord. Dus als het goed is het hier nu 5-3 voor Ovios.
0: Okay,
3: ik kom nog even terug zo dadelijk. En dan ga ik even de doelpuntenmakers ook even voor jou verifiëren.
0: Oké, dankjewel Jan. Dan gaan we over naar Arnold. Arnold.
2: Ja, was scheidsrechter Groenewegen de tweede gele kaart voor de dag getoverd. Deze is voor Nathan Duim. Dus hij is begonnen met de kaart omstrooien, om het zomaar te zeggen. Ja, Nathan Duim gaf hem met een tikje op de hak. Ja, je kunt er geel voor geven of niet. Maar scheidsrechter Groenewegen doet dat wel. Goed bal bezit dan. Krik 20, rechterkant dan gezocht. Is het dan Uldrink dan, de aanvoerder dan met Silver Vierhuizen voor zich. WHC nu wel serieus onder druk hoor. Nu dan de bal dan gespeeld. Eigenlijk door de midden heen gespeeld door Levi de Mortier. Maar die komt gelukkig in de handen van de doelman van WHC, Finn Jordans. En dan gaan we eens kijken waar hij dan de bal heen gaat spelen. Ja, zoals gezegd, Jelle Post die kreeg eigenlijk na die 0-1 van Natelduin niet de missen kans op de 0-2. Ja, dan had je toch iets lekkerder gespeeld. Nog iets meer een steuntje in de rug gehad. Maar goed, dat is niet gebeurd. En dan loop je eigenlijk toch steeds tegen die 0-1 aan te voetballen. Dan moet je zorgen eigenlijk dat je gauw die 0-2 maakt. Maar Quick 20 momenteel eigenlijk de druk erop heeft. Bal weggekopt dan door de Duin. Houdt WHC dan het balbezit? Nee, Van Doren komt er dan niet aan. En dan heeft Quick 20 heel snel de bal weer terug. En dan de bal rustig rondspeelt. Is het dan Dolossi die dan de rechterkant maar eens zoekt. Gaat dan weer naar Uldrink. En heeft die Post en Van Limburg daarvoor zich een balletje dan gegeven. Richting de voorwaarts. Dat is een goede bal. Wordt hij dan teruggelegd. Dan wordt die bal geblokt. En dan krijgt Quick 20 een cornerbal. Dan neem ik deze nog even mee. En dan moeten alle hens aan dek daar bij WHC. Waar het ook weer is beginnen met regenen hier. We hopen dat het zo stopt met regenen, want ik zit hier niet echt droog, want een beetje lekkage hier op het dak. Maar goed, gelukkig gaat het dan net langs mij heen als ik geluk heb, anders wordt de apparatuur allemaal nat. Nou, de paraplu's worden hier opgestoken, terwijl we een afwachting zijn van die corner. Hoge bal bij Jorans dan. Ja, klem vast. Knap hoor, daar boven twee man uit, handjes vooruit, dan heeft hij de bal vast. Dan wil hij gelijk eigenlijk de bal weer voorwaarts spelen, lukt dan niet. Dan kiest hij voor de linkerkant voor Silver Vierhuizen. Eens kijken wat hij dan met de bal gaat doen over de hele. Dat is een goede bal van Vierhuizen bij Panoene. Die dan de rechterkant heeft opgezocht. Waar hij Post in de spits staat. En zo wisselt men eigenlijk een beetje daarvoor in Munich dan voor WHC. Ja, balverlies. Nee, houdt dan toch de bal over. Dat doet hij knap daarin dat duel. En dan kijkt hij, dan houdt hij nog steeds de bal bij zich. En dan kijkt hij waar hij heen kan. Dan kan hij naar Dijkhoff. Dijkhoff dan naar de rechterkant gespeeld. Naar Nathan Duin. Voorzet dan laag. Panoene dan! Oh, wat een kans zeg voor WHC. Wat een niet te missen kans zeg voor Stef Maroene. Daar, die had er eigenlijk ingemoeten. Zulke ballen moeten erin, WHC. En als je dat niet maakt, ja, Niels Entzink is dan op zijn hoede bij deze actie. En dan was het niet te missen kans voor Stef Maroene. Had het 0-2 geweest. En dan, ja, dan had ik het nog wel eens willen zien. Dan was het misschien al wel in de tas geweest. Maar dat is het nu nog niet. Goed, 65 minuten loopt hier op Sportpark Vonderswijde in Oldenzaal. Quick 20, WHC, nog altijd 0 tegen 1.
0: Dankjewel Arnold. Gaan wij even naar Gerrit-Jan Veldhoen. Gerrit-Jan.
4: Maar de scheidsrechter is voor het eind van de wedstrijd heeft gespeeld. En net hiervoor scoorde Zalk de eretreffer. Het werd 1-3. Had in het vorige verslag dat even heel hoog opgegeven van de verdediging van TSO. Dat hij zo strak stond te verdedigen. Maar dit keer was het toch iemand die vanuit Zalk die er doorheen kon glippen. En die bal heeft voorgegeven. En de invaller, de nummer 11, Ronald Winter, scoorde de eertreffer voor SV Zalk en bracht daarmee de stand op 1-3. We hebben eerst middag gekeken naar een mooie wedstrijd. Over het algemeen sportief. Er zijn wel een paar gele kaarten gevallen, maar niet vanuit gemeenigheid of onreel spel. Dat was gewoon een ongelukkige overtreding soms. En dat leverde terecht een gele kaart op, zoals in de spelregels wordt. De scheidsrechter Kevin Maathuis heeft ontzettend een wedstrijd gefloten. TSO was duidelijk de betere partij. En de toeschouwers die zijn tevreden. Maar TSO heeft opnieuw de wedstrijd gewonnen. De vierde wedstrijd op rij gewonnen. De ongeslagen status. En daarmee zullen ze de positie versterken. Zalk heeft zijn best gedaan. Maar kon geen vuist maken tegen TSO deze middag. We verlaten hier in het sportpark TSO met een 3-1 voorsprong van TSO tegen SV Zalk. Mooi dat je bent gekregen, mooi resultaat voor TSO. En volgende week gaan we weer vrolijk verder in het vervolg. Of die week erop, want volgende week is er volgens mij binnen competitie met Jan. Maar geen competitie regulier, maar dat zien we wel. En thuisbaar wil ik groeten, een goed weekend verder wensen. En graag tot een volgende keer.
0: Gaan we gelijk over naar Geert Hartold. Geert. Geert is weg. Geert belt zich wel weer. Gaan we toch even naar Jan van der Bos. Jan, een knotsgekke wedstrijd.
3: Ja, een knotsgekke wedstrijd, Geert-Jan. En hij is nu afgelopen nu. Dus wat dat betreft is het officieel dat Ovius gewonnen heeft met 5-3. Maar ik heb een paar ras-echte supporters gevraagd wie er nog gescoord hebben of wat ook. Maar allemaal weten ze niet allemaal. Hey. Ze zijn wel blij in ieder geval, Geert-Jan. Maar wat ik begrepen heb is in ieder geval Cornel Bald twee keer, Joey Mensink,
0: Sander van der Kerk
3: en Joeri Jori de Vries, heb ik begrepen. Maar dat weet ik niet 100% zeker.
0: Ik noteer
3: ik ga het nog even na. En dan hoor je dat ook straks na 5 uur van mij. Hoe dat allemaal is verlopen.
0: Ja.
3: Maar in ieder geval, Ovios die heeft hier een hele kostbare overwinning gehaald. 5-3. En ook wel terecht hoort naar de tweede helft te zien. Halverwege de eerste helft kwam de kentering al een beetje. En maakte Ovios ook de 2-1. En daarna 5-3 uiteindelijk. Rare wedstrijd. Ovios die zoveel doelpunten tegen. Dat is ook bij Ovios niet goed zo. Maar ja... En zoveel scoren, dat doen ze wel regelmatig tegenwoordig. Maar een mooie wedstrijd. Goed weekend allemaal. En een gezegende zondag. Ja, en tot volgende week. Want de Ovios die speelt volgende week wel voor de beker tegen Koert Kampen thuis. 2:30 de wedstrijd weer. Als het goed is, zal ik dan ook wel weer verslag doen van de wedstrijd.
0: Oké, Jan, mocht het nog zo zijn dat je na nieuws kwam je nog even terug en nog iemand aan de microfoon komen, zou het leuk zijn. Doe je best in ieder geval.
3: Ja, is goed.
0: Oké, tot straks. Goed, gaan wij eventjes kijken wat we nog meer hebben. Oh ja, ESC CC Wapenveld, ja, daar wordt ook lustig op nagescoord. Ik zal even kijken, want ik krijg weer een appje. Misschien is het van een van... De heren, gaan we even kijken. In ieder geval, we hebben een eindstand bij de wedstrijd SV Het Harde Bekwiek. Daar is het de eindstand 0-1. Die noteer ik ook eventjes. Dus SV Het Harde heeft die wedstrijd verloren. Dan kijken we even naar die wedstrijd van Art Veldhuizen. Ja. Daar werd het 1-0 door Max Lamberdink. 2-0 Tristan van der Hoorn. 3-0 Danny Bovendorp en 4-0 Julian Hellendoorn. Die wedstrijd die is nog bezig. En de wedstrijd van WHC natuurlijk, die begon om 3:00, is ook nog bezig. Goed, wij gaan een stukje muziek draaien. Rumors en Timex Social Club.

0: Ja, WRC die stonden voor met 1-0. Daar is de stand dus 0-1. Ik hoop dat het nog zeker zo is. Of ze hebben er nog één bijgeschoord, Arnold?
1: Nee, ze hebben er niet één bijgeschoord. Een wissel aan de kant van Quick 20, waar WRC ontsnapte. Daar eigenlijk net aan de 1-1 een beetje. Ja, Hotse Knots, Begonia voetbal daar voor het doel van Van Jorans. En dat was volgens mij de man met nummer 8, Oude Veldhuis. Die dan eigenlijk die bal in kon schieten. Maar dat gelukkig voor WRC dan... Niet gebeurd. Ja, dus zoals gezegd, heeft eigenlijk Quick 20 de drukte wel op. En dan moet WRC nog 20 minuten zien te overleven. Waar Wout Trosten naar de kant is gehaald door trainer Jeroen Nix. En dan Stijn Bijvang die in de ploeg is gekomen voor wat frisse benen bij Quick 20. WRC dan, Nathan Duim. Rechterkant van het veld gezocht. Terug naar Jeffrey Bos. En dan gaan we eens kijken of WRC zelf dan nog een doelpuntje erbij kan maken. Want hij heeft zeker de kansen wel gehad. Stef van Roenen in de tweede helft niet te missen kans. En Jelle Post in de eerste helft niet te missen kans. Ja, vaak zegt de spreekwoord, als je zelf de kansen niet maakt, dan krijg je hem vaak tegen. Nou, laten we niet hopen dat het niet gebeurt. Maar net was Quick 20 wel erbij. Balbezit dan. Quick 20 linkerkant van het veld gespeeld. Daan Oudeveldhuis terug dan naar het doelman Niels Ensink van Quick 20. Waar het ook licht is gaan motregen. Hier net een buitje gehad. Dus het veld wordt ook zwaarder nu. Nou, balbezit dan Quick 20. Weer teruggespeeld naar Dolossi achterin. En dan staat WRC gegroepeerd daar op de eigenaar, om het zomaar te zeggen, linkerkant dan gespeeld. Komt WRC er eigenlijk niet meer aan. Dan maait de duim over de bal heen. En is de invaller daar weg, voorzet dan, maar dan gepakt door de doelman van WRC. Van Jorans was de voorzet van Bijvang. Maar die komt dan in de handjes van Jorans. Ja, die moet dan opschieten, want de scheidsrechter telt. Nou, dan heeft hij die bal binnen de 5 seconden naar voren geschoten. Maar die bal is heel wild naar voren geschoten. Komt niet bij Jesse van Doorn terecht. Dan gaat die bal over de zijlijn. En dan mag Quick 20 ingaan gooien. Zoals gezegd, 72e minuut loopt. En wat zou het fijn zijn als WRC vandaag 3 punten kon pakken. Dan kan je eigenlijk een beetje de aansluiting weer zien te pakken met de middenmotor, om het zo maar te zeggen, of afwachten. Ja, kijken wat de rest dan heeft gedaan. Maar gewoon in ieder geval zorgen 3 punten halen. Laten we het zomaar zeggen. Balbezit dan Quick 20. Rechterkant gespeeld. Is het dan tanken dan met Post daar voor zich. Waar Dijkhoff de middenvelder op jaagt. Ook geen goede bal daarvan. Quick 20 is in de voetjes gespeeld van Gijs Slaghuis van WRC. Die speelt de bal terug naar Van Jorans. Die speelt de bal dan weer naar voren. In de richting van Post. Post komt goed terug op Dijkhoff. En dan wil Dijkhoff de bal terugspelen op Post. Dat dan mislukt dan. En dan kan gelijk Quick 20 weer overnemen. Zoekt dan gelijk weer vooruit. Dat is met grote passen. Met invaller erbij van. Die zoekt vindt dan Levi de Mortier. Speelt dan de bal weer terug op tanken. En nu naar de rechterkant dan gespeeld. Naar Ulderink dan met Vierhuizen daar voor zich. Krijgt bij van de bal terug. Krijgt een beetje op de buitenkant van de voet. Nathan Duim schiet dan die bal naar voren. Van Roenen dan in 1-1. En dan moet je eigenlijk een beetje geluk hebben dat die bal doorschiet. Dat gebeurt dan niet. En dan kan Dolossi rustig die bal weer naar het middenveld koppen. En meteen is Quick 20 weer op de helft van WAC. Met Ulderink dan. Maar die levert de bal in. En dan rost Vierhuizen de bal weer richting de voorwaartsen. Zoekt men dan Van Roenen. Nou, wil u dan misschien met een gelukje Van Roenen? Nee, ook dat lukt niet.

Ja, nu niet terecht. Ook niet bij Van Hoenen. Is het gelijk weer. Dan de Kwik 20 dat over kan nemen. Maar dan loopt even kijken. Is de spits. Ja, ze kipt dan wel door op die bal. Maar heeft WLC meteen de bal weer terug. Maar geen rust in het spel. Want Jeffrey Bos rost gelijk die bal weer naar voren. Van Doorn jaagt daar goed door. Houdt hij dan het balbezit? Even die bal rustig aan de voet, jongen. Nee, ook dat lukt niet. Meteen heeft Kwik 20 dan weer de bal. En waar het nu weer een stortbui naar beneden komt. Hier in Oldenzaal. En de spelers. Ja, gewoon natuurlijk lekker doorvoetballen. En dan moet WRC wel oppassen. Maar dan haalt Duin de bal goed weg. En dan kan Tanken weer overnemen. Ja, kwartiertje nog hier op Sportpark Von der Zwijnen. Maar WRC, het staat serieus onder druk. En het moet zien te overleven in het laatste kwartier. Ik kom straks nog bij je terug. Voorzet misschien gevaar bij de tweede paal. Nee, ook dat lukt niet. En dan is het gewoon een doeltrap voor Van Jorans. Goed, kwartiertje nog hier op Sportpark Von der Zwijnen. WRC, het leidt nog altijd wel met 0 tegen 1. Thank you.

0: de klasse waar DSV het harde in Ovios en uitkomt. Allemaal een beetje verwarrend, want in ieder geval beginnen met wedstrijd Serenbroek tegen Heerde. Daar is het nog niet afgelopen. Tenminste, staat nog niet bij dat die afgelopen is. Maar er is in ieder geval de stand 4-1 voor Heerde. Ja, nu begint het. Rauwveen SC tegen Ovios. De laatste stand die ik van Jan van der Bos doorkreeg was 3-5. En hier staat 3-6. Maar dat horen we straks na het nieuws even met van Jan van der Bos. Weer komt straks nog even terug. Voordat ik verder ga met de uitslagen, gaan we toch eerst even naar Arnold van Riesen. Arnold.
1: Ja, 10 minuutjes nog hier op Sportpark Vonderswijde. Nog altijd 0 tegen 1. Lussel aan de kant gezien bij WSC. Jesse van Toren, hij is naar de kant gehaald door trainer Werner Pluim. En Mike Sercel is in de ploeg gekomen. Die gaat in de punt van de aanval spelen. En dan Vroen is naar de rechterkant verhuisd. En Jelle Posten nog aan de linkerkant. Dan gaan we eens kijken. Er komt er zo'n wissel aan. Ook aan de kant van Klik 20 staat klaar. Tot de Olde Kalter komt daar dan in de ploeg. En dan zijn we nog steeds in afwachting op Klik 20. Het heeft nog altijd het balbezit. Ja, WSC serieus onder druk in de tweede helft. Maar waar men goed stand houdt. Ja, WSC had eigenlijk al op 0-2 kunnen staan. Vooral in de tweede helft kregen we een goede kans met Van Noenen. Eigenlijk een niet te missen kans. Maar ja, die werd goed gepakt door doelman Mils Enzink van de Klik 20. Waar nu dan die wisselaar staande is. Gaan we eens even kijken wie dat dan naar de kant gaat. De captain gaat naar de kant. Dat is Frank Ulderink. Hij wordt eruit gehaald. En zoals net al gezegd is het dus Totte Olde Kalter die dan in de ploeg komt bij Klik 20. En dan gaan we eens even kijken. Gaat hij ook aan de rechterkant spelen. En dan mag Klik 20 dan die vrije trap gaan nemen. Gaat dat dan doen met de invaller. Of een van de invallers die al eerder is ingevallen. Stijn Bijvang. Die gaat helemaal terug naar het centrum. Maar dan moet hij even wachten. Want scheidsrechter Groenewegen heeft het allemaal nog niet goed bevonden. Moet die bal even weer terug wachten. Tot ik op een fluitje blaas. Zegt hij. Ja, nu mag die bal weer in het spel worden gebracht. Nou, dat is dan gebeurd. Sliding van Limburg naar de linkerkant gespeeld. Balletje teruggelegd op Levi de Mortier. In het centrum gebracht. Dan gevaarlijk daar. Schot dan. Joris op zijn post in de naastloop. Ja, dan valt hij binnen. 10 minuten voor tijd is het dan de 1-1. Ja, dan schuift hij hem in tweede instantie achter de doelman. Is het volgens mij Daan Oudekamphuis die het laatste setje aan de bal geeft. En dan is het toch 1-1 hier op Sportpark Vonderswijde. Ja, dan krijg je toch nog de deksel op de neus. De WLC stond serieus al onder druk in die tweede helft. Dus ja, dat het eigenlijk verdiend is, mogen we wel zeggen. Goed, ik kom straks nog bij u terug voor de slotfase. Ja, wat kan WLC nog? Kan het nog een doelpunt maken? Dan moet in ieder geval zorgen dat het vanmiddag niet verliest. Goed, 83ste minuut loopt hier op Sportpark Vonderswijde. Klik 20, WLC. 1 tegen 1.
0: 1 tegen 1. Zo al zo sprak Arnold van Riesen. Zoals ik al zei, die wedstrijd Rauwveen tegen Ovios. Ja, hier staat op mijn computer 3-6. Maar kijk ik even goed naar de doelpunten maken, dan is het toch 3-5. Dan hebben we DSV 61 tegen Hato Eim. Daar werd het 1-4. En hier op mijn computer staat Dean Holstegen. Die kreeg rood in die wedstrijd. Helemaal zeker is dat niet. Menen niet dat ik het van Geert gehoord heb. Maar ik kan mij ook vergissen. Olympia 28 tegen Dalsen. Daar werd het 2-2. Dan de wedstrijd SEH tegen ZAC. Daar werd het 1-3. Serenbroek tegen Heerde werd het 4-1. En het harde verloren van Bekwiek 28 thuis met 0-1. Gaan we gelijk even kijken naar de vierde klasse. Dat doen wij bij deze. Eventjes nog terug. Gaan we even naar die vierde klasse. Ja, hier hebben we hem. Kijken we even naar de uitslagen daarvan. Dan kijken we dat ESC die wedstrijd gewonnen heeft met 4-0. En Danny Bovendorp meen ik dat. Ik zal het straks nog even kijken of het goede. Dat werd, die werd de man van de wedstrijd. En ESC won die wedstrijd thuis tegen WSC Wapenveld. Maar liefst met 4-0. Die wedstrijd is afgelopen. Tenminste, ik kreeg net bericht van Aard Veldhuizen. Twello SV. Daar is het 1-0. Daar is het ook 1-0 gebleven. Want hier staat het. Die wedstrijd om 2 uur is begonnen. Twello SV tegen Lelystad 1-0. Dan Zwolse Boys tegen Deventer SP 2-1. VCO, we hebben het allemaal gehoord van Gerrit-Jan Veldhoen. Die won de wedstrijd van Zalk met 3-1. VSW tegen Oene, daar werd het 0-3. Dan de wedstrijd Hattem tegen EFC 58, werd het 3-1. Dan hebben wij voor die klasse eigenlijk helemaal niets, want die beginnen weer te voetballen op 24 oktober. Oh boy, Brotherhood of Man.

0: voor de laatste, ja, 6, 7, 8 minuten. Wat zal het zijn? Gaan we toch nog over naar Arnold Verlies en Arnold?
1: Ja, 5 minuutjes nog en misschien wat blessuretijd. Maar Quick 20 was heel dicht bij de 2-1. Levi de Munk-Martier schuift de bal net naast het doel van Finn Jordans. En dan nu de cornerbal ingekopt. Nee, gefloten door scheidsrechter Groenewegen. Ja, zo staat WAC zoals gezegd onder druk. En net zoals gezegd als schot van Levi de Munk-Martier net naast het doel van Finn Jordans. Ja, en als je wedstrijd niet kunt winnen, dan moet je in ieder geval zorgen dat je hem niet verliest. Dat is ook het... Voor vanmiddag het verhaal. Speel hem dan maar gelijk. In ieder geval een puntje pakken dan maar als je hem niet kunt winnen. Nou, Finn Jordans met de doeltrap voor WAC richting de voorwaarts. En kan WAC zelf nog wat in de richting van Munich gespeeld? En dan verlengen misschien? Nee. Verliest dat kopduel. Dat is Van Limburg die dan het duel wel wint. Nathan Duim dan rechterkant gespeeld. Nu dan misschien WAC even met wat druk. Van Oer wil dan een hakje doen. Ja, dat lukt dan niet. En dan heeft hij balverlies. En dan moet WAC weer terug. Linkerkant. Dan is, even kijken. Klikt hij er razendsnel uit. Moet Bos dan daar alle zeilen bij zetten om te verdedigen. Dat doet hij dan goed. Maar dan legt hij hem eigenlijk terug op de speler van Quick 20. En dan wil Onderkalter wil dan een vrije trap. Krijgt dat niet. Sercel dan in de diepte gestuurd. Ligt het spel open. Houdt hij die bal binnen? Nee, dat lukt niet. En dan mag Quick 20 in gaan gooien. En zo zijn er nog zenuwslopende laatste 4 minuten tot de 90. En wat er nog bij komt. Waar Quick 20 het balbezit heeft op de eigen helft. Dat dan nog wel. Linkerkant dan weer gezocht. De ruimtes zijn heel groot. Nu... Ook bij WAC en bij Quick 20 bijvak dan, die dan de bal maar in het centrum speelt. Is het wel de Veldhuis, de doelpuntenmaker, die de linkerkant dan maar eens op zoek. Maar ze moet Quick 20 weer terug. Rechterkant nu gespeeld door Quick 20. Tanken dan. Voorwaarts en maar weer eens gezocht. Onderkalter dan met Post daar voor zich. Levert dan de bal in bij Nunik. Nou, Post dan misschien, ja, probeert de speler uit te kappen. Lukt niet. Dan krijgt er een van Quick 20 een geweldige uitbrander van een van de assistenten. Dat hij er niet mee eens is hoe hij daar die actie dan maakt. En dan mag WAC in gaan gooien met Sylvain Vierhuizen op de helft van Quick 20. Nou, Mike Sassel van aangeboden. Maar speelt die bal niet goed terug. En dan Vierhuizen met ja, gestrekt been erin. Ja, een gele kaart dan voor Vierhuizen. Ik denk voor het wegschieten van de bal. Ja, dat is dan typisch Sylvain Vierhuizen om het zo maar te zeggen. Een echte vuurvreter. En dan pakt hij de gele kaart toch nog even mee. In deze wedstrijd, nou even wachten tot Groenewegen dan de administratie heeft bijgewerkt. Totdat Quick 20 dan die vrije trap kan gaan nemen. Noteert hij alles even netjes aanstaande zaterdag. Overigens voetbalt WAC niet, want dan is het vrij. Dan speelt men de volgende week daarop weer de thuiswedstrijd tegen de Oldevesten. En doet dat dan om 2:30 aanstaande dinsdag. Speelt WAC dan de bekerwedstrijd uit tegen Ommen. Goed, balbezit inmiddels dan voor Quick 20. Bal weer in het spel gebracht door... even kijken, een steekballetje gegeven. Levert die Mortier daar 1-op-1 met Slaghuis. Kapbeweging van Limburg helpt hem daar goed. 4000 dan even aan het shutje gepakt. Maar het mag allemaal door. Ja, Van Oena wil dan... Daar die bal eigenlijk hebben in de voet. Maar krijgt hem dan in de diepte. En dan fluit scheidsrechter Groenewegen dan voor de overtreding gemaakt. Of Vierhuizen die even aan het shirtje werd gepakt. Ja, waar die bal nog even een paar meter terug moet. Nou, dan moet Slaghuis die vrije trap dan maar gaan nemen. Ja, die pakt zijn tijd voor die vrije trap. Dan gaan we eens even kijken waar hij dan de bal heen speelt. Hoog richting de voorwaarts en in de richting van Van Oena. Bal vasthouden, bal stuit het dan van de voet. Neemt Dijkhoff, neemt dan over naar de rechterkant gespeeld in de richting van Van Oena. Die dan goed was weggelopen, hoge voorzet. Poststand kan hij aan de bal komen terugleggen. Nunik dan! Nee, bal van de lijn gehaald zeg. Wat een pech heb je dan ook nog. En dan Van Limburg dan misschien, ja die verslikt zich dan daar. En dan moet WAC terug met Nunik. Baltje dan richting de spits gespeeld. Post lost dat dan goed op. Nunik dan, die dan zich goed vrijkapt. Nou, Dijkhoff dan gezocht. De baltje in de diepte, Sercel is daar weg. Heeft die Van Oena dan bij zich daar bij de achterlijn, Sercel. Voorzet dan geblokt. En dan krijgt hij de bal tegen zijn eigen voet aan. En dan mag Niels Ensink, de doelman van Quick 20, dan nog. Die doeltrap gaan nemen. Wat een kans had WAC daar nog met Nunink om dan nog op voorsprong te komen. Ensink stuurt zijn manschappen richting naar voren toe. Nathan Duim daar in de lucht. Wint dat nu wel? Ja, dat wint hij wel. Maar houdt niet het balbezit. Ja, toch. Met Dijkhoff. Hoge vuurpijl in de richting van Van Oena. Maar die wint niet het duel. Houdt WAC wel het balbezit met Nathan Duim. Ja, linkerkant dan gezocht. Maar die is te hard voor Jelle Post. En dan gaat die bal over de zijlijn. Waar Tanke dan in gaat gooien. Waar ik naar de klok kijk. Waar de klok op 89 staat. En Ensink die bal nog maar eens een keer naar voren rost. In de richting komt hij bij Van Limburg terecht. Nee, die wint dan ook toch niet wel. Duim speelt op terug op Vin Jorans, de doelman van WAC. Die peert die bal maar zo hoog in de richting van Van Oenen. Zo gaat het op en neer nu. En zoals gezegd zijn de ruimtes groot op het veld. Balbezit dan voor, even kijken, is het dan Olde Kalter van Quick 20. Die gaat maar eens lopen met die bal. Ja, dan moet Jeffrey Bos daar even aan een noodrem trekken. En dan krijgt Quick 20 een vrije trap zo rond de cirkel van de middenlijn. Nou, wordt die bal genomen door Olde Scholtenhuis. Linkerkant dan gespeeld in de richting dan van Bas Nijhuis. Hier de dribbelt maar eens wat, waar WRC dan op de 16 staat. Linkerkant nog altijd balbezit. Krik 20 teruggespeeld dan naar Olde Scholtenhuis. Rechterkant Levi de Munck-Mortier moet Post dan daar verdedigen. Waar we inmiddels in de blessuretijd van deze wedstrijd zitten. En hoe lang gaat Groenewegen nog door laten spelen? En kan WRC dan een punt behalen hier? Ja, misschien wel een verloren punt. Want het had helemaal niet gehoeven om hier te verliezen vandaag. Voorzet dan geblokt door Munnik. En dan is het overgenomen door Quick 20. Het oude Scholtenhuis legt dan de bal terug op Nijhuis. Nijhuis dan naar de linkerkant. WAC dan oppassen daar in het 16 meter gebied. Komt hij dan hoog achterin. Op de kalte kopt die bal er nog eens in. Maar die kopt hem verkeerd in. En dan Munnik dan. Ja, die wil het voetballend oplossen. Duim raakt die bal dan helemaal verkeerd. En dan is het gevaar nog altijd van Quick 20. 1-2. Daar komt hij dan nog. Schot dan half erin. Bos haalt dan de bal naar Van der Leijen, zegt. Goeiedag. En dan moet Mitchell Dijkhoff ruimt dan op. En dan is het misschien Van Oenen die nog aan de bal kan komen. Nee, die bal is te hard. Maar kijk even naar mijn klokje. Waar we inmiddels in de 91ste of 92ste minuut zitten, moet ik zeggen. En waar Tanke dan nog een keer de bal heeft voor Quick 20. Zo zijn het zenuwslopende slotfase hier. Vooral ja, als je wezen supporter bent. Want WAC moet terug in deze fase van de wedstrijd. Linkerkant dan gespeeld. Nou, Nathan Duim eruit gespeeld. Ja, die wil dat er doorgevoetbald wordt. Komt hij dan nog even kijken bij Jesse Kip. Maar die bal die wordt dan aangeraakt. En dan geeft scheidsrechter Groenewegen nog een cornerbal. Die WAC alle hands aan dek. Nog in die slotfase. Waar Bos het er niet mee eens is. Die dan ook nog op de bom gaat, denk ik. Ja. Nou, die scheidsrechter Groenewegen werkt dan nog even zijn administratie bij. Dat is dan de vierde volgens mij al van de wedstrijd, als ik het goed heb. Ja, de vierde gele kaart van de wedstrijd. Vier gele kaarten voor WAC, 0 voor Quick 20. Nou, cornerbal dan inmiddels genomen. Dijkhoff kopt daar weg, een snoekduik. Haalt hij die bal weg, maar is het gevaar nog niet weg. Olde Kalter, balverlies. Nou, WAC er nog een keer met Van Oenen. Sessel, 1 op 1 dan misschien Van Oenen en Mike Sessel. Nou, Mike Sessel in 1 tegen 1 met Van Oenen daarbij zich. Kijkt hij om zich heen, Van Oenen dan. Nee, oh, Joeman Wielzet zich redt in de slotfase, zeg. Wat een kans voor WAC nog om op 1-2 te komen. Maar dat gebeurt niet. En anders fluit scheidsrechter Groenewegen voor het eind van de wedstrijd. Oei, oei, oei, wat een kans nog voor WAC om de overwinning te pakken. Maar de eindstand hier tussen Quick 20 eindigt in 1 tegen 1. Goed, volgende week is WAC vrij. Aanstaande dinsdag speelt WAC de bekerwedstrijd uit tegen FC Ommen. En doet dat om 8 uur. En zaterdag 24 oktober is dat volgens mij die zaterdag erop. Speelt WAC de thuiswedstrijd tegen de Olde Veste 54. En doet dat dan om 14:30. Goed, dan wil ik alle luisteraars van het Veluwe Sport bedanken. En natuurlijk Gert-Jan tot in de studio. We zeggen graag tot ziens en tot over 2 weken.
0: Arnold, jij ook bedankt voor deze bijdrage aan Noord-Veluwe Sport. Daaruit Oldenzaal. Goed wil zeggen, ja, prima. Even kijken, broeder of mijn, die hadden we net en een klein stukje wel laten horen. Die kunnen we nog helemaal afdraaien nu. Want de heer verslaggevers, die zijn weg. Arnold was de laatste. Straks na 5 uur krijgen we nog even contact met Jan van der Bos, want dat was daar een knotsgekke wedstrijd. En daar krijgen we nog eventjes een nabericht van Jan. In ieder geval een geen nabericht, maar een nabericht. Hopelijk dat hij nog een trainer of een speler aan de microfoon krijgt. Dat allemaal straks na 5 uur. 5 minuutjes te gaan nog voor de klok van 5 uur. Gaan we toch nog even luisteren naar Brotherhood of Man in Oh Boy.

Oh boy, the mood. I'm in the brotherhood of men. Dat allemaal uit 1977. Kijken we nog eens in deze wedstrijden door. Die ik op mijn pietje heb met de doelpuntenmakers. Dan kijken we naar 220 WHC. WHC kwam voor door Nathan Duin op 1-0. Maar het werd uiteindelijk 1-1. Noem alleen de doelpuntenmakers natuurlijk van de wedstrijd van Ovios en die dergelijke, niet van de uitpartij. Rauwveen Ovios, daar werd het maar liefst 3-5. Connell Balk, ze kwamen achter met 1-0, 2-0. Connell Balk, hij maakte 2-1 en 2-2. Daarna werden de doelpunten gemaakt door Sander van der Kerk, Joey Mensink en Jori de Vries. Dus de eindstand werd daar 3-5. Dan eigenlijk de klapper van deze week, dat was DSV 61 tegen Hattoheim. De nummer 1 tegen de nummer 2. Dan werd het 1-4 voor Hattoheim. Alleen Arjan Hulte die kon nog iets terug doen. En ik las op mijn computer. Of het helemaal waar is, weet ik niet. Maar Dean Holstegen, hij kreeg daar nog rood. SV Het Harde tegen Bekwiek 28. Dan werd het 0-1. Dan VSCO tegen Zalk. Ja, Hans van Rensselaer, hij scoorde maar liefst 2 maal. En Aja van het Ende scoorde. Daar werd de eindstand 3-1 voor de VSCO. En dat allemaal tegen Zalk SV. ESC WCC Wapenveld. Ja, ook zo'n doelpuntenmachine bij ESC vandaag. Max Lambedink, Tristan van der Hoorn, Danny Bovendorp en Julian Hellendoorn. Zij maakten 4-0 voor ESC en dat allemaal tegen WZC Wapenveld. En ik hoor dat Danny Bovendorp, die werd man van de wedstrijd, uitgeroepen. Dan als laatste hebben we Wietem nog tegen de Noord-Veluwe Boys. En daar werd de stand 3-0. Weer een verliespartij voor de Noord-Veluwe Boys. 40 seconden voor de klok van 5 uur. Straks nog 1 uurtje Noord-Veluwe Sport. En dan hebben we nog even een gesprek. In ieder geval met Jan van der Bos en met Geert Holweda. Die gaan ons vertellen over die kampioenwedstrijd vandaag van KV Korfbalvereniging Elburg.

0: Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein, dan moet u bij Zwanepol zijn.
1: Pizza Oldebroek. Elke dinsdag pizzadag. 8 euro per stuk. En elke woensdag schoteldag vanaf 9,50 euro per stuk. Bel uw bestellingen door naar 0525 69 28 40.
2: Hout- en bouwmaterialen, do-it-self shop, pelletkachels, tuinhuisjes en veel meer materialen voor uw tuin.
3: U zult verbaasd staan over ons assortiment. Bij Houthandel van Gelder aan de Voskuilenduik 4 in Hattemerbroek slaag je zeker weten.
2: Betrouwbaar, degelijk en scherp geprijsd.
3: Bij vragen of meer info 038 376 0173 of bezoek onze site houthandelvangelder.nl.
4: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Baren en Blarikum is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
8: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat Aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
9: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
10: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
11: Loco FM, Lou FM. Welkom terug bij Noord Veluwe Sport.
12: Laatste uur van Noord Veluwe Sport. Tot de klok van 6 uur zijn we bij u. Zoals ik al vermeld heb, hebben we straks een gesprek. Als het alles goed is, dan krijgen we een telefoon met Geert Holbeda. Dat allemaal over het kampioenswedstrijd van het volleybal van volleybalvereniging hier in Elburg. Goed, en we krijgen nog even Jan van de Bos. Maar er is zich nog niemand gemeld. Dus gaan we even kijken naar die eredivisiewedstrijden die gespeeld worden en gespeeld zijn in dit weekend. Ja, Marcus Linde maakte voor de wedstrijd van PSV tegen Heerenveen een eigen doelpunt. En Guus Til met een kopbal maakte daar 2-0 van. Dus gisteren werd die wedstrijd al gespeeld. De wedstrijd PSV tegen Heerenveen die eindigde in 2-0. Nu aan de gang de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen Sparta Rotterdam. En daar staat het in de 32e minuut 0-1. Dan vandaag Feyenoord AZ. Team 6:15. Dan om 8 uur vanavond Fortuna tegen Twente. Ajax NEC NEC vandaag om 9 uur. Morgen allemaal om 11:45 de wedstrijd Utrecht tegen Willem II. Dan we morgen om 2:30 de wedstrijd PEC Zwolle tegen Cambuur. En morgen ook de wedstrijd Telstar tegen ADO. En die wedstrijd is ook om 2:30. En dan hebben we nog 7:15 één wedstrijd. En dat is de wedstrijd Excelsior tegen Groningen.

Ik wou dat ik jou was. Veldhuis en Kemper. Ja, vandaag heeft Max Verstappen in Singapore de 50ste pole position uit zijn carrière veroverd. De 29-jarige Nederlander troefde Charles Leclerc en Lewis Hamilton af. Verstappen maakte een zeer sterke indruk in de kwalificatie. In Q1 had hij aan enige getimede ronde genoeg om door te gaan naar 0-Q2. In de tweede kwalificatiesessie meldde hij problemen met zijn verstellingen. Verstappen ging terug naar de pits en klokte daarna de tweede tijd achter Lewis Hamilton. Verstappen leek Verstappens voornaamste uitdager voor pole naar reed in Q3 geen foutloze ronde. De zevenvoudige wereldkampioen miste daardoor zijn eerste pole position sinds de Grand Prix van Hongarije in 2023. Hamilton eindigde op ruim een tiende met de derde tijd. Leclerc kwam nog wel dichtbij Verstappen. De Ferrari-coureur gaf slechts 0,054 seconden toe en startte de Grand Prix vanaf P2. Kimi Antonelli eindigde met de vierde tijd voor Lando Norris en George Russell. Goed, nog geen teken gehoord van Jan van der Bos. Dan gaan we toch nog even een klein stukje muziek draaien. Dat doen we met Nancy Sinatra, These Boats are Made for Walking.

0: En fear in the right. Goed, zoals ik al gezegd heb, hebben we na de wedstrijden, na 5 uur nog even een gesprek met Jan van der Bos over het verloop van die wedstrijd. Want het was een knotsgekke wedstrijd, Jan, daar in Rauwveen.
1: Ja, ik zal je vertellen, ik was niet de enige die dat had door. Want de meeste mensen, of het door de wind kwam of wat ook, maar die wisten niet wie er gescoord hadden. En ik keek net even bij live uitslagen en daar waren ook allerlei verschillende doelpuntenmakers aangegeven. En daar werd een 3-6 uitslag
0: gegeven. Klopt, Jan, ik heb het ook gezien. Ik denk Jan heeft een doelpunt gemist, maar als ik dan de doelpuntenmakers kijk, nee, dan is het gewoon 5-3 geworden. Of 3-5.
1: 3-5, ja. Ja. En het is inderdaad wel een hele knotsgekke wedstrijd geweest, Jan. Ik ben er nog aan van bijkomen, thuis hier zo. Maar ik heb helaas niemand aan de lijn gekregen. Want mijn schoonvader Henk, die ken je wel.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Die moest nodig naar de duiven toe. En
0: tadden, oh ja, dus
1: die is daarheen, daar afgezet en toen naar huis toe.
0: Nee, hey, maar dat geeft niks.
1: Nee, maar het was een aan de tweede helft te zien. En halverwege de eerste helft begon overigens al wat beter in de wedstrijd te komen. Maar ja, door twee behoorlijke mooie... Ja, die tweede was schitterend. En die eerste was een mooi doelpunt van Rauwveen. Kom je dus rauw op het dak met 2-0 achter... En op dat moment was Ovios nergens, laat ik het zo zeggen. Maar de wind deed daar ook al wat aan. Maar ja, ik had ook het idee dat ze een beetje makkelijk erover dachten.
0: Ja, maar toen jij zei van die in de tweede helft dat met die wind, kregen ze de wind in de rug?
1: Ja, schuin, een klein beetje schuin. Want je kon merken dat Rauwveen de bal niet meer wegkreeg. En de eerste helft was dat een beetje wat Ovios parten speelde. Die kregen de bal ook niet meer weg. En zodoende werd het de tweede helft eigenlijk een eenrichting verkeer richting het doel van Rauwveen. En je kreeg van zulke rare capriolen voor de goal dat de meeste mensen niet wisten wie er nou gescoord had. Maar wat dat betreft maakt het ook niet uit. We hebben met 5-3 gewonnen. En dat is misschien nog wel een belangrijke overwinning, hoor. Want Rauwveen heeft best wel een leuke, maar een hele jonge ploeg. En als het dan een beetje mee zit, dan kunnen ze heel leuk voetballen. Dat heb ik wel gezien. En als het tegen gaat zitten, dat zei die trainer al voor de wedstrijd, dan kunnen ze ook zo wegzakken. En dat is dus gebeurd ook bij Ovios. En dan maken ze die 3-3 nog wel. Maar daarna maakt Ovios toch nog weer 2 doelpunten. En wordt het 5-3. Dus, maar al met al een knotsgekke wedstrijd. En ik kon het niet goed volgen op de plek waar ik zat. Dus vandaar dat het een beetje warrig was af en toe.
0: Je hebt trouwens wel een mooie plekje gekregen op de tribune thuis.
1: Ja, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Zeker weten.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is goed voor elkaar. dus daar kan ik nu mooi terecht. En dan kan ik mijn spullen kwijt en dat soort dingen. En dan kun je even wat dingen opschrijven. En dat is wel even prettig, hoor.
0: Ja, ja. Goed. En, volgende week, ja. Jan. Beker.
1: Ja.
0: Coët Kampen.
1: Bekerwedstrijd. Coët Kampen.
0: Tweede klas, hè?
1: Is het? Ja, tweede klas, denk ik,
0: ja,
1: hè?
0: Ja.
1: En dan kun je even een beetje kijken van hoe of wat. Hè. Dus je hoeft geen oefenwedstrijd te regelen. Dus je kunt zien hoe de ploeg zich verhoudt ten opzichte van een tweede klas. En ik denk dat best wel een pittige wedstrijd wordt, hoor. Je kan ook maar zo met 4-5-0 eraf gaan. Maar dat maakt niet uit. Want dan leer je ook weer, hè?
0: Ja. Ja, en jezelf. Ja, en nu zich een beetje concentreren op de competitie is natuurlijk waar. Oh, dat is eigenlijk het hoofddoel van Ovios.
1: Ja,
0: het is mooi als je meedraait nog in de beker, maar de competitie is toch wel het hoofddoel.
1: Ja, dat is het hoofddoel. En ja, dan moet je zien dat je de beker goed doorkomt qua schorsingen of dingen of wat ook en zo. Hè. Ik weet niet of die meewerken
0: meetellen. Ja, weet ik eigenlijk ook niet.
1: Volgens mij niet, maar dat kan ook wel zo zijn. Maar we hebben nu een paar blessures, want ik heb nog niet eens alles meegemaakt. Maar Jasper Uitslag, die kwam in het veld voor Sam van de Koldenhoven. En, want die was geblesseerd geraakt. En Jasper Uitslag is later ook geblesseerd geraakt. Daardoor is Joey Mensink erin gekomen. Mm-hmm. Dus dat was allemaal een beetje... En daar heb ik allemaal niet eens goed meegekregen, laat ik het zo zeggen. Dus het overzicht was er niet vandaag bij de wedstrijd. Maar ja, en direct in het begin was er al een dikke vette bui.
0: Ja.
1: Dus wil je dat ik de uitslagen van de andere wedstrijden ook even meld en de stand?
0: Of die mag je nog even melden, Jan. Ja, die mag je nog wel even melden. Doe maar.
1: Ja, en volgende week heb je dus DSV te Harden.
0: Ja, is ook die is bij volgende week. Is dat inhaal?
1: Nee, geen inhaal.
0: Wou
1: dat is
0: zeggen,
1: een vooruitgespeelde wedstrijd.
0: Okay,
1: ze hebben allemaal bij ons evenveel wedstrijden.
0: Mm-hmm.
1: En nou ja, vandaag dus de wedstrijden en de stand zal ik even doen. Ja,
0: ja, prima.
1: Zwift tegen Dize West is 1-2 geworden. Die is was later begonnen. Die zag je pas op het laatst. DSV tegen Hattuheim. Ja, die hebben we meegekregen live. Hè? 1-4.
0: Stond bij jou... Jij kijkt dat allemaal een beetje na. Stond bij jou ook Dean Holz tegen Rood?
1: Ja, dat klopt. En die hebben we ook meegekregen. Tenminste, okay. Ik er wel, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
1: Maar... ja, die is er volgende week ook niet bij. Dus.
0: Nee.
1: Ja, Hattuheim is wel een van de kansen hebben ze ook. Nou ja, en we gaan dadelijk even bij de stand. Dan zal ik het ook even proberen aan te geven.
0: Mm-hmm.
1: DSV hebben we net gehad. Olympia tegen FC Dalfsen. Dat is 2-2 geworden. Weer een puntje voor William van Tul. SIA ZAC 1-3. Rauwveen OVOS 3-5 dus. Serebroek tegen Heerde 4-1. En Tadde tegen Bekwik. Tadde die moet ook punten gaan pakken, want die hebben dan ook nog maar 3. En die hebben met 1-0 verloren dus vandaag.
0: Ja, klopt.
1: Dus
0: ja.
1: Volgende week DSV Tadde. Dus moeten we kijken wat dat gaat worden. En de stand heeft dat als gevolg dat Hattuheim nu alleen aan kop staat met 4 wedstrijden 10 punten. Serebroek 4 wedstrijden 9 met een plus 10 doelsaldo. OVOS ook 4-9 met plus 9. En Dize West ook 4-9 met plus 2. Die staan alle 3 op de tweede plek als het ware, zeg maar.
0: Ja.
1: DSV die staat eronder met 7 punten. En Bekwik ook. 7 punten. SIH 6 punten. ZAC 6 punten. Dalfsen 5 punten. Rauwveen 3 punten. Het Hadde 3 punten. Olympia 2. Even kijken. Heerde ook 2. En Zwift heeft nog maar 1 punt. Die staan dus onderaan. En dat is dus de stand naar de komende weken toe. En ja, dat zeg ik. Hattuheim is wel een van de kanshebbers. Of kanshebbers van tevoren als je dat dan gaat bekijken. Nou, Serebroek staat ook hoog. En Dize West. Nou ja, DSV staat nog. Er staat er nog bij. Maar dan moet je even kijken wat die de komende weken ook gaan doen. Hè.
0: Ja, die krijgen eerst volgende week het harde.
1: Eerst volgende week het harde.
0: Dus harde zal kijken, er ook op gebrand zijn natuurlijk om die wedstrijd te winnen. Want DSV moet thuis. Nee, moet naar het harde toe, hè?
1: Nee, DSV moet
0: thuis. Ja. Tegen ja, het harde. Maar ja, het harde zal ja, erop gebrand zijn om die wedstrijd natuurlijk naar zich toe te trekken, omdat ze nog maar 3 puntjes hebben.
1: Ja, daarom juist. En die moeten ook wel. En DSV die heeft voorlopig al die 7 punten natuurlijk.
0: Ja, dat is een leuke opsteken tenminste. Voor,
1: dat zal wat tegen elkaar opgaan.
0: Ja,
1: ik,
0: zeker.
1: Wat
0: zeker.
1: Dat betreft.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, lijkt me een mooie wedstrijd om heen te gaan voor mensen. Hè, want het is geen competitie.
0: Voor dus, de rest is er geen competitievoetbal, nee. Nee. WAC nee. Die gaf het ook op het laatste moment nog weer weg. Stond mooi ja, met 1-0 voor.
1: Dat heb ik niet meegekregen trouwens.
0: Ja, WAC ja. Speelde gelijk met 1-1. Dus ja, pakte wel een puntje. Maar dat anders gekund volgens Arnold. WAC had de kansen ook wel gehad. Een paar keer van de lijn gehaald, de tegenstander. Maar ja, dat geldde ook bij WAC. Was ook alweer een... VSO doet het goed. VSO pakte VSO, die pakte de punten. Ja, die pakte de punten. Weer gewonnen met 3-1 van Zalk. En ESC doet het overigens ook goed. Op het burgemeester Botensportpark WZC Wapenveld. Dat klopte ze maar even met 4-0. Dus alleen Noord-Veluwe Boys, ja, die heeft weer een wedstrijd verloren in die vijfde klasse tegen Wietem.
1: Dus, ja. Maar VSO die staat nu ook alleen aan kop, volgens mij. Want die Deventerploeg die heeft verloren, volgens mij, of niet?
0: Ja, dat kan.
1: Wat
0: kan
1: ik meekreeg in ieder geval.
0: Ik geloof
1: dus,
0: het wel, ja.
1: Ja, dus nou ja, dat gaat de goede kant op.
0: Ja.
1: En dat is alleen maar mooi.
0: Okay.
1: Maar Ovios die gaat nog goed. En ze scoren makkelijk. En vandaag kregen ze makkelijk doelpunten tegen. Maar ja, ook één geweldige goal. Want dat was een beetje een kopie van wat Jasper Schut vorige week deed. Die krulde die bal ook mooi in de hoek. En die speler van Rauwveen, die krulde hem ook mooi in de hoek. Daar kon Harold Pons zijn niks aan doen, hoor.
0: Nee.
1: Maar ja, dus dat is eigenlijk van deze week... het punt dat Ovios goede zaken gedaan heeft. Hato Heim die heeft ook goede zaken gedaan. Sierre Broek en Dize West.
0: Ja. Goed, Jan. We zijn weer een beetje op de hoogte. Ik wens jou en je familie nog een heel fijn weekend. En tot de volgende week graag.
1: Ja, tot volgende week dan tegen Ovios tegen Coët Kampen voor de beker.
0: Oké, Jan, dank je wel. Goed weekend verder. Hoi.
1: Zelfde. Doeg.
0: Klein stukje muziek en dan gaan we even kijken of we de heer Geert Hol we daar aan de telefoon kunnen krijgen. En dat gaat allemaal om het korfbal hier in Elburg. Weekend Love, Golden Earring.

0: Ja, weer een oudje van de Golden Earring uit 1979. Weekend Love. Ja, het is nog steeds een weekend. Noord-Veluwe Sport zijn we bezig met het laatste uur. Het voetbalrondje hebben we helemaal gehad. We gaan even kijken naar andere sporten. En dan blijven we in de buurt hier. Want er was een ploegje of een club hier. Dan heb ik het over korfbal. Die kon kampioen worden vandaag. Aan de telefoon heb ik Geert Holweda. Goedemiddag, Geert.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. En hoe is het gegaan vandaag?
1: Ja, helaas. Het was een spannende wedstrijd. Vlak voor tijd stond het nog gelijk. Maar helaas trokken wij als KVL aan het kortste eind. Mm-hmm. En het is een nederlaag geworden van 8-11 helaas. En het nare wil dat de tegenstander heel even dacht dat ze kampioen waren. Maar waar twee honden vechten om heen, is het ook het derde team, Sparta Zwolle, wat kampioen is geworden uiteindelijk. Dus dat was een hele spannende slotfase.
0: Ja, hoe hoog spelen jullie eigenlijk?
1: Elburg speelt eerste klas.
0: Mm-hmm.
1: En dat is, als ik het goed heb, het vierde niveau van Nederland. Dus dat is best behoorlijk.
0: Ja, dat is hoog, ja.
1: Wij hadden kunnen promoveren naar het derde niveau, de overgangsklasse. Op het veld dan. En, met korfbal heb je natuurlijk een veldcompetitie en een zaalcompetitie.
0: Ja.
1: Straks, dit was de laatste wedstrijd op het veld. In de koude wintermaanden gaan wij over naar de zaal. En in het Huiken spelen we dan vaak voor een volle zaal. Met een talentvolle groep. En een enthousiaste, talentvolle staf die er nu ook op staat. Dus wij maken dan weer kans op een kampioenschap.
0: Mm-hmm.
1: De competitie duurt van, laten we zeggen, eind oktober tot half maart. En dan zijn we weer titelkandidaat. Dus dan gaan we er voor een tweede keer dit seizoen...
0: En dat is voor in de zaal?
1: Ja, gaan we het worden.
0: Voor
1: ja,
0: die titel?
1: In de zaal.
0: Ja,
1: in het Huiken spelen wij ons thuiswedstrijden. Ja.
0: En wanneer begint die competitie?
1: Die competitie begint zo over een week of twee.
0: Kijk, het zou mooi zijn als we dat een beetje bijhouden natuurlijk hier. Hè?
1: Ja, dat zou fantastisch zijn.
0: Ja, maar dat gaan we
1: ook... Wat ik al zei.

0: We zijn kampioenskandidaat.
1: Ja.
0: En de gewoonte is wel dat we in de zaal volle tribunes trekken met veel enthousiast publiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is ook vaak wel erg sfeervol wat er op de tribune gebeurt. En ik zou dus haast tegen de luisteraars willen zeggen van harte welkom. En laten we er met elkaar een mooi zaalseizoen van maken, ja.
1: Ja, kom we nog even terug op die wedstrijd van vandaag. Exaqua, ja. Waar komt dat weg?
0: Exaqua komt uit Lelystad.
1: Mm-hmm.
0: Dus wat dat betreft zijn het allemaal clubs uit de buurt. En het zijn allemaal bekende tegenstanders van ons.
1: Ja, en Hellas, hoeveel...
0: Nunspeet staat ook in de pool, dus dat is ook een mooie derby geweest.
1: Ja, hoeveel zit er in zo'n competitie bij jullie?
0: Nu in het veldseizoen zijn het er 4 geweest. Dus wat dat betreft zijn het spannende pools met... Ja. Veel topwedstrijden zou je kunnen zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Vandaag was er dus zo één. En je merkt alweer hoe spannend het kan zijn dat Exaqua gedacht heeft, we zijn kampioen. We krijgen nu net de uitslag binnen uit Nunspeet, waar dus Sparta Zwolle heel dik gewonnen heeft. En die dus op doelsaldo kampioen geworden zijn.
1: Ja.
0: Dus felicitaties aan de club uit Zwolle.
1: Ja,
0: vanuit Elburg, ja.
1: Nou ja, een beetje een tegenvallen. Ja, iets een tegenvallen voor Elburg 1.
0: Ja.
1: Maar ja, Elburg 2 werd wel kampioen vorige week.
0: Ja, Elburg 2 is 2 weken geleden al kampioen geworden.
1: Mm-hmm.
0: Die zitten ook in een pool van 4. En die hebben daarin al hun wedstrijden gewonnen. Dus we hebben vandaag een klein feestje gehad. 2 weken geleden natuurlijk ook al. Maar vandaag hebben we een feestje gehad met wat bloemen. En de medailles zijn uitgereikt. Dus ook zij gaan de zaal in. Dus ook dat is een heel jong en talentvol team. En zo zie je ook dat... het eerste misschien net geen kampioen wordt, maar het tweede dus wel.
1: Mm-hmm.
0: En wat misschien daarbij ook mooi is te zeggen, dat we ook een plusteam hebben, wat ook goed presteert. Dat is natuurlijk een team met hele bijzondere mensen. En wij hebben daarin spelers uit de regio. En dat plusteam dat speelt ook elke zaterdag met veel plezier hun potjes. Daar zijn natuurlijk altijd wat meer spelers nog nodig. Hè. We zijn wat dat betreft ook altijd aan het kijken of er nog meer spelers enthousiast zijn voor korfbal uit deze doelgroep.
1: Merk je dan dat... even kijken, ben je tevreden over de jeugd? Want uiteindelijk gaat het daarom, hè?
0: Ja, als we op de korte termijn kijken, zijn we natuurlijk echt teleurgesteld van vanmiddag. Hè. Een dubbel, we zijn kampioen met de tweede. We zijn helaas net geen kampioen geworden met het eerste. Maar als je dan kijkt naar wat voor jeugd we hebben. We zijn echt een jonge club. Hè? Ook een jonge senioren, jonge selectie.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat maakt wel dat we veel jeugd ook hebben. Dus dat we dat betreft een jonge club zijn. Met een grote aanwas van onderop. Dat begint al bij de kankeroetjes. Dat gaat dan door vanaf een jaar of 6. En dan hebben wij... ik moet even goed rekenen. Komt er niet op aan, denk ik, maar een stuk of 12, 13 jeugdteams die op hun niveau...
1: Ja, ik zie het hier op mijn lijst staan. Ja, heel veel jeugd. Dat was eigenlijk ook die vraag van mij, de aanwas. Ja. Want je hoort zo vaak bij bepaalde sporten dat ze zeggen, ja, die aanwas van de jeugd, die laat het een beetje afweten.
0: Nee.
1: Of ze gaan andere sporten doen, maar er is bij korfbal dus niet zo.
0: Nee.
1: Ik weet dat mijn dochter in Kampen daar de vriendin van, die volleybalde heel hoog.
0: Ja.
1: En dat was het ook al. Die vertelde mij ook wel eens dat de jeugd toch wel heel veel kiest voor het korfbal.
0: Ja, nee, wat dat betreft zijn wij erg tevreden met onze aanwas. We zitten nu zo ongeveer tussen de 270 en 300 leden.
1: Ja,
0: van die dus de gemiddelde leeftijd heel laag zal zijn. Dus we zijn wat dat betreft altijd op zoek naar nieuwe leden. Maar we zijn in die zin ook echt met een stevig plan bezig voor de toekomst. Waarin we als club willen gaan kijken hoe we... in alle facetten toch een groeistap willen doormaken om ook de kwetsbaarheid. Als organisatie leunen we dus ook heel veel op deze jonge mensen.
1: Mm-hmm.
0: Dat maakt het ook wel weer wat kwetsbaar. Dat we met elkaar als club aan het kijken zijn van stap voor stap weliswaar. En heel verantwoord, als het gaat over sponsoren willen we een stap maken. Als het gaat over de accommodatie willen we een stap maken. Als het gaat over prestatie. Als het gaat over ledengroei. Daarin zijn wij wat dat betreft ambitieus.
1: Ja.
0: En willen we stap voor stap ook groeien.
1: Ja.
0: In al deze genoemde facetten, zal ik maar zeggen. Ja.
1: Ja, ja. Als je nou kijkt naar het eerste team van jullie. Merk jij zo dat Ja, ik mag jij zeggen, geloof ik. Hè?
0: Zeker.
1: Ja, ja. Merk je zo dat er ook spelers, echt jonge spelers, dat je zegt, daar zit talent in. Als ik dan bij de voetbalvelden kijk en je kijkt zo eens langs die velden en je ziet die jonge knaapjes voetballen, dan denk ik ook nog wel eens, ja, daar zit talent in.
0: Dat is zichtbaar hoor. En ik stuk voor stuk, als ik nu kijk wie er vanmiddag gespeeld hebben, dat zijn stuk voor stuk spelers die tot voor kort nog bij de junioren speelden.
1: Dus een heel jong team nog.
0: Dus die dus nu bij de senioren deze prestatie neerzetten. Ja, dat is daar kun je wel spreken van echt een talentvolle groep.
1: Ja, ja.
0: En dat gaat zich een keer uitbetalen, denk ik. Dat is niet vandaag gebeurd. Maar wat dat betreft misschien wel in de zaal of anders in de tweede veldcompetitie. Dus nee, talent genoeg. En dat is echt wel iets om blij mee te zijn en trots op te zijn. Dat we dat als club toch steeds weer voor elkaar krijgen. Mm-hmm. Ja.
1: Mm-hmm. Goed, nou ja, maar in ieder geval die competitie in de zaal, die willen we heel graag een beetje bijhouden nu.
0: Ja, dus van harte welkom inderdaad.
1: Dat is over 2 weken, zei je, begin je in te huiken.
0: Ja, ja. Of in ieder geval, over de week begint de competitie. Het programma is nog niet helemaal bekend, dus het kan zijn dat we met een uitwedstrijd beginnen.
1: Ja, ja, maar in ieder geval, ik kan u of jou even terugbellen op dit nummer.
0: Altijd. Ja, met alle plezier staan wij u of jou te woord inderdaad. Ja.
1: Nou,
0: ja.
1: Mij dus, jij dus. Nee, jij dus ook. Praat wat makkelijker.
0: Zeker.
1: Nou ja, in ieder geval succes met de korfbalvereniging in Elburg. En succes straks natuurlijk in de zaal. Misschien daar dan de bloemen nog komen. Dat zou dus kunnen.
0: Zeker.
1: Ik wens je een heel fijn weekend. En je hoort zeker nog van ons.
0: Insgelijks. Bedankt voor de tijd.
1: Oké, dank je. Goed weekend. Hoi hoi.

heb ik nog een klein berichtje van u. De emotionele Marianne Vos komt als winnaar over de streep bij het WK Gravel fietsen. En dat allemaal in Australië. Ja, daarmee pakt ze haar 15e wereldtitel.

ik was nog niet helemaal klaar met deze topvrouw. Dan heb ik het over Marianne Vos. Want Vos werd in 2024 al eens wereldkampioen gravelfietsen. Dat is een tijdje terug. Een paar jaar terug. Twee jaar terug, ja. Waarmee ze de eerste wereldkampioen ooit was bij de vrouwen. En ze werd in vier verschillende fietsdisciplines. Ze won ook drie wereldtitels op de weg. 8 wereldtitels bij het veldrijden en 2 wereldtitels bij het baanwielrennen. Vorige maand deed Vos niet mee aan de wegwedstrijd bij de WK wielrennen in Montreal. Waar Demi Vollering, ook al zo'n grootheid uit Nederland, zich voor het eerste tot wereldkampioen de bekroonde bondscoach Laurens ten Dam passeerde haar. Na een zwaar seizoen Vos begreep die beslissing en richtte zich sindsdien op het WK Gravel, waar ze dus wereldkampioen werd. Trouwens, het Nederlandse feestje was eigenlijk wel nog niet helemaal compleet. Zij was niet de enigste, want Larissa Hartog, zij pakte de derde plaats daar in Nanuk in Australië.

0: kwam deze band vandaan, Willem? The Casuals, 1968. Een heel oudje. Wat zeg je?
1: Ja, Engeland of Amerika. Dus.
0: Hij twijfelt. Goed, ja, we hebben nog 2 minuten 40 te gaan. Dus dat betekent dat Noord-Veluwe Sport voor dit weekend 10 oktober erop zit. We hadden een gesprek met Geert Hobeda en dat allemaal over de verloren finale van de korfbal hier in Elburg. Maar niet getreurd, want ze kunnen natuurlijk ook nog kampioen worden in de zaal. En die begint over 2 weken. En we houden dat hier bij Noord-Veluwe Sport natuurlijk allemaal graag bij. Wat mij betreft zit het programma erop. Straks natuurlijk Willem Vlieger hier met tijdloos tot de klok van 9, Willem? 10? 8 uur.
1: Ja.
0: Tot de klok van 8 uur zit Willem hier in bij Loco. Want ik zit hier in de studio bij Lou. Daar hebben we Herman Zieluis met zijn programma Loco's Muziekschool. Ik moet een beetje kijken naar de tijd. Want ik moet mijn laatste tune nog eventjes instarten. En als ik daar te vroeg mee ben, dan krijg ik een stilte op de radio. En als ik ruzie met de producent, of tenminste met de mensen wil krijgen hier in de studio, dan moet ik een stilte inlassen. En dat is niet helemaal de bedoeling. Goed, ik wens je nog een heel fijn weekend. Graag tot volgende week.

0: volgende week bij een nieuwe editie van Noord-Veluwe Sport.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeiste. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de verdraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: ze nog? Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Dankzij dan gaat Jan Mulder de afgelopen 4 uur van 2 tot en met 6 met Noord-Veluwe Sport. Ja, Sinterklaas is wel mee blij dat hij even kunt lopen. Maar ja, hij heeft hem weer volgehouden. Hij is nu weer onderweg naar Onderbroek. En ik hoop van Gert-Jan dat het droog blijft. Want hij is gewoon op de brommer. Hè? Niet met de auto, nee, gewoon lekker op de brommer. En elke week, ja, dan wezen we dan weer naar Elburg toe. Maar altijd, meestal toch wel met de brommer. Ik hoop van Gert-Jan. En natuurlijk ook voor mezelf dat het lekker weer droog blijft. Maar ja, het is gewoon altijd weer afwachten wat voor weer je had. Want ze hadden vandaag... ik had vanmorgen voor het eerst weer sinds maanden dat ik een lange broek aan had. Maar ik heb er weer uitgedaan, want het was gewoon lekker weer. Dat, nou, het is wel goed. En dus je zit hier weer lekker in mijn korte broek. Dus ik tijdloos te presenteren, want het werd hier gewoon lekker weer. Ja, dus maar maakt niet uit. Wat gaan we lekker doen? Gewoon lekker muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag, 10 oktober. En ik geloof dat bijna alle muziek is afkomstig. Die heeft betrekking op de datum van vandaag. Enkele platen niet. Maar ja, vooruit, hup. Kunnen niet alles hebben. Maar we zijn begonnen met de alarmschijf van deze week. En dat was de Manhattan Transfer. Hun debuutsingle in de Nederlandse top 40. Met Chanson d'Amour. Ja. En na de alarmschijf gaan we verder met Roy Orbison. Vanaf de DVD of CD. The Black and White Night. Only the Lonely.
2: Lights up.

Elvis Presley met How Great Thou Art. Ja, ik heb meerdere uitvoeringen, maar ik heb er één uitgenomen dat ik ze van, nou, daar was ik zelf niet zo blij mee. Maar ja, dat maakt niet uit. In ieder geval, dat was een hele mooie plaat van Elvis Presley, How Great Thou Art. De echtgenote van Thomas Woods is 44 jaar, nee, Eleanor Rigby, overleden op 10 oktober 1939. Echtgenote van Thomas Woods is 44 jaar geworden. Eleanor Rigby wordt begraven in het familiegraf op het kerkhof van St. Peter's Kerk in Woolton, een wijk in Liverpool in Engeland. Het zou puur toeval zijn geweest dat het liedje Eleanor Rigby van de Beatles ook zo heet. Paul McCartney heeft de titel samengesteld. Eleanor komt van Eleanor Brown, een actrice die speelt in de bioscoopfilm Help van de Beatles. Rigby komt van een winkel in Bristol, waar Paul McCartney ooit langs zou zijn gelopen. Eleanor Rigby wordt op 28 april 1966 in Studio 2 van de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen opgenomen. En ja, het wordt dus weer een hit voor de Beatles, zoals ja, bijna elke plaat. Eleanor Rigby van de

0: in de tijd.
1: De gouden klassiekers.
0: De gouden klassiekers.
1: Die je zo weer meenemen naar de tijd van toen.
2: In Tijdloos met Willem Vlieger.
3: Hallo, met Monique.
4: Hey Monique, mag ik mami even spreken?
3: Nee papi, dat gaat nu niet, want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het eten klaar.

0: jou, mijn schatje. En kan gelukkig zijn. Hey Monique, waarom huilt dan toch je mommy?
1: Oh papa, ik denk dat het aan jou.

altijd bij ons. En dan denk ik...

Frank Aston, ja, hij wordt vandaag 80 jaar. Oftewel Frans Biesen, zoals het hier in zijn geboortenaam is. Maar ja, Frank Aston, samen met Monique en met Hey Monique. Ja, ik heb toen een gesprek gehad met Frank Aston. En ja, toen, ik wist het helemaal niet meer. Net zijn altijd hit, I Still Remember the Good Times. En toen gaf hij een optreden bij Nederland Muziekland. En kwam ik in de artiesten van jij. En toen heb ik met Frank Aston aan de bar gezeten. Samen een lekker potje bier gedronken. En ja, toen zei hij van, maar ken je die plaat? Ik zei, ja, natuurlijk ken ik die plaat. Hij zei, nou, dat heb ik ook meegezongen. Dus zodoende draaide ik deze plaat, Frans en Monique, met Hey Monique. En er is nog een andere jarig, ja. Die is liedzanger van de, of was liedzanger van de Ultravox. En daarvoor bij Slick. We hebben het over Mature. En ja, ik heb het uitgekozen voor Vienna. En Mature, hoe oud wordt die vandaag? 83 heb ik dat. Nee, 73 dat hij hier wordt. Ja, helemaal goed, Willem.

0: The Doors met de Unknown Soldier. En ja, dat slaat weer op het volgende bericht. Want ja, bij deze platenmaatschappij waren de Doors aangesloten. Op 10 oktober 1950 wordt Elektra Records opgericht. Deze platenmaatschappij is gespecialiseerd in jazz en volksmuziek. Ja, dat zou later wel veranderen. En ja, anders hadden ze niet de Doors genomen. Nee. We gaan naar een LP van Anita Meijer, uitgebracht op 1 op 10 oktober 1981. Shades of Desire. En daar staat een hele grote hit op. Wat heet? De hit van het jaar 1981. Anita Meijer met Why Tell Me Why.
1: When

Black Sabbath met Paranoid. En ja, dat is een. Die is afkomstig van een LP met de gelijknamige naam. En die, is, die staat op 10 oktober 1970, nummer 1 in Engeland. Ja, Paranoid, Black Sabbath, lekker. In Londen gaat op 10 oktober 1963 From Russia with Love, de tweede James Bond film, in première. Naast Sean Connery als geheime agent 007 speelt Robert Shaw een hoofdrol als KGB-agent Red Grant. De titelsong is geschreven door Lionel Bart. Matt Monroe is de zanger. Deze single komt op 14 november 1963 binnen in de Britse hitparade. From Russia with Love van Matt Monroe bereikt de 20ste plaats. Eens even kijken. Wat heet luisteren.

Tanja Tucker. Ja, ze mag vandaag 68 jaar worden. Would you lay with me? Ja. Dat is toch wel een leuke plaat. Had ik bij ze, misschien voor de allereerste keer van mijn leven. Maar ja, ik vond het toch wel een leuke plaat. Van Tanja Tucker. Gisteren hadden we een bericht van Edith Piaf dat ze ging trouwen. En dat was op 9 oktober 1962. En op 10 oktober 1963 overlijdt de Franse zangeres Edith Piaf aan de gevolgen van een zwakke gezondheid. Die ze wijt aan haar alcoholmisbruik en morfineverslaving. Edith Piaf is als Edith Giovanna Cassion op 19 december 1915 geboren in Rue de Belleville in Parijs. Haar Italiaanse moeder verdient de kosten als zangeres in de cafés van Parijs. Haar vader is acrobaat. Edith Piaf wordt opgevoed door haar grootmoeder. Als jong meisje gaat ze mee met haar vader om in de onderhoud te kunnen voorzien. Als 15-jarige zingt Edith Piaf haar chanson in de straten van Parijs. Tijdens de Tweede Wereldoorlog treedt zij veel op voor Franse soldaten. In 1945 wordt Edith Piaf ontdekt door Louis Leplay, die haar in zijn Franse nachtclub laat optreden. Van 1947 tot 1949 heeft Edith Piaf een verhouding met de bokser Marcel Cerdan. Van 1952 tot 1957 is zij getrouwd met Jacques Pils. Een jaar voor haar dood trouwt Edith Piaf met de 20-jarige jongere Theo Sarrapo. In maart 1963 staat zij voor het laatst op de planken. 7 maanden later sterft zij. Bij haar begrafenis op de Pierre Lassas komen meer dan 40.000 Parijzenaren haar de laatste eer bewijzen. In 1999 wordt Edith Piaf in Frankrijk uitgeroepen tot zangeres van de eeuw. Celine Dion bezet de tweede plaats. Maria Callas is de derde. Gisteren had ik nog een regrette rien. Dan heb ik gekozen voor Milord. Hier is Edith Piaf.

0: De first lady of the gospel muziek, Vestal Goodman, met...
1: ja, Rock of Ages.
0: De laatste plaat die gedraaid is van Van Halen Jam. Want de liedzanger van Van Halen... ja, daar heb je met een cd. Dat is David Lee Roth en die is vandaag jarig en mag vandaag zijn 71ste verjaardag vieren. Van Halen met Jump, tot na de klok van 7 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, welkom terug bij Tijdloos en begonnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag, uitgezocht door Marcel van S. En hij zocht een plaat uit een van mijn favorieten van de Cats, I Don't Know, toen de tijd geschreven door Peter Schoonhoven. Ja, die zat bij de platenmaatschappij van de Cats, als ik het helemaal goed heb, bij EMI zat hij. En die heeft ook platen geschreven en dit was er een van I Don't Know, zo verschrikkelijk mooie plaat. Ja. En die staat op het LP Take Me With You, die de Cats in 1970 uitbrachten. En ja, alle platen op Peter Schoonhoven na zijn geschreven door leden van de Cats. En ja, alleen als je de CD koopt, dan staat er nog een plaat. De live uitvoering van Lights staat erop. En die is toen werd geschreven door de Lewis and Clark Expedition. Ja. En Where Have I Been Wrong, Don't Waste My Time, Five Little Tears, Iris, I Love You, I Do, Lonely Walk, die staat er ook op, 6 minuten en 17 genieten van de Cats. Marianne in live uitvoering, Magical Mystery Morning, ja, die staat op de CD, want die stond niet op de LP, die was alleen op single uitgebracht. Maar ik heb een plaat uitgekozen en ook een van mijn favorieten van de Cats, van heel veel luisteraars, I Walk Through the Fields, toen het eigenlijk geschreven door Kees Veerman. Ja, heerlijk.

Dave Clark 5 met The Glad All Over en op 10 oktober 1964 geven de Dave Clark 5 een optreden in Thank Your Lucky Stars, gepresenteerd door Brian Matthew en Applejacks en Susan Mon. Ja, die treedt ook nog op. Katie Kirby treedt ook nog op. En ja, maar in ieder geval, ik vond het mooiste de Dave Clark 5. En we gaan naar een LP toe. We gaan naar de LP van The Police, The Ghost in the Machine. En die staat op 10 oktober 1981, nummer 1 in Engeland. Hij blijft daar 3 weken staan. Spirits in the Material World is een van die platen die op

De Creedence Clearwater Revival met Run Through the Jungle. En deze plaats stond op 10 oktober 1970. Nummer 1 in Frankrijk. Zelfs in Frankrijk, waar de helft van de muziek moet Frans zijn. Maar de Creedence Clearwater Revival brak daar wel door. En had er dus ook een nummer 1 hit met Run Through the Jungle. The Rose gaat op 10 oktober 1979 in Los Angeles in première. In deze bioscoopfilm speelt Bette Midler een aan lager geval... geraakte zangeres. De scenario-schrijvers Michael Cimino en Bo Goldman hebben het bewogen leven van Janis Joplin als gegeven genomen. Mark Rydell is regisseur van de film The Rose. Vanaf 7 oktober 1979 draait de film in de Amerikaanse bioscopen. De soundtrack van The Rose komt op 5 april 1980 binnen in de Nederlandse LP Top 50. Dit album bereikt de 5e plaats. Het is altijd nog een van de beste muziekfilms die ik ooit gezien heb. Meen ik serieus. Genieten van alle muziek die daarin voorkomt. En de titelsong is ook heel erg mooi. Bette Midler met The Rose.

The River van Bruce Springsteen en de LP. Die komt op 10 oktober 1980 wordt die uitgebracht. En in de Nederlandse LP top 50 blijft deze LP op 3 steken. Ja, en ja, het is een dubbel LP. En Hungry Heart, dat is een van die platen die een hit werd in de Nederlandse top 40. Misschien zijn er wel meer, maar dan werd ik zo 1, 2, 3 niet uit mijn blote hoofd. Nee, dat is makkelijk zelf. Terug naar 1964, want door daarvoor wordt op zaterdag 10 oktober 1964 op Nederland 1 de eerste Willy en Willeke Alberti show uitgezonden. Zij ontvangen als gasten Imca Marina, Jannie Stalknecht, wie dat ook mag zijn, ik weet het echt niet, en André Verduin. Het orkest staat onder leiding van Jack Bulteman. Ja, toen had je nog gewoon live muziek. Ja, Imca Marina. Über den Wolken ist Sonnenschein, hit van haar uit het jaar 1964. Ciao.

Good Vibrations van de Beach Boys. En deze single die wordt op 10 oktober 1966 bij Capitol Records in de Verenigde Staten uitgebracht. Good Vibrations van de Beach Boys komen op 22 oktober 1966 binnen in de Billboard Top 100. In de week van 10 december 1966 staat deze single 1 week op de eerste plaats. De Beach Boys zijn op 17 februari 1966 in de Western Recorder Studios in Los Angeles begonnen aan de opname van Good Vibrations. De productie wordt in de Gold Star Studios in Los Angeles afgemaakt. En na 22 sessies is Brian Wilson op 21 september 1966 tevreden over Good Vibrations. Ja, hij zegt van, nou, hij vond het goed, klaar. En toen hebben ze deze single, hebben ze toen gewoon uitgebracht. En dan had ik wat anders klaarstaan, maar dat kan ik weer even niet. Ja, hier. Want vanaf 10 oktober 1968 staat Barbarella in de Amerikaanse bioscopen. Het scenario is van Jean-Claude Forest en Claude Brulé. Barbarella is geregisseerd door Roger Vadim. Jane Fonda, zijn vrouw, speelt de titelrol. Milo O.C. is te zien als Duran Duran. Naar deze figuur heeft de Engelse groep Duran Duran zich vernoemd.

Jacqueline Rosie van Neil Diamond, ja, nummer 1 op 10 oktober 1970 in Engeland. En we gaan naar nummer 1 van 10 oktober 1964, een hele tijd geleden, 62 jaar om precies te zijn. Roy Orbison met Pretty Woman. En in die lijst uit Nederland in 1964 stond deze plaat. Er staat erbij, dus ik kan het niet geloven. 9 weken, nummer 1. Pretty Woman, Roy Orbison. Genieten.

Ja, Your Mama Don't Dance van Luggins en Messina. En op 10 oktober 1972 wordt deze single door Columbia Records uitgebracht. Deze single die komt op 11 november 1972 binnen in de Billboard Top 100. En Your Mama Don't Dance van Luggins en Messina behaalt in diezelfde Billboard Top 100 de vierde plaats. Een andere plaats die nummer 1 werd in de Nederlandse top 40 en ook in de megacharts op 10 oktober, maar dan van het jaar 1987 is Rick Astley met Never Gonna Give You Up.

0: Anna Lurk van Two Preachers in the Shadows. En ze geven op 10 tot en met 13 oktober 1965 concerten in Polen. En dat doen ze in Warschau. En het wordt georganiseerd door de Poolse regering. Wat moeten we daarvan denken toen de tijd?
1: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaag in de muziek.nl.
0: Ja, ik wens je nog heel veel plezier vanavond met de verdere programmering van de lokale omroep. En ja, straks de Weekend Express en dan heb je nog twee herhalingen met Ben. Stemloos en Love Songs. Wat mij betreft, een fijn weekend en tot volgende week vrijdag. Doei!
2: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan, zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger. Dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor het publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Welkom bij de Weekend Express op LOZFM en op LOEFM. Show nummer 546 in Zeewolde en nummer 121 in Elburg. Deze week even zonder Ron, want die is vervangen door een griepje. We hebben wel lekkere muziek voor je natuurlijk. Zometeen de Weekend Express Dance Mix van Ruud Evers. We draaien een fijne lange versie in de poll. We duiken in onze eigen platenkast en we hebben een naar de pleetplaat en een one-hit wonder. En deze gaan we draaien. Uit de jaren 80, Diana Ross.

0: fijne muziek uit de jaren 80 van Diana Ross. En dat was de titel Swept Away. Ook een fijne lange versie van trouwens. Gaan we een keer in de poll zetten. Deze week de poll al gevuld met 4 lange versies. Zometeen hoor je natuurlijk de winnaar. We gaan eerst even naar de Weekend Express Dance Mix. In uur 1 is die voor Ruud Evers en zijn mix nummer 11 alweer voor de Weekend Express. Ruud Evers in de mix.
1: Ik in administration en how.
2: Ladies and gentlemen, this is

0: Ruud Evers, die mixte hem voor ons in uur 1. De Weekend Express Dance Mix en zijn nummer 11 alweer voor onze show. Even een applausje doen, mensen. Een fijne mix. Zometeen in uur 2 doen we er nog eentje. En dan hoor je dan eventjes van wie die is natuurlijk. We gaan naar de lange versie van de week. Even kijken, die heb ik hier staan. Ja, 4 lange versies vanaf vinyl in de poll. Daar kon jij weer lekker op stemmen. Dat hebben jullie weer leuk massaal gedaan. Hartelijk dank daarvoor. Eerst even de winnaar. Zometeen krijg je van mij de procentjes. De lange versie van de week.
1: The Weekend Express. Lange versie van de week.

0: vier lange versies vanaf Viel in de poll. De lange versie van de week bij de Weekend Express. En dit was de winnaar. Johnny Camp met Just Got Paid. Kreeg 34% van de stemmen. Op tweede plek hadden wij Soul to Soul met Back to Life. 26%. Billy Ocean stond op plek nummer 3 en kreeg 23% van de stemmen. En Naked Eyes, Always Something There to Remind Me. Klinkt als een bekende titel. 17% van de stemmen. Ja, die moet je eventjes opzoeken. Een hele fijne plaat wel. Maar ja, goed, vierde geworden. Misschien dat we nog een keer in de platenkast duwen. Dan mogen wij natuurlijk zelf kiezen welke wij gaan draaien. Tijd voor een nieuw plaatje. Oeh, we hebben weer een hele goeie gevonden hoor.
1: Hey Fred en Ron, wat gaan jullie nu draaien?
0: Nou, ik heb hier de nieuwe single van de Rolling Stones. En ook weer een nieuw album binnenkort.
2: Pompidompidom, even fijn bezig zijn. Pompidompidom, even fijn bezig zijn.
0: De nieuwe single heet Bad Luck Hideaway, de Rolling Stones.

Eens in de zoveel tijd staan er DJ's op met de perfecte uitstraling. Een foutloze kaaklijn. Het lichaam van een Adonis. En de meest briljante platenkeuze. Tot die tijd moeten we het doen met figuren als Fred Schaftenaar en Ron Piest.

0: onverstaanbare stem. Walk me out in the morning dew. Die wou Ron nog even graag een keertje horen. Ja, nu is hij er zelf alleen niet. Maar goed, hij luistert misschien mee. Dan heeft hij hem toch eventjes gehoord. En daarvoor de nieuwe single van The Rolling Stones. En die heet Bad Luck Hideaway. Ook een hele fijne nieuwe plaat weer trouwens. We duiken even in onze eigen platenkast. Daar heb ik weer even de maxi-single uitgehaald. Die zou misschien nog eens een keertje kunnen winnen in de lange versie van de week. Maar ik denk, ja, weet je, geen risico nemen. Gewoon lekker zelf draaien. Dan weet je zeker dat hij op de radio komt. We duiken in onze eigen platenkast.
1: Je hebt van die kasten die je zelf in elkaar moet zetten. Er is maar één kast die al solide staat. En klinkt. Yeah. De platenkast.
0: Uit onze eigen platenkast, Sherelle. En Saturday Love.

0: uit de eigen platenkast. Sherelle, samen met Alexander O'Neill natuurlijk. Saturday Love. Volgende week weer eentje uit de eigen platenkast. Wel ja joh, we zijn er dan toch. En we hebben er nog genoeg staan, dus we kunnen er best nog eentje bij pakken. Hey, we gaan naar de playplaats. We hadden er daar ook weer vier van in de poll staan. Niet allemaal even goed, inderdaad. Maar ja, er kan er maar eentje winnen. En die gaan we dan ook echt eventjes lekker doortrekken. Herman heeft gewonnen. Want die had ingebracht Last Ketchup met de Ketchup Song. Nou, ja, dat is er inderdaad eentje. Een naar de playplaat.
1: De Weekend Express. Naar de playplaat.
2: Naar de playplaat.
3: Naar de playplaat.
4: Waar is de play? Ik wil het weten nu. En waar is de play?
0: Zometeen de procentjes. We gaan er eerst even eentje doortrekken, mensen.

0: Naar de vleeplaats. En hij is weg hoor. Doorgetrokken en wel las. Ketchup. We gaan eens even kijken. De Ketchup Song natuurlijk. Ja, gewonnen. Doorgetrokken. Gaan we niet meer draaien. Komt niet meer terug. In ieder geval niet in ons programma. Ja, elders misschien. Weet ik niet. Las Ketchup. Dus gewonnen door Herman. 35% van de stemmen. Ik ben toch nog tweede geworden met Champagne. How about us? Herman was er niet zo blij mee volgens mij. Maar kreeg wel 25% van de stemmen. Net daaronder New Edition met Mr. Telephone Man. Dat is dat een groepje van Bobby Brown. Ook wel een hele leuke plaat gehad trouwens ook. 22% van de stemmen. En de laatste, ja, een vrij onbekende plaat. Maar ook niet zoveel op gezet. Nou, in ieder geval nog 18%. Logic Live, Keep the Fire Running. Geen cover trouwens. Dat dacht ik ook nog eventjes. Maar die heb ik nog even opgezocht. Was geen cover inderdaad. Volgende week doen wij een Feel Good Saturday Night plaat. En dan wil ik eigenlijk eventjes weer in de rock editie gaan zitten. Dus heb jij een hele fijne rockplaat voor de zaterdagavond. Dan kan je ons even een berichtje sturen. weekendexpressfm@gmail.com. Of even een personal message op de Facebookpagina van de Weekend Express. Het logo met de vier pasjes. En dan doe je mee aan ons programma. Dan zetten wij er weer vier in de poll. Deze komt online en dan kun je weer lekker stemmen. Die moet je even je eigen plaat even promoten. Dan kunnen andere mensen weer ook op die plaat stemmen. De meeste stemmen gelden natuurlijk. Volgende week dus een Feel Good Saturday Night plaat in de rock editie. We gaan een One Hit Wonder draaien. En dat is Something Happens met Parachute. Komt uit 1991. Hoogste positie nummer 33. Stond 3 weken in de top 40. En Something Happens is een Ierse rockband uit Dublin, opgericht in 1984. De groep werd vooral bekend in de late jaren 80 en de vroege jaren 90 met hun energieke mix van alternatieve rock en pop. De bekendste single dus van Something Happens is dus Parachute. Komt uit 1988. Waarom staat hier dan 1991? Geen idee. Het zou wel 1991 zijn. Ga ik zo nog even voor je nakijken. Een rectificatie misschien wel zometeen. Waarmee ze ook internationaal aandacht kregen. De band stond bekend om hun opvallende live optredens met charismatische zanger Tommy McLaughlin. Hoewel grote internationale successen beperkt bleven, groeide Something Happens in ieder geval uit tot een geliefde naam binnen de Ierse muziekscene. Ik ga zometeen even voor je checken uit welk jaar dat nummer dan komt. 1991, ja, die komt van de top40.nl, dus die zou het wel zijn. Dus dan heb ik denk ik een tikfoutje gemaakt in de tekst. Dat zou ook zomaar kunnen natuurlijk. Maar goed, we gaan hem wel even draaien. The One Hit Wonder. Something Happens met Parachute.
1: Dit is The Weekend Express. One Hit Wonder.

Een one-hit wonder. Take your parachute. Something happens. Take your parachute. Take your parachute. Inderdaad uit 1991. Top 40 had gelijk. Tikfoutje denk ik waarschijnlijk in mijn tekst. Niet 1988 dus. Het nummer komt uit 1991. Hadden maar één hit. Something Happens met Parachute. Een echte one-hit wonder. Hadden maar één hit in de Nederlandse top 40. En daarom stoppen wij hem vaak in de one-hit wonder. We gaan nog één plaatje doen tot aan de klok van het hele uur. En dat zal zijn Michael Jackson. Jam. En dan ben ik zometeen nog een uurtje bij je met lekkere muziek. Een Pim Pam Pet 3 from 1. En we hebben ook nog een Weekend Express dance mix van DJ Elroy. Graag tot zometeen.

0: right outside your door.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij het tweede uur van de Weekend Express. We zijn begonnen met Mike en de Mechanics. En word of mouth. We gaan nog even een uurtje doen, mensen. We zijn er nou toch, hè. Zometeen hebben we de Weekend Express Dance Mix van DJ Elroy. Zijn nummer 2 voor onze show. We gaan lekker pim pam pat en 3 from 1. 8 oktober 1994. Als het een beetje mee zit, doen we nog even een blokje Raam en Waar nieuws. Maar we hebben in ieder geval nog cabaret. Een tip van de week. En we draaien nog een fijne One Hit Wonder. En deze. Oeh, ook een fijne. Paul Simon, The Boy in the Bubble.

0: Graceland, dat was het album. De Boy in the Bubble stond erop. Graceland natuurlijk zelf. En You Can Call Me L. Heel fijn album van Paul Simon. En ook deze, ja, we blijven het maar even roepen. Ook een hele fijne maxi-single trouwens van deze. Die moeten we ook weer eens een keertje in de pool zetten. Paul Simon. Maar dan de maxi-single van The Boy in the Bubble. We gaan naar de Weekend Express Dance Mix in uur 2. En daar hebben we DJ Elroy. Vorige week ook eentje, nummer 1. En deze week zijn nummer 2 alweer. Hij moet nog even weer een paar opsturen volgens mij. Ik denk dat dat deze week wel gaat gebeuren. Dan hebben we er volgende week weer eentje. Maar goed, we hebben nog meer mixers in ons assortiment. Dus keuze genoeg. De Weekend Express Dance Mix in uur 2 is van DJ Elroy.
1: Take an administration and how
2: Ladies and gentlemen, this is the Weekend Dance Mix.

DJ Elroy, die mixen hem voor ons. Elroy Heesbeen. Zijn nummer 2 voor de Weekend Express. En wat een fijne mix. Een feest van erkenning, zullen we het even noemen. Even een applausje doen. Ja, zeker een applausje doen. Een hele fijne mix. Op naar nummer 3 voor de Weekend Express, zou ik zeggen. Maar goed, we moeten even rustig afwachten natuurlijk. Hè. We gaan pimpampetten, mensen. Ja. 3 nummers uit een top 40. Even kijken welke we hadden ook weer. De tracklist, die staat hier. 8 oktober 1994. Ja, ja, daar stonden hele leuke nummers in. We gaan beginnen met Snap en Welcome to Tomorrow. En daarna Too Unlimited met No One. En daarna gaan we een nieuw jaar tot draaien.

8 oktober 1994. En daar stonden een hele leuke plaatjes in. Snap met Welcome to Tomorrow. Ze hadden de rapper net verkocht volgens mij. En Too Unlimited met No One. 8 oktober 1994 was het allemaal. We gaan een nieuw jaartal doen, denk ik, hè? Ja, kunnen we wel doen. We zijn er toch. We gaan even een jaartal draaien. Zo, eens even kijken. Ja, ik moet even een beetje doen, hè. Dus ik moet even een beetje schuiven. En iemand anders gaat even voor mij draaien. Dat hoop ik dan in ieder geval. Als dit muziekje hoort, dan moet er gedraaid gaan worden. Dus ik ga ervan uit dat er zometeen gedraaid gaat worden. Ja, je mag het draaien. Ja. Zo. Ja, een beetje hulp nodig natuurlijk als je in eentje staat. Anders dan kan Holland altijd een beetje vol praten. En dan kan ik heen en weer gaan rennen. Maar goed, hè? Nu moet je het even alleen doen. Even kijken wat voor jaartal we krijgen. Er wordt even een bordje voor het raam gehangen. Wat staat daar? 2000. 2000, oké. Okay. www.top40.nl. Ik ga even zoeken hoor. 2000. Zo, dat zit hier al. Ja, oké. Okay. 14 oktober 2000 kom ik uit. Op nummer 1. Jody Bernal. Cassie Kennel. Op nummer 2 staat Whitney Houston samen met Enrique Iglesias. Could I Have This Kiss Forever? Nummer 3 is van Mojo met Lady Hear Me Tonight. Eens even kijken of we nog een hoogste nieuwe binnenkomer hebben. 4 weken, 8 weken. Eens even kijken hoor. De keuze is reuze mensen. Er staan 40 in, hè. Even kijken. 1 week, 2 weken. Ook 2 weken. Nee, dat schiet niet op. 1 week. Ja, de hoogste nieuwe binnenkomer. Oeh, dat ging niet helemaal goed. Daar, denk ik. Ja, ik zag hem. Case of the X van Maya. Komt binnen op, even kijken, nummer 23. Hoogste nieuw binnenkomen. En de laatste van deze lijst, de nummer 40. Dat is DMX met Thigo, What You Want. Nou, de keuze is reuze mensen. 14 oktober 2000. We gaan het op 40 van eventjes op onze site zetten. Nou ja, site, Facebookpagina. Het logo met de 4 patjes. Welke 3 platen wil jij horen uit de top 40 van 14 oktober 2000? Je mag er 3 plaatjes opgeven. En dan ja, ook weer even mensen laten insturen. Hè? Want de meeste stemmen gelden. Die gaan wij draaien in deze lijst. Dus dat doe je lekker mee aan ons programma. Pim Pam Patton 3 from 1. 14 oktober 2000 gaan we volgende week heen. We gaan nog 1 plaatje doen uit 8 oktober 1994. En dat zal zijn Ice MC met Think About The Way. The attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Dit is de Weekend Express.
1: Wat is dat?
0: De Weekend Express.
2: Mama, kan die meuk er niet afkrijgen?
0: Fred Schaftenaar en Ron Piest.
2: Nou, heb ik weer. Mooi van elkaar weer. Donder.
0: 2 uur lang Fred en Ron. Ze houden het nog maar net vol.
3: En weet je, ik vind het prima dat bedrijven mij zien als consumenten, maar dat kan ook wel iets subtieler. Hoe vaak loop je wel niet een winkel in en dan zie je wel een roltrap omhoog, maar een gewone trap naar beneden. Dat vind ik een belediging. Ze van, kom kopen joh, kom kopen. Heb je alles? Ja. Tot de volgende keer. Of als je echt verpakkingen gaat lezen, wat daarop staat. Ik kon laatst een melkpak, daar stond op, nu met verbeterde houdbaarheidsdatum. Dat kan niet, hè? Je kan de houdbaarheid verbeteren.
4: Maar niet de datum.
3: Of buiten heel groot opzetten. Met mooie krulletjes. Ik denk, hou gewoon op met het gelieg. Zet dan gewoon nu met nog veel meer tekst op de verpakking. Dat ik denk, ja, het is wel zo eerlijk. Ik wil namelijk niet het gevoel hebben dat ik constant word gemanipuleerd. En je weet gewoon dat je wordt gemanipuleerd. Je weet als je een supermarkt inloopt, alles wat er staat, de hoogte, de plek, het gangpad, daar is over nagedacht. Daar zijn studies aan vooraf gegaan. Dat is een en al manipulatie, een impuls aankoop, je altijd bij de kassa. En reclame werkt wel. Maar je hebt het niet in de gaten. Want je bent aan het zeppen. Ineens,

0: massa-individualisering. Dat zijn marketingmoorden. Want marketingmensen zijn slim. Die weten dat we ons allemaal uniek willen voelen. Dus die denken, nou ja, als ze zich allemaal uniek willen voelen, moeten we zoveel mogelijk net even verschillende spullen maken. Ander kleurtje, ander modelletje, ander ringtoontje. Dan heeft bijna iedereen iets anders, dus bijna iedereen zijn eigen identiteit. Ik ging laatst iets heel simpels doen, dacht ik. Ik ging gewoon een strijkijzer kopen. Dat is niet moeilijk. Een strijkijzer kopen. Maar ik maakte één fout. Ik liep de Mediamarkt in. Ik heb 20 minuten staan staren naar een muur met 200 strijkijzers. Ik stond echt, wauw. Dat zijn veel strijkijzers. Toen kwam er een verkoper achter me staan en zei de legendarische zin. Zoek je misschien een... Is dit jouw afdeling? Ja, ja, strijkijzers. Dat, Nou, dan heb ik misschien wel een interessante vraag voor je. Want ik zoek inderdaad een strijkijzer. Dat heb jij heel goed gezien. Maar nou zie ik dat je er best veel hebt. En nou vroeg ik me af, wat is nou een beetje een goed strijkijzertje? En ik weet heus wel, duurder wil lang niet altijd zeggen beter. Nee. Maar wel altijd als ik in de winkel sta. Ik ga altijd met het duurste naar huis. Ik weet niet hoe ze het doen. Maar ze doen het. Deze man ook. Ja, nou ja, kijk, als je de beste wil, dan is het model daar. Ja, dat is dan toevallig wel de duurste, maar ja, dan heb je ook wel echt de beste. Zegt de kaffia aan de strijkijzers. Ik heb hem zelf thuis ook. Weet je, en ik mag het je eigenlijk niet zeggen, maar dat zal ik dan wel doen. Voor die 200 euro. Die je meer betaalt. Krijg jij 500 watt extra. Ja, ik heb natuurlijk wel wat nodig. Want als ik meer wat heb, dan... kan ik langer strijken? Ik kan al mijn kleren op elkaar leggen en gewoon in één keer... Ja, ik geloof dat ik hem nodig heb, ja. Ja. Het is namelijk als een man die tegen een andere man zegt... wil je groter, beter, sterker, dikker? Het kan om een strijkijzer gaan. Iedere man krijgt zoiets van... Ja, natuurlijk! Oh! En je loopt ook echt de winkel uit. 500 watt strijkijzer van mij! Maar je bent de winkel nog niet uit, je kijkt naar je tas... Kijk nog eens achterom en denk, wat is er nou weer gebeurd? Ik heb dat zo vaak van die momenten dat je denkt, wat is er nou zojuist gebeurd? Ik zat laatst thuis achter mijn computer en dat ding crasht ineens. En gelukkig was er een goede vriend bij me thuis, want ik heb echt de ballen verstand van computers. Dus ik raak helemaal in paniek. Ik zeg, kapot. Maar gelukkig, die goede vriend van mij, die heeft wel verstand van computers. Want die zei meteen, oh, dan moet je een helpdesk bellen. Nou, dus ik, ja, dat wist ik niet. Dus ik bel voor het eerst van mijn leven naar helpdesk. Dus dat is een hele ervaring. De eerste 5 minuten denk ik, nou, dat is best een leuk muziekje. En dan na 10 minuten denk ik, nou, kom op, die heb ik al gehad. En je gaat je steeds meer opfokken. Want je wacht al heel je leven op de trein, op de bus, op alles. En echt na 40 minuten, als ik in een goed gesprek zit met die vriend van mij, hoor ik aan de andere kant van de lijn, zeg dit maar. En gewoon in blinde woede zeg ik, ja, sorry, nu ben ik even bezig, pap.
1: Dit is de Weekend Express.
2: Tip van de week.

0: track van de week bij de Weekend Express. Stevie Wonder and It's Easier. En Stevie Wonder die heeft er eerder van zijn 50-jarig bestaan van het album Songs in the Key of Life 4 nummers uitgebracht die nooit eerder zijn uitgebracht. Eén daarvan is deze. It's Easier, wat een fijne plaat. En daarvoor een stukje cabaret met Javier Guzman over de consument. Dat zijn wij dus, hè. We gaan nog even een One Hit Wonder draaien. Oeh, lekkere plaat dit. Stevie Wonder, It's Easier. Heerlijk. Een One Hit Wonder, zei ik. Ja, precies. Even kijken, die is van Smash Mouth. Komt uit 1999. Stond nummer 38 in de top 40 als hoogste. Niet heel erg hoog dus. Stond slechts maar 2 weken in de top 40. We hebben het dan over, even kijken, All Star. Juist. Amerikaanse rockband Smash Mouth komt uit San Jose, Californië. Opgericht in 1994. De groep brak eind jaren 90 wereldwijd door met de vrolijke Walking on the Sun. Hun grootste bekendheid kwam echter met All Star uit 1999. Een nummer dat uitgroeide tot een echte klassieker. En later veelvuldig opdook in films, series en de internetcultuur. Smash Mouth combineerde rock, pop en ska tot een herkenbare en aanstekelijk geluid. Zanger Steve Harwell was jarenlang het gezicht van de band, maar hij overleed in 2023 op 56-jarige leeftijd. En wist je dat All Star van Smash Mouth tegenwoordig weer helemaal hot is? De hit uit 1990 werd wereldberoemd dankzij de film Shrek. En kreeg later daarna een tweede leven door internetmemes. Op YouTube en TikTok en andere social media werd het nummer massaal gebruikt in grappige filmpjes en remixes. En zo werd het werd een hit uit 1990 weer eens een grote hit in een, bij een compleet nieuwe generatie. Want ja, sommige kiddo's die zijn niet met deze muziek opgegroeid natuurlijk. We gaan hem even doen. De One Hit Wonder in U2 is van Smash Mouth en is All Star.
1: Dit is de Weekend Express. One Hit Wonder.
2: One Hit Wonder.
0: Eén hit in de Nederlandse top 40. Smash Mouth met All Star. Somebody.

0: Er is een tijd van komen.
1: Ja!
0: En er is een tijd van gaan.
1: Nee!
2: Kusjes verder.
3: Ja, kusjes verder voor iedereen.
1: Prettig weekend.
3: Prettig weekend. We zijn alweer op de helft. Maar ja, goed. Hè. De Weekend Express voor deze zaterdag zit er alweer op. Volgende week zijn we er weer. Dan is Ron er natuurlijk ook weer bij. Beetje herstellen van de griep. Maar dan zal hij ook weer aanwezig zijn in de Weekend Express. Dus graag tot volgende week. Blijf lekker luisteren naar de programmering van zowel Zeewolde als van Elburg. En als je ons niet kan missen, kijk even op de site van Elburg. Daar heb je een programma gemist. En dan kun je ons eventjes lekker terug luisteren. We gaan nog één plaatje doen. En dat zal die zijn van Martika met Martika's Kitchen. En dan zeg ik graag tot volgende week. Doei doei.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: QFM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedenavond. Rustig weer buiten in Elburg, lekker donker. En het is droog. Wat willen we nog meer? We blijven een beetje de manier doen wat we vorige week deden. En dat betekent gitaar, een orkest, gitaar in orkest. Maar natuurlijk met andere nummers. Goed, we beginnen met The Boys, Bésame Mucho. Dat is van een Mexicaanse componist uit 1940. Maar gelukkig zeer actueel ingevuld door The Boys.

Dat is wel heel snel weer afgelopen, maar dat was zo in vroegere tijden. Heel kort allemaal die nummertjes. We gaan dus, zoals afgesproken, naar een heel bekend orkest. We gaan naar 1968 met een mooie uitvoering van het nummer Rain and Tears van Aphrodite Child. Maar dan door het orkest van Paul Mariatt.

Ja, we gaan weer naar de gitaar. De Classics, volgens mij, is dat een groep die in het oosten van Nederland vertolkte. En we gaan naar een Spaanse componist. Die heeft ooit eens een keer in 1920 Amapola gemaakt, zeg maar, gecomponeerd. Maar dat is natuurlijk door verschillende gitaarclubjes, groepen vertolkt. Dit zijn dan de Classics met Amapola. Dat was de fout.

Al eerder beginnen die volgende nummer van Percy Faced uit 1959-1960. Team from a Summer Place. Ik heb dat al een tijdje geleden gedraaid, maar ja, het is nu een stukje om en om, hè, orkest, gitaar.

Team from a Summer Place. Dus 1959-60. Bij het volgende nummer moet ik even denken aan een filmpje van Elvis Presley. Dat is een soort filmpje met een poppenkast. Er zie je een paar poppenkasten en dan zie je ook Elvis Presley gewoon daarbij zingen. En die zingt woedenhard. Maar in dit geval gaan we Elvis natuurlijk niet draaien. Maar een prima vertolking door onze gitarist Hank Burns. Die heeft het ook speciaal voor Theo gemaakt, denk ik.

Duits was het natuurlijk Musiden, hè, van Elvis Presley. Maar goed, we gaan naar een orkest die ja, een nummer gaat vertolken van Shirley Bassey. Nou heb ik dat originele nummer uit 1958 even beluisterd van Shirley Bassey. Nou, er zit helemaal geen tempo in. Nou, proficiat vind ik voor James Last, want die heeft tenminste een beetje tempo ingezet. Kiss me, honey, honey, kiss me.

James last. Hij is wat mij betreft helemaal niet lastig. We gaan naar een nummer die eigenlijk oorspronkelijk was door Floyd Kramer met de piano uit 1960. Maar de Sputniks, ja, met de gitaar, die hebben we weer het heel wat moois van gemaakt. Dit is helemaal Last Date.

De Sputnik Circus Onecht, zo'n gitaarbandje die allemaal in de jaren 60 en 70 allemaal ontstonden. We gaan naar een nummer, dat is me toch bijgebleven, want ik zie het eigenlijk nog steeds voor me. Het is een reclame van een jonge vrouw met lichtblond haar, die loopt door een prachtige omgeving. En dat gaat over een shampoo reclame, dus het is The Girl with a Sun in Her Hair. En dit nummer van Johnny Pearson, Sleepy Shores, werd dus gebruikt.

De reclame duurde natuurlijk niet zo lang hoor, met als dit nummer met Johnny Pearson met Sleepy Shores. Maar het nummer die wel iets langer duurt is van The Shadows. Die hebben natuurlijk een prachtige vertolking van het nummer van Chris de Burgh, Lady in Red. Hier komt-ie.

Ja, dat was ook een hele mooie uitvoering van The Lady in Red van The Shadows. We gaan nu naar een orkest die een nummer vertolkt van onder andere Andy Williams, Love Story. En als ik het goed begrepen heb, en ik heb het helemaal juist van ditzelfde orkest die dit speelt, kun je hierbij ook een rumba dansen. Het is alleen de vraag, willen de mensen dat wel thuis?

0: helemaal ineens afgelopen. Dat is niet helemaal afgesproken volgens mij. Goed.
1: Fijn dat je luistert. Dit is
0: We gaan van de orkest weer over naar een gitaar. Het is Robert Michael met Sunset Samba. Het is 1994.

0: Dit is Ben Ransdorp met Stemloos op Loe FM.
1: We gaan naar een jaartal waar ik nog niet geboren was. Dit is 1950. Het is een prachtige uitvoering van Leroy Anderson, de Waltzing Cat. Nou, je zult zo'n kat hebben.

Nu kun je wel zeggen dat die kat weg is, want er was een hondje te horen op het einde, helaas. Goed, we gaan naar een groep die een nummer vertolkte van een zangeres uit het verre verleden. Patsy Cline. Maar goed, dat was toen in de jaren zo 60, 70, waar vocale nummers soms heel mooi vertolkt. In dit geval de Jumping Jewels.

Tot zover dan weer de Jumping Jewels met Saint Antonio Rose. We gaan nu naar een orkest die ooit eens een keer volgens mij de jeugdserie Kapitein Seppos de begintitel gebruikte. Maar niet dit nummer, maar dit is uit 62 en dat is The Happy Feeling.

Dan gaan we door verder een gitaar. We gaan naar een nummer die ooit wel, volgens mij was die de originele, Apache van The Shadows. Maar er waren dus veel meer groepen die dit ooit een keer op hun manier vertolkt hebben. We hebben het hier over de Surfaris. Dit is ook weer zo'n aparte uitvoering van Apache.

Het is alweer 9:10, oftewel 10:50 als je zaterdagavond zou luisteren. Goed, we gaan naar een Jan van Veen, zo was er geen één. Hij heeft een gedicht waarvan je steeds maar weer zal zwichten. Nou, we gaan door en ik laat hem maar horen.

Helaas, Jan van Veen die ging ook heen. Dus hij leeft helaas niet meer. Goed, even een beetje. We hebben nog een kleine 6 minuten. We gaan verder nog met de Finchers. Die hebben ook een mooie nummer van de Champs uit 1958. Tequila.

Tot zover dan de nummertjes, ja, van Stimloos. Ik hoop dat hij een beetje leuk gevonden heeft. We maken ons weer op voor de Love Songs, net na 9 uur.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike is uit het ziekenhuis ontslagen, dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Lou FM met de mooiste love songs. Presentatie Ben Ransdorp.

Welkom in het tweede uur met Love Songs. We begonnen met een mooi nummer uit 1972. Billy Paul, Me and Mrs. Jones. Een speciale plaat denk ik ook wel een beetje voor luisteraar Theo. All My Love, die heb ik een keer gedraaid natuurlijk van Cliff Richard. Maar Cheryl Black, dat is haar vertolking van Solo 2 uit 1968.

Normaal draaien we een beetje zangeres, maar natuurlijk ook wel eens aandacht voor een groep, 10cc. 1975, volgens mij stond die inderdaad heel hoog in de top 40 met I'm Not.

0: Waar is Tennessee, nu weer Dionne Warwick, allemaal uit 1982. All the Love in the World. Tijd voor wat Nederlandstalig. We hebben natuurlijk wel een prachtig nummer inderdaad van Frans Halsema. Een van de beste volgens mij, wat inderdaad wel een beetje over liefde gaat. Want dat is uiteindelijk natuurlijk wel de bedoeling voor haar.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Wonder uit 1977 met Frans Halsema. Van die wonder gaan we naar een drie zomers lang, maar dat gaan we twee jaartjes terug bij 1975. We blijven natuurlijk even in Nederlandstalig. Connie van der Bos. MUZIEK

0: Lou FM met de avondspecial. Presentatie Ben Ransdorp.
1: De avondspecial hebben het over Engelbert Humperdinck, geboren als Arnold George Dorsey op 2 mei 1936 in Madras, Brits-Indië, is een wereldberoemde Britse pop- en easy listening zanger. Met zijn kenmerkende krachtige bariton- en tenorstem en romantische ballads verkocht hij wereldwijd meer dan 140 tot 150 miljoen platen. De naam Engelbert Humperdinck deelt de popartiest met een andere historische figuur. Hij brak internationaal door in 1967 met de megahit Release Me, waarmee hij destijds zelfs de Beatles van de eerste plaats in de Britse hitlijsten hield. Andere grote successen van hem zijn A Man Without Love, The Last Waltz, Quando, Quando, Quando. In 2012 vertegenwoordigde hij Verenigd Koninkrijk op het Eurovisie Songfestival. Inmiddels is hij 90 jaar oud en hij brengt nog altijd muziek uit, zoals zijn album Faithfully uit 2026. De klassieke componist Arnold George Dorsey leende zijn artiestennaam op advies van zijn manager, van de Duitse operacomponist Engelbert Humperdinck.

Love Songs, een muziekprogramma waarbij alles om de liefde, romantiek en genegenheid draait. Gepresenteerd door Ben Ransdorp op Blue FM.

Tot zover dan de love songs van Engelbert Humperdinck. En er was er wel eentje bij waar je zeker natuurlijk op kan dansen. The Last Waltz en Please Release Me. Ik denk dat het ook een wals is. Goed, we sluiten Engelbert Humperdinck af. We gaan naar een zangeres die een liedje heeft geleend van Harry Nielsen uit 1971. En zij heeft er wat van gemaakt in 1994. Without You.

Hoi, het koortje op de achtergrond inderdaad. Heel mooi van Mariah Carey uit 1994. Nu gaan we naar een heel ander album. We gaan naar het album Het Eiland in de Verte van Boudewijn de Groot. Het is nogal ook een lelijk lang nummer. Maar ook dat mag wel een keer gehoord gaan worden, want het is ook natuurlijk over de liefde. Op weg naar mijn lief.

2004, hè, Boudewijn de Groot met Op weg naar mijn lief. Album dus weer Het eiland in de verte. Nog voor even voor de duidelijkheid. Hij heeft toch wel hele mooie teksten gemaakt. Diegene die vorige keer in belangstelling stond, dat was natuurlijk door het overlijden van Dolly Parton. Maar Whitney Houston heeft daar datzelfde nummer ook gemaakt. Of in ieder geval gezongen. I will always love.

0: Het is bijna 10:04, oftewel 10:12. We starten de laatste plaat in. We gaan naar Smokey, If You Think You Know How To Love Me.
1: A breathless drive on a downtown street.

0: Tot zover dan de Love Songs. En natuurlijk stemloos het vorige uur.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.